Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
2: Hey Valken. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gast van huis nodig. Maar money no sorry boy.
1: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
2: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
1: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
2: Hey, hey Rocco, man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gast van huis. Waar moet ik zijn?
1: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
3: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
4: Ozone 6 in 1 spray en white. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademaak tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
5: Is echt een aanrader.
6: Jij moet het ook proberen.
7: Ja, goeiedag. Met Fresh Barbecue.
8: Ja, met mij, Jurgen. Even snel, Jere. Want ik heb mijn toekomstige schoonouders uitgenodigd voor een barbecueavond. Maar die barbecue dat ik heb gebarbecued is helemaal gebrand en is houtskool geworden. Dus ik heb jullie hulp echt nodig. Help me alsjeblieft, Jip Mierre.
7: Oké. Ik begrijp u volkomen. Wilt u wat bestellen bij ons?
8: Ja, dus ik wil 10 maal barbecue bout mix carbonade hebben. En 5 maal portie steak.
7: Oké, prima. Moet het geleverd worden of komt u het zelf ophalen?
8: Ja, je kan het leveren voor me.
7: Oké, prima. Dan wordt het geleverd voor u. Goeiedag, met Fresh Barbecue.
8: Ja, u spreekt weer met Jurgen. Ja, ik had daarnet gebeld voor die tien porties barbecue. Hè. Hey, ik wil jullie hartelijk bedanken, want dankzij jullie lekkere verse barbecue mag ik trouwen met hun dochter. Ah, ze hebben gezegd, hey, je hebt lekker gebarbecue gehoord. Ja, ze dachten dat het mijn barbecue was. Hey, abe sweetie.
9: Voor Fresh Barbecue Zuid aan de Casabaolloweg 152 kunt u bellen op 539-268. En voor Fresh Barbecue Noord aan de Ringweg Noord, hoek Johannes Vermeerstraat, kunt u bellen op 8400-420. Fresh Barbecue. Always fresh made.

op hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finan con facile.

0: este stin ur.
1: Nipot mi radio na shalom. Me begu nu uno prefur pure dape. No sana a problem.
2: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, Alassane.
2: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, Alassane.
2: Connected naar Oslo, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected naar Brocco, met TDCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro. Online plus Larry is lobby.
1: Connected, I say. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor, see you keeping us in touch.
3: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
4: Zranazani, Naskip. Love you.

0: Ik ben Birkel. Ik kom van Haribo Cello.
1: U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Almachtige God en Vader, we danken u dat we ook dit moment mogen komen voor uw troon van genade, mogen roepen tot u, mogen komen voor uw rechtvaardige rechter met dit land en het volk Suriname. Heer, u kent het land, u kent het volk door en door. Voor u is niets in het verborgene. Niets is voor u in het verborgene. En daarom komen wij tot u, die bent de rechtvaardige rechter. Dat u als de rechtvaardige rechter, diens troon gegrondvest is op recht en gerechtigheid. Dat u mag beginnen te bewegen vanuit uw rechtvaardige rechterstoel. En recht spreken over dit land op een manier, heren, dat wat krom is, recht getrokken wordt. Dat waar ons recht niet recht meer is, dat waar er onrecht wordt gepleegd, waar er onrechtvaardigheid is in de systemen, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in de governmental sfeer, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in de juridische sfeer, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in politieke sfeer, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in de financiële sfeer, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in gezinssferen, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in rationele sfeer, op welk gebied dan ook, dat u die bent de rechtvaardige rechter, dat u mag recht spreken en dat recht getrokken mag worden waar zaken krom zijn. Dat u aan het licht brengt, heren, waar fundamentele zaken omgekeerd moeten worden, veranderd moeten worden, ontmanteld moeten worden, de fundamenten gebroken moeten worden, omdat er opnieuw fundamenten gebouwd worden. Heren, we bidden dat u mag ontmaskeren wat ontmaskerd moet worden. Dat u aan het licht brengt wat aan het licht gebracht moet worden. Dat er recht komt waar er recht gesproken moet worden. Dat waar er onrecht heeft plaatsgevonden, heren, waar het land en het volk zijn benadeeld, Vader God, dat er recht komt en gerechtigheid plaatsvindt. Heren, we zeggen dat Suriname u toe behoort. U heeft ons een nieuwe kans gegeven. U heeft ons in een nieuw tijdperk gebracht. Zo bidden we voor de president. De president die u heeft aangesteld. Want u stelt af aan en u stelt af. En u heeft ons een moeder gegeven voor het land. Om met haar moederhart het land te leiden. En te helpen brengen op de plaats waar u wil dat we moeten zijn als volk, als natie, in die eenheid komen. Zo bidden wij, heren, dat u er zal geven wat nodig is, de wijsheid, de inzichten, het hart van u voor dit land en dit volk. Maar meer nog, heer, bidden we dat u de mensen om haar heen, dat u bepaalt wie de mensen zijn om haar heen, dat u weghaalt wie niet thuis hoort in uw plan. En dat u de deuren open die geopend moeten worden en deuren sluit die gesloten moeten worden. En dat voor wat betreft het politieke en de rechterlijke macht en wat er allemaal nu speelt, heren, dat u gaat bepalen en dat uw hand gaat bewegen. Omdat we zullen zien, heren, dat u waarlijk God bent die bezig is met dit land en met dit volk. En zo bidden wij, heren, dat de gelovigen in dit land hun plekken mogen innemen, hun positie mogen innemen en als wachters mogen gaan staan, maar ook in ons spreken mogen gaan leren spreken overeenkomstig uw wil. Dat we niet meegaan in de verkeerde systemen en stromingen, maar dat we gaan staan voor wat uw wil is, omdat u tot uw doel komt met Suriname. En men zal weten dat u waarachtig God bent en dat Jezus is de Christus en dat het niet anders zal zijn, omdat uw geest ons mag leiden in de kracht en in het vuur dat zal branden en uw tegenwoordigheid zal zichtbaar maken. Dat bidden wij in de naam van Jezus de Christus, Yeshua HaMashiach. Amen. Amen en amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: This 11th year.
1: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.
2: Tayori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224188.
3: De Heer Jezus onderschrijft het belang van het huwelijk. Het eerste wonder verrichtte de Heer niet op een verjaarhoze of een beri, maar op een bruiloft in het stadje Cana. Als hij het huwelijk niet belangrijk vond, was hij daar niet geweest. Hij was bovendien met zijn leerlingen uitgenodigd. Dit mochten ze niet missen. En om te benadrukken dat het feest niet mocht stoppen, zorgde hij ervoor dat het tekort aan wijn werd opgeheven. Wijn verwijst naar de vreugde die de gelovige zal ervaren als het uiteindelijke rijk van de Messias een feit is. In het Oude Testament worden de vruchten van de wijnstok gezien als een bijzonder geschenk van God, omdat wijn volgens Psalm 104 de harten van de mensen verblijdt. Het is alsof de Heer Jezus door het wonder van water in wijn te veranderen zegt: in jullie huwelijk mag de vreugde doorgaan. Anomuzukba. In Matthäus 19 vers 6 benadrukt hij: ze zijn niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. De Heer Jezus onderschrijft het belang van het huwelijk.
2: Tayori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224188.

Yevarechecha Adonai v'ishum recha. Ya'er Adonai panav elecha v'chunecha. Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha shalom. De Heere zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en

Eliza, zag ik zei de bij. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

voor shalom en haar omroepers vooral voor zegen. Want echt, dat verdienen zij. Wij zullen daarvoor bidden. Onze lieve Heer, houd Radio Shalom en haar omroepers nog lang, heel lang in ons midden. Ja, luisteraars, ik ben Genesis.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

wij hier met elkaar zingen. Dat hij zijn zegen wil uitstorten over onze steden en over dit land. Geloof dat God de liederen gebruikt die hij aan ons geeft.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello!

0: Mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.
1: Mi wan fu taigi you, mi wan fu make you sabi tag mi love you too.
2: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
3: Spreek mooie gedachten over elkaar uit. In de verkeringstijd hadden we de mooiste zinnen om onze liefde aan de ander te tonen. Wanneer we enkele jaren samen zijn, wordt het uitspreken van die mooie woorden over elkaar gemakkelijk vergeten. Het boek Hooglied in de Bijbel helpt ons om bij de les te blijven. Daarin zegt de man over zijn vrouw onder meer het volgende. Wat ben je mooi, wat ben je knap. Je bent lief, zo lief. Je bent zo slank als een palmboom. Je borsten lijken op druiventrossen. Ik wil wel in die palmboom klimmen en me vasthouden aan de takken. Ik wil je kussen en je liefde proeven met mijn lippen. Want je adem is zo zoet als een appel. Hooglied 7, vers 7 tot 14. En de vrouw zegt tegen haar man, kom mijn liefste, laten we naar buiten gaan. Laten we slapen tussen de bloemen. Laten we naar de wijngaard gaan. Laten we kijken als de takken al groen worden en de bloemen al bloeien. Daar in de wijngaard zal ik je lief hebben. Mooie wederzijdse gedachten en uitspraken van man en vrouw. Spreek daarom mooie gedachten over elkaar uit.
2: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

many overcomers. I overcame. I overcame.

0: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herben.
1: U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Yahweh Adonai. Hier komen wij wederom voor uw troon van genade. U loven, prijzen, eren, dankzeggen. Erkennen dat u waarachtig God bent. Erkennen dat alle lof, alle prijs, alle glorie, alle dankzegging komt u toe. Alle aanbidding komt u toe. Alle eer, alle glorie. Abba Vader, Yahweh Adonai. Wanneer wij u zo eren, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, dan willen wij als natie Suriname u erkennen en uw volk erkennen in een tijd, Vader God, waar uw woord op een bijzondere manier in vervulling gaat. En wij dat mogen zien, wij dat mogen ervaren, maar wij ook mogen deel hebben aan de totstandkoming van uw profetieën. In een tijd als deze, Heer, waar uw woord waarheid wordt voor onze ogen, waar de beloftes die u gedaan heeft aan uw volk, uw eerstgeboren natie, dat we het zien in vervulling gaan voor onze ogen. Dat land dat verlaten was, dat het land bloeit. Dat de kinderen die uit het land waren weggedragen, dat ze terugkeren en dat het volk terugkeert naar het land. Maar wat wij bidden, Heer, is dat het volk terugkeert naar hun God. U, de waarachtige, dat ze terug mogen keren tot u. Dat de tijd waarin wij leven en er zoveel om ons heen gebeurt en er zoveel rondom het volk, rondom het land Israël gebeurt, dat het volk mag terugkeren tot hun God. U weet hoe, waar u ze vandaan gehaald hebt. U weet hoe ze hebben geleefd. U weet hoe ze door zoveel zijn gegaan. Maar Heer, we bidden dat net zoals wij de profetieën in vervulling zien gaan, dat het volk hun harten mag gaan opgaan voor uw opdracht, voor uw roeping, voor hetgeen u met dit volk zich hebt voorgenomen. In de belofte die u gedaan heeft, in het verbond dat u heeft gesloten met Abraham, bevestigd bij Isaac en Jacob. En we mogen, en dat wij als gelovigen onder de heidenen, gelovigen die in Christus Jezus, Yeshua HaMashiach, nu ook deel mogen uitmaken van de belofte van Abraham. Dat we mogen staan met onze broers en zussen die het verbondvolk zijn. En mogen zien, Vader, dat ook zij komen tot erkentenis van de waarheid. En dat is dat Yeshua is de Messias. En dat ze mogen komen tot de volheid van uw bestemming met hun leven. En dat we als één nieuw man, één nieuw mens in de Messias mogen gaan optrekken. Omdat de wereld mag weten dat Yeshua is de Messias. Jezus is de Christus. Zo bid ik, Heer, dat in dit land Suriname de gelovigen mogen opstaan. En mogen bidden en mogen roepen tot u voor uw volk Israël. En dat we mogen staan, heren, los van wat de wereld zegt. Los van wat er op dit moment allemaal door de media wordt gebracht in de ether. Dat we terugkeren naar wat u zegt in uw woord. En mogen staan op uw woord. En mogen vasthouden aan uw woord. En mogen zien dat u uw belofte vervult in het volk, dat u ook zo elke belofte zal vervullen. En de belofte dat wie Israël zegen, gezegen zal zijn. En dat we als natie gaan staan met uw volk, voor uw volk. en niet meer tegen, omdat u, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, de God bent die wij als God en Heer dienen. Omdat Yeshua HaMashiach, Jezus de Christus, ons gered heeft. En we danken u daarvoor. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden. Het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5:00.
1: We'll get you out, though I don't know how.
2: En Radio Shalom, die doet hem. Haley Anthem.
0: En Lady Shina.
2: Be blessed.
0: Inspiration FM 94.5.
3: Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
4: Goedemorgen broeders en zusters. Het woord van God leert ons dat we zijn gezegend met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Dit vertelt ons wat onze positie is in Christus. Ik groet u daarom als erfgename van God en mede-erfgename van Jezus. Ik ben zuster Richards en het nummer waarop u mij kunt bereiken voor eventuele vragen met betrekking tot deze studie is 88-65-860. De titel van de studie voor deze 2 dagen is: Zal strijd mij tegenhouden om gehoorzaam te zijn aan God? Broeders en zusters, naarmate de tijd dichterbij komt, zal de strijd ook heviger worden. Laat niemand u voor de gek houden dat het dienen van God gemakkelijk is. Het gaat veel van ons vragen. Ik lees in Lucas 21, vers 10 tot 12. Toen zeide hij tot hen: Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen grote aardbevingen en nu hier dan daar pestziekten en hongersnoden zijn. En ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel. Maar voor dit alles zullen ze de handen aan u slaan en u vervolgen door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen. En u zult voor koningen en stadhouders geleid worden omwille van mijn naam. Deze profetie maakt deel uit van Jezus' toespraak over de eindtijd en vervolging van de gelovigen. Het is niet bedoeld om ons angstig te maken, maar als een bemoediging. Ondanks gevangenschap en verdrukking zal God zijn kinderen wijsheid geven en hen gebruiken als getuigen. Geliefden, het dienen van God betekent letterlijk vijandschap met de wereld. Het betekent vervolging, het betekent strijd, maar de Heere roept ons op tot waakzaamheid. Hij roept ons op en zegt: bied weerstand. We hebben allen een verantwoordelijkheid. De Heere gaat geen weerstand voor ons komen bieden. We gaan het zelf moeten doen. Ik wil met u gaan naar het boek van Filippenzen. Filippenzen 1, vers 12 tot 14. En hier is het gedeelte waar eigenlijk de studie over gaat. En dan lezen we in de pericoop de zegen van Paulus' gevangenschap. Let op, er staat de zegen en niet de vloek. Paulus noemt zijn gevangenschap een zegen. En dan zegt hij: ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen mij wedervaren is, veel eer tot bevordering van de evangelieprediking heeft gestrekt. En dat heb ik gelezen in vers 12. Paulus begint met een rustgevende toon. Ik wil dat gij weet. Hij wil de gelovigen in Filippi geruststellen. Ze maken zich zorgen over zijn gevangenschap, maar hij keert hun bezorgdheid om in durf en hoop. Wat zij als een tegenslag zien, noemt hij een bevordering. Wat letterlijk betekent vooruitgang, ondanks obstakels. Jozef zei in Genesis 50, vers 20: gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het heden is, een groot volk in het leven te behouden. Paulus stelde zijn broeders dus gerust door aan te geven dat God zelfs pijnlijke gebeurtenissen kan gebruiken voor een groter doel. vers 13. Daardoor toch is aan het gehele hof en aan al de overigen duidelijk geworden dat ik in gevangenschap, ben om Christus wil. Daardoor is een klein, doch belangrijk woord. Het geeft de positieve houding aan van Paulus ten opzichte van zijn gevangenschap. Hij is eigenlijk blij dat hij in de gevangenis is terechtgekomen, omdat dat hem de mogelijkheid geeft om het evangelie te verkondigen. Hij zegt dus, daardoor, omdat ik in de gevangenis ben, heeft dit een deur voor mij geopend om het evangelie te verkondigen. Weet u, Gods wegen zijn niet onze wegen. En zijn gedachten zijn niet onze gedachten. Paulus' gevangenschap is geen geheim. Iedereen in het paleis van de keizer weet dat hij vastzit, niet alleen, maar ook waarom hij vastzit. Niet vanwege misdaad, maar vanwege Christus. Vers 14. En het merendeel der broeders in de Heere heeft door mijn gevangenschap vertrouwen gekregen om met des te meer moed onbevreesd het woord Gods te spreken. Paulus' gevangenschap ontmoedigde de gemeente niet. Integendeel, zijn volharding gaf hen vertrouwen. Ze zagen dat het evangelie niet gestopt werd door zijn gevangenschap. En dat gaf hen vrijmoedigheid om zelf ook te spreken. Waarom vond Paulus' gevangenschap een zegen? Het klinkt heel vreemd. Ik ben in de gevangenis, maar ik ben blij. Hij werd de hele dag bewaakt door soldaten. Hij was niet vrij. Hij kon niet vrij bewegen, hij kon niet reizen. Hij kon niet prediken in synagogen. Niet fysiek aanwezig zijn in de gemeente die hij heeft gesticht. Alles wat hem menselijk gezien vruchtbaar maakte, lijkt hem ontnomen. Maar Paulus had zoiets van, niemand snoert mij de mond. Maar dan schrijft hij, want wat er met mij is gebeurd, heeft veel eer tot bevordering van het evangelie gediend. In feite zegt Paulus, die mannen weten niet wat voor goed ze me hebben aangedaan door me op te sluiten. Paulus was constant fysiek verbonden met een soldaat via een ketting, meestal aan de pols. De soldaten kwamen uit de keizerlijke garde en wisselden elkaar af in shifts. Dit was bedoeld om natuurlijk ontsnapping te voorkomen, zonder hem in een cel te hoeven op te sluiten, en de zekerheid te bieden dat hij beschikbaar bleef voor het proces. In Paulus' tijd duurde een standaard Romeinse bewakingsshift ongeveer 6 uur. Dat betekent dat er 4 wisselingen per dag waren, zodat de gevangenen, zoals Paulus, 24 uur per dag onder toezicht stond. 24 uur lang bewaking. Een shift duurde 6 uren, dus dat betekent dat na elke 6 uur er een nieuwe soldaat kwam, wat betekende dat 4 verschillende mannen per dag met hem verbonden waren. Wat gebeurde er dan? Elke soldaat die aan Paulus werd gekoppeld, kreeg 6 uur lang te horen over Jezus. En Paulus bad ook met ze. Ze leerden Paulus steeds beter kennen. Ze zagen aan de houding van Paulus dat hij niet verbitterd was, maar dat hij een man was vol van geloof. Paulus zat dus niet alleen gevangen, hij had een roterend publiek van Romeinse soldaten. Geen wonder dat hij in Filippenzen 1 vers 13 schreef dat het hele gerechtsgebouw wist dat hij gevangen zat om Christus. Wat een karakter had deze man. We kunnen heel veel leren uit het leven van Paulus. Ik weet zeker dat wij allemaal zouden bidden om uit de gevangenis te gaan. Kan de ubehoor nacht waken opdat Paulus uit de gevangenis zou komen. Maar Paulus zegt niet, Heere, bevrijd me. Hij zegt, God heeft mij beperking gebruikt om zijn doel te verwezenlijken. Dat is de geestelijke bril die wij ook moeten leren opzetten. Los van het feit dat het evangelie verkondigd werd aan de soldaten, schreef hij vanuit zijn gevangenschap brieven aan de gemeente om hen te versterken. Hij bleef niet zielig doen. Gehoorzaamheid gaat niet altijd gepaard met gemak en comfort. Soms voelt gehoorzaamheid aan als een zware straf, als een verschrikkelijk offer. Paulus had kunnen zwijgen. Hij had kunnen zeggen, ik heb genoeg gedaan. Maar hij bleef schrijven. Hij bleef getuigen. Hij bleef gehoorzaam. En weet u wat zo mooi is in dit gedeelte? Paulus zag zijn gevangenschap als een zegen. Hij zei in feite, ik zou deze soldaten nooit hebben kunnen bereiken om ze over Jezus te vertellen. Gelukkig dat ik in de gevangenis ben terechtgekomen en zo gebruik kon maken van de gelegenheid om ze over Jezus te vertellen. Het was niet de eerste keer dat hij in de gevangenis zat. Paulus Benguin Kotstrafo, maar steeds omwille van het evangelie, zoals hij zelf vertelt in ditzelfde boek. In Handelingen 16, vers 16 tot 30, lezen we dat hij tijdens een zendingsreis samen met Silas een jonge slavin tegenkwam die bezeten was door een waarzeggende geest. Ze liep dagenlang achter hen aan. En dan riep ze, deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God, die u de weg tot behoudenis boodschappen. Hoewel haar woorden waarheid waren, was haar geest niet van God. Paulus bestrafte deze waarzeggende geest in Jezus' naam en de demon verliet haar. Maar haar eigenaars, die geld verdiende aan haar waarzeggerij, waren woedend. Ze sleepten Paulus en Silas naar de stadsbestuurders, die hen zonder een eerlijk proces lieten geeselen en in de binnenste kerker gooiden. Hun voeten werden vastgezet in blokken. Wederom was er een beperking. Maar wat deden ze toen? In plaats van te klagen of te wanhopen, deden Paulus en Silas iets wonderlijks. Vers 25 zegt, maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof en de gevangenen luisterden naar hen. In het eerste verslag, dat we eerder hebben besproken, predikte Paulus voor de soldaten. En hier luisterden de gevangenen naar hem en Silas. Toen gebeurde het wonder. Een aardbeving schudde de gevangenis. De deuren gingen open en de boeien vielen af. Maar ze vluchtten niet. De cipier, die dacht dat iedereen ontsnapt was, wilde zichzelf van het leven beroven. En Paulus riep in vers 28, doe u zelf geen kwaad, want we zijn allen hier. Die nacht werd de bewaker met zijn hele gezin gered en gedoopt. Wat begon als een nacht van verdrukking, eindigde als een nacht van bevrijding, geestelijk en letterlijk. Paulus en Silas leren ons dat lofprijs gevangenisdeuren opent die geen sleutel kan ontgrendelen. Hun gehoorzaamheid en geloof in de duisternis brachten licht in het leven van een hele familie. Wat zijn uw ketenen? Wat voelt als een beperking in uw leven? Misschien is het een ziekte. Misschien is het het verlies van een geliefde. Het kan van alles zijn. Maar wat als juist die strijd een kans is? Ik hoorde een getuigenis uit tijden van de vervolging. Iets dat plaatsvond in een communistisch land. Een vrouw volledig verlamd, leefde onder een regime dat christenen vervolgde. Ze kon zelf niet rechtop zitten. Elke dag zette haar man een robet in de woonkamer en steunde haar aan weerskanten door kussens. Het was de tijd waarin soldaten van huis tot huis gingen op zoek naar christenen om hen te arresteren of zelfs te doden. Eens kwam iemand bij haar op bezoek en de man keek vol medelijden naar haar. En ze zag hoe die man naar haar keek en ze zei toen: ik weet waaraan je denkt op dit moment. Je vraagt je waarschijnlijk af hoe het komt dat ik de Heere zo trouw dien en dat hij mij niet geneest. En vrienden, dat is toch het meest voor de hand liggend. Daarin zou God toch zijn grootheid hebben getoond. Maar die vrouw zei: als de Heere mij geneest, ben ik dood. Omdat ik lichamelijk beperkt ben, word ik door de soldaten als ongevaarlijk beschouwd. Wanneer ze het huis binnenstappen en die hulpeloze vrouw op het bed zien liggen, vertrekken ze terstond. Maar wat ze niet wisten, was dat onder haar bed een typemachine verborgen lag. Met haar ene werkende vinger typte ze Bijbelvertalingen in de lokale dialecten, zodat mensen in haar omgeving het woord konden lezen en begrijpen. Haar beperking werd haar kracht. Haar lichaam was stil, maar haar geest was vurig. Ze was een kanaal van Gods woord, verborgen voor het zicht van de vijand. De soldaten zagen een zwakke vrouw, maar God zag een strijder. Onze beperking is geen belemmering voor Gods werk. Met deze bemoedigende getuigenis wil ik u groeten. Ik ben zuster Richards. Als u vragen heeft over deze studie, mag u me appen op het nummer 88-65-860. Ik groet u en, zo de Heer wil, tot morgen. Goedemorgen.
3: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

0: Hello, Suriname. This is Jermaine Edwards, and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, als wij zijn weer niet in de acte, joh. Als wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Jij
1: hebt
2: niet
1: dingen aanbesteld, Rowee. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you? Wie are you? Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
5: Zranazani, Naskip, Navio.
6: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you.
7: Yeah, yeah.
6: Connected naar Broco, met TDSU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
7: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
6: Still the most affordable. TDSU keeping us in touch.
8: Come on, everybody, open your mouth and worship the Lord. He's worthy of the glory. He deserves the praise today. Come on, everybody, all over the room, open your mouth and worship him. Lift your hands and bless him in this place.

0: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.
1: Een hele mooie en gezegende ochtend, geliefde. Rhapsody time, reality time. Hij kwam tot leven in u, is onze thema vandaag. Handelingen 10 vers 38 is onze thematekst. Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. En hoe hij het land doorgegaan is terwijl hij goed deed. En allen die door de duivel overweldigd waren genas. Want God was met hem. Halleluja. De Heer Jezus werd de gezalfde genoemd. Hij werd gezalfd als de Christus. De Messias, de uitverkorene, halleluja. De vraag is, hoe is dat gebeurd? De Heilige Geest kwam op hem neer en kwam in hem. Hierover bestaat verwarring. Men zegt dat de Heilige Geest die neerdaalt iets anders is dan de Heilige Geest die in hem woont. Maar dat klopt niet, geliefde. In het Nieuwe Testament komt hij tot u met het doel om in u te komen. Hij komt niet tot u om op u te blijven, nee. Daarom is de salving niet iets dat aan een ambt is verbonden. God heeft nooit ambten gezalfd, geliefde. Hij zalfde mensen. De salving is persoonlijk. Omdat het de Heilige Geest is die in een man of vrouw komt. Zelf in het Oude Testament betekent het salven van bepaalde voorwerpen dat ze werden afgezonderd. De voorwerpen die in de tempel werden gebruikt, mochten voor niets anders worden gebruikt. Dat was wijding. Ze werden afgezonderd voor God. Voor de goddelijke dienst. Op dezelfde manier, geliefde, heeft de Heilige Geest, toen hij in u kwam, u afgezonderd als Gods levende tabernakel. U bent dus niet geheiligd voor een titel, maar door de inwonende geest, halleluja. Als u vertrouwt op wat u al hebt, dan zult u wonderbaarlijke dingen doen. Om dezelfde reden, geliefde, zeggen we tegen Gods volk, dat ze geen nieuwe salving of dubbele salving moeten zoeken. Nee, u heeft de volheid van de geest al ontvangen toen u de Heilige Geest in u kwam wonen. Johannes 3 vers 34 zegt, want hij die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God, want God geeft hem de geest zonder maat. Halleluja, halleluja, geliefde, dit mag u voor uzelf lezen. Johannes 3 vers 34, want hij die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God, want God geeft hem de geest zonder maat. Halleluja, geliefde. Zullen we samen beleiden? U mag me nazeggen. U zegt, door de Heilige Geest die in mij woont, ben ik geheiligd als Gods levende tabernakel. Afgezonderd voor zijn goddelijke doel. Ik vertrouw op wat ik heb ontvangen. En ik wandel in de werkelijkheid van Gods kracht in mij. Ik doe wonderbaarlijke dingen door de kracht van de Heilige Geest. Tot zijn eer in Jezus' naam. Halleluja. Amen. Halleluja. Wauw, geliefde, dankjewel voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van Realiteiten. En als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, mag u het thema van de dag opsturen. En dat is, hij kwam tot leven in u. Ik groet u, geliefde. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar u. Ik groet u. Wees u lief voor uzelf en voor de ander. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Yarechecha Adonai Vishum Recha. Yair Adonai Panavelecha Vechunika. Isa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

0: Een hele goedemorgen, goedemorgen lieve luisteraars van Radio Shalom. Shalom familie, shalom, shalom, shalom. Hoe gaat het met jullie? Ik hoop dat u lekker hebt geslapen. Ik hoop dat u goed heeft kunnen uitrusten. Het is vandaag een regenachtige donderdag. 14 mei, 6:08 in de ochtend. Een hele koele, koude ochtend vanmorgen. En ik heet u van harte welkom bij deze nieuwe editie van The Morning Move. Mijn naam is Ian Mourassim en ik ben vandaag uw presentator voor wat dit mooie programma betreft, The Morning Move. U luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. En ik ben super blij en enthousiast om weer deze uitzending samen met u te mogen doen. Om samen radio te maken, om weer samen met de Heere bezig te mogen zijn in zijn woord. Terwijl we zo ook luisteren naar mooie liederen, opbouwende liederen die ons geestelijk bemoedigen. En dat wij echt mogen genieten. Maar bovenal dat de Heere mag genieten van deze uitzending. Ja, ik heb vanmorgen weer een bemoediging klaar. Maar zoals u het weet, bij mij is het dat wij 6:15 starten. Het is momenteel 6:10. Dus u weet wat volgt, u weet welke vraag volgt. Ik wil u vragen om even snel een WhatsApp bericht te sturen op het nummer 875-5358. Laat mij weten wie wakker is, wie afgestemd is, wie luistert naar Radio Shalom. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Lieve broeders, lieve zusters, die alle de baradangas saf me overal, waar u nou ook bent. Laat weten van waar u uit luistert. If na Saramakaide, if ide na Sipaliwini, na Brokopondo, ida Koroni, ida Nikeri. Laat weten if ida Marowene, Komowene, Paramaribo, Srefi, Para, Karkon, Karkon, Wanika. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Laat ook weten als de uitzending helder is, want va'a alleen zo, dan hoop ik wel dat de uitzending heel helder is. Maar laat toch even snel weten van waar u uitluistert, hoe, even via livestream of een analoog radio. Zijn even minuut, heb even maar hier alleen, ja. Dus alleen boentrang, ja, zo. En vanmorgen nog keek ik van Isang. Doe ik alweer, joh. Mevrouw zei me gisteravond van, hey, heb je gehoord? Waarschijnlijk gaat het morgen echt hard regenen. Dus die man die Miki dan Luca weer misschien bewolk. Ik kan dat boy heren, laat het even. Mika hoor zo, en dan ben je alleen die Miki. Ja, dus dan no die go wasi weer microzi. Dan misschien dat ik alweer hoor. Ik mijn bromfiets. Ik zag dat die band achterin van mijn plat was. Ik dacht, ik dacht, stop meer. Als na waka mi waka, dan na waka mo waka. Maar als mo waka, dan na pas baka uit euro modoro. Dan zo. Dus dan, ik heb op mijn platteband gereden hoor. Ik kon nergens vinden om te pompen. Het is gewoon vroeg. Ik heb geen pomp. En ik kan niet zo hard blazen. Anders ben ik blazen en mijn moffel. Maar dus, jammer genoeg, niet. Dus dan ga ik hier platabantie, dan rij ik naar Broko. Je ziet dat ik niet door, ja, zo. Maar prijs de heer daarvoor. Ja. Zo. Ja, die appjes komen binnen. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. We hebben nog ongeveer 3 minuutjes al voor we starten met de bemoediging. 2 minuutjes nu. Mama Evi, ik heb uw appje gezien. Mama Julia, Katuri Koromo, goedemorgen. Broeder John, goedemorgen. Zuster Cynthia, goedemorgen. Zuster Cindy, een hele goedemorgen ook voor u. Broeder Ben, goedemorgen. Ja, vanaf de boert buiten dappé. Het Amega. Presipem kweki kona kasabaulo, kasabaulo faka, kuata, of the maf komchi, komo weine, ma ook tu Grand Kriki drape, fawaka, ja, zuster Danielle, fawaka, blessie, blessie, goedemorgen. Even kijken, ik zie een nummer hier zo, maar minnesje. Oké, Dijkveld, Dijkveld, Dijkveld. Broeder Brian, goedemorgen. Ja, als u in de gelegenheid bent, of even tijd vrij kan maken om gewoon even goedemorgen te sturen. Zinko even snel. Op het nummer 875-5358. Ja, broeder Henry.
1: God, wij zijn als vreemden.
0: Good morning. Ja, zuster Shelly. Goedemorgen. Zuster Shelly, ik zou u nog appen, jong. Is het zuster Shelly? Ja.

En hoe Biggie Gee, broeder Leandro, hè? Van heilige. Volgens mij doet hij vandaag die ingreep. Bij elkaar. Ingreep bij zijn. Zijn hiel. Volgens mij is het. Ik weet niet of even naar linker of rechter hiel wel. Hoe Biggie Gee laat toe? Achterna. Want daar is hij dan voor de komende zes weken tenminste uitgeschakeld. Mama Cornelly, goedemorgen. God is voor. Ja, Sofia's lust. God is naast ons. God is altijd voor ons. De boer buiten, Munder van Wakka. Heb ik mensen daar zo? Die luisteren naar Radio Shalom. Of de man voor zijn Krepatu project. Wat dat ze. Weg naar zee. Ga niet zo'n spat drapen. Goedemorgen. De man van leiding. En nu wij zijn op. Maar ook Lelydorp. Door zoveel hel. Dessa. Die ons voor zijn gegaan. Geven wij. Ja, Tourtonne 4. Ik zie uw WhatsApp bericht hoor. Chokropawiro. Oké, mooi zo. We gaan over tot de bemoediging van vanmorgen.

Is zo grappig. Terwijl mijn arka poko dan mijn jaren alleen naar de achtergrond ook toe. Zo dramatisch. Het jouw heersfeer kon je naar presie, Zabito. Ik hou van het geluid van de regen. Het brengt me tot rust. Als je die te bakana, ook ten nette jaar, hè. Kan het die moto bakanskoro of bakawuroko. Je kon na oso, daar bigi alleen. Hè, ik was ik ba. Ik zeg, ai, nu ga ik slapen. Mm-hmm. Maar nu kan ik niet slapen. Nu moet ik bemoedigen. Oké. De bemoediging van vanmorgen heet No Forget Gado. No Forget Gado. Vergeet God niet. Vergeet God niet. Ja. En het is eigenlijk heel duidelijk. Ik hoef eigenlijk niet eens verder te gaan. Dat na een heer bemoediging. Bah. No forget God. Zo voelen sommigen van ons. En ik heb mezelf ook betrapt. In het verleden. Bij. Mi begona gado. Pas die me apansan van Oudu. Me bede wan gold digger. Niet bij vrouw hoor. Maar bij God. Zo die me apansan van Oudu me begon agado. Zo die me bede in Oudu. Me begon agado. Me bede shigado lek politie. Na ambulance. Na nga brandweer. Politie, ambulance, na nga skoutu je bel. Zo so te je idee in Oudu toch. Precies om je beschikken. En ik zag hem. Ik zag hem letterlijk alleen als een noodlijn. Mino bij ab wan bumbu relatie naar gado. Ik begreep niet hoe je een relatie moest hebben met iemand, met een persoon die je niet ziet. Want hoe doe je dat? Ik wist wel dat je moest bidden. Maar waarover moest je praten dan? Je ziet die persoon niet. Je hoort de persoon niet. Dus uiteindelijk, ik ben biggie, echte biggie, basti me bedien maar one note situatie. Dan ben je pensant van nodu, kan den ben siki. Dan ben je gado lek datra, lek ambulance, gado jeep me, dress me. Genees mij van deze ziekte. En dan ben je klaar naar een AA. A biggie. En ik heb bijvoorbeeld mijn genezing ontvangen. Dan was dat het ook gewoon. Nou, weer tot de volgende keer. Dan lijkt dat raar. Maar dat wil onze God niet van ons. Maar onze Heer en Heiland, die verlangt naar een diepe relatie. En soms is het zo. Niet soms. Maar we moeten ervoor waken. Dat een moment die sa u kies, als aan sa we biggie voel, wanneer we datgene hebben ontvangen waarvoor we zo lang hebben gebeden, dat we God niet vergeten. Ik hoop dat u me hoort en begrijpt. Ik hoop dat u luistert en onthoudt. We kunnen het bijvoorbeeld zien in de evangelie waarbij 10 Melaatse mannen tot Jezus kwamen. Alle 10 werden genezen, maar er is maar 1 dat terug was gekomen. De tranegie van vergiet gado, de vergiet masra Jezus, teken van ondankbaarheid. Laat het niet zo zijn bij ons. Maar ook in Deuteronomium 8 vers 11 staat geschreven. Maar het gevaar bestaat dat jullie je Heer God vergeten.
dat jullie je niet meer houden aan de wetten en leefregels die ik jullie nu gaf. Dat ik jullie nu geef. Pas daarvoor op. Deuteronomium 8, vers 11. Ik heb altijd moeite gehad om dit uit te spreken. Deuteronomium 8, vers 11. Maar het gevaar bestaat dat jullie je Heere God vergeten. Ik lees uit het boek vertaling. Dus het is mogelijk, hè, dat wij God vergeten. En niks nee had zo jij dat ik ons maar vergiet, you. Het is pijnlijk. Het is nooit met mij gebeurd. Dus tussen mij en mijn vrouw. Maar ik heb wel mensen waarbij ze een date hadden. Man bij een date hadden, een afspraak. Maar een man wang, een man ingre wang go, of een vrouw wang.

Het is geen leuk gevoel. Ja, het is een teken van dat je geen attentie toont. En je let op. Je bent niet bij. Je gedachten zijn ergens anders. Maar God vergeten is iets heel kwalijks, vind ik. De Bijbel praat erover. En het is een gevaar. Maar het gevaar bestaat. Het gevaar bestaat dat jullie je Heere God vergeten. Dat jullie je niet meer houden aan de wetten en leefregels die ik jullie nu geef. Pas daarvoor op. Want als jullie meer dan genoeg te eten hebben, goede huizen bouwen en daarin wonen, steeds grotere kudden koeien, schapen en geiten krijgen en steeds meer zilver en goud hebben en steeds rijker worden, bestaat het gevaar dat jullie trots worden. Dan vergeten jullie de Heere God die jullie uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. Maar Hij, met hoofdletter H, heeft jullie door de grote en verschrikkelijke woestijn geleid, vol giftige slangen en schorpioenen, waar het kurkdroog is zonder water. Hij heeft voor jullie water uit de rots laten komen. Mi brada missa. Mi begitaki. You sam membre de sani sagaro e dugi you. De sani sagaro ben dugi you. Dat you no so forget as sandati. Dat u de Heere nooit zal vergeten. Maar ten aller tijde, de Heere zal danken voor hetgeen dat Hij gedaan heeft voor u. Wiens nou een blessie, sabepsa, om een jari terug. Wiens abede taki, om een jari terug. U bekies genezing. Dank Hem nog steeds voor die genezing dat u 10 jaren terug heeft ontvangen. Count your blessings, de man taki. Tel uw zegeningen. En dank de Heere voor elke zegen dat u heeft ontvangen. Het feit dat u momenteel naar Radio Shalom mag luisteren, is een zegen, is genade. Het feit dat u mag op uw ayu marshi, is genade, is een zegen. Het feit dat u mag smeren, u mag adem, is een zegen. Dus u no mag vergeten, en soms weer vergeet zo vaak, om te zeggen, Heere, ik dank u wel voor deze dag. Heere, ik dank u wel dat u mij vandaag heeft wakker gemaakt. Want even goed kan de hamdard bekoteki te de manting. Even goed, u bent daar mortuarium te de manting. Sommige dingen zien wij als vanzelfsprekend, automatisch. Maar we vergeten dat het God is die ons heeft geleid door die woestijn. We vergeten dat het God is die ons heeft geleid door die storm heen. En we denken, ik heb het gedaan uit eigen wijsheid, kracht en inzicht. No. Nagado giwa wijsheid. Nagado giwa inzicht. Nagado giwa energie voor kies ammoni 1 van de maand. Nagado giwa genezing. Niemand anders. Zelfs de duivel heeft toestemming nodig van God. Met andere woorden, Alassanse epsana in uw Libi, Nagado elaten toe. Maar wat ik ook erbij moet toevoegen, is soms dat Unusref en Mekki, dat Satan mag erigeren in uw Libi. Wij geven legale grond. Maar weet dat God altijd in controle is. No forget asandati. En likva. You no forget Gado. Gado nooit je forget you. Dat was een van mijn eerste profetieën die ik heb ontvangen. Dat was waarschijnlijk mijn eerste, mijn allereerste profetie, allereerste woord in 2015. God is jou niet vergeten. God is jou niet vergeten.

En tire mante me teg je ook toe. God is jou niet vergeten. Winsa geers i din wan situatie non do depe non was ma e luku you, non was ma e arki you, non was ma e shi you. Alsof niemand jou hoort of ziet. Wie dat God jou ziet. Wie dat God jou niet is vergeten. Agers, a heer grondtapu forget you. A mafu you forget you. A pafu you forget you. De familie fi forget you. De netakanga imoro. De mbradaranga safi na kirki. De netakanga ikande. Kande de forget you. Kande voorgangersrif no ap tengi. No wan oudste. No wan bischop. No, next, next, next. Maar sabi dat God is suku you. God is shi you. En God vergeet u niet. Nooit. Is niet mogelijk. Want God no delek unu. Dat we vergeet sani. Maar de Heere ziet u. En de Heere kent u. En de Heere vergeet u niet. En zal u niet vergeten. En precies zo. Uno moest vergeet God ook toe. Ja. Want hij is het. Die ons door situaties heen brengt. Dank u Jezus. Mi hoop van man. Of van oma. Mag dit bemoedigd. Door een woord die ziet. Die de manting. En ik hoop. Dat ik u heb mogen aan. Dat ik u. Heb mogen aansporen om even na te gaan van hé, ben ik de Heere vergeten? Ga even voor u na. Nee, dat je masra tangi amant in die zee. Mooi zo. Het is momenteel 6:30 en ik ben de Heere dankbaar. Dat ik hier mag zijn, live in de studio van Radio Shalom. Mijn beetje dat je de man ding, je mag op een blessed day. En je mag dan Arki Radio Shalom. 94.5 FM. Stuur even snel een WhatsApp bericht op het nummer 875-5358. Kotaki, laten we met elkaar praten. God bless you.

de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, Rui! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you? Wie are you?
5: Broeders en zusters, goedemorgen. Hemelvaartsdag. Christus zegt, als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken. Hemelvaartsdag. Christus zegt, als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken. Johannes 12, vers 32. De dagtekst van vandaag, donderdag 14 mei 2026. Wees niet jaloers op zondaars. Heb altijd ontzag voor de Heer. Wees niet jaloers op zondaars. Heb altijd ontzag voor de Heer. Spreuken 23, vers 17, Nieuwe Bijbelse Vertaling. Het leerwoord. Jezus zei tegen de discipelen, er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood en dat in zijn naam de volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Nogmaals, Jezus zei tegen de discipelen, er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood en dat in zijn naam de volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Lucas 24, vers 46 tot en met 48, Nieuwe Bijbelse Vertaling. Het gezang, een lied voor...

Ja, we hebben net geluisterd naar de dagtekst van vandaag in de reclamebreak. We zijn terug in de studio live om nu dan de WhatsApp berichten te gaan lezen. Er zijn een aantal WhatsApp berichten binnengekomen. Dus ik begin bij het begin. Ik start bij zuster Julia Carto di Cromo. En die zegt, morning brada. Jawel, ik luister vanuit leiding 11. En het is helder. Bless you, brada. En zuster Julia, u luistert via... hoe je dat? Livestream, hè? Dus goedemorgen, zuster Julia. God bless you, bogo bogo. Mama Cynthia, die heeft ook een app gestuurd vanmorgen. En die zegt, wees sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld. Want de Heere, uw God, is met u overal waar u heen gaat. Joshua 1 vers 9. Goedemorgen en een gezegende dag. Romeinen 12 vers 21. Laat u niet overwinnen door het kwaad, maar overwin het kwade door het goede. Helder. Alles is goed. Mooi zo. Dank u wel, mama Cynthia. En God bless you. Ook toe, bogo bogo, hè? We love you, man. Zuster Cynthia, die zegt goedemorgen. Noord Wiki. Psalm 23, vers 2 tot met 3. Uit het boek Vertaling. Hij laat mij uitrusten in een groene en weide en wijst mij de weg langs kabbelende beekjes. Hij verfrist mij innerlijk en leidt mij op de weg waar zijn recht geldt, tot eer van zijn naam. Wanneer we ons door God, onze herder, laten leiden, zullen we tevreden zijn. Als we echter ervoor kiezen te zondigen, gaan wij onze eigen weg en mogen wij God niet de schuld geven van waar wij terechtgekomen zijn. Onze herder kent de groene weiden en de kabbelende beekjes die ons zullen genezen. Wij kunnen deze plaatsen alleen bereiken door hem gehoorzaam te volgen. Als wij ons verzetten tegen de leiding van de herder, verzetten wij ons in feite tegen ons eigen belang. Dat was dus zuster Cindy met haar boodschap van morgen. Een hele goede morgen, zuster Cindy, en God bless you. Dank u wel voor uw WhatsApp bericht, hè. Broeder Ben die zegt, de boer buiten is wakker. Ja, goedemorgen de boer buiten. Mooi zo. Zuster Danielle die zegt, blessie en goedemorgen. Goedemorgen zuster Danielle. Broeder Henry die zegt, goedemorgen broeder. U bent loud en clear in de lucht. Witty Creek luistert, hier ook regen. Blessie, broeder Henry. I'm your brother, God bless you ook to bogo bogo. En geniet voor haar uitzending die de manting. Ja, Toertonne 4 zegt, blessings bro, Toertonne 4 groet, met lachende poppetjes. Goedemorgen. En dit is eigenlijk de eerste persoon die geappt heeft hoor. Jong, 3:30 morgens, en je bedring, ja, je bedring eten. Mijn mama Evie was al wakker tegen deze tijd. En zegt, today, just take it one step at a time.

choose for peace and trust in God, because He knows already what's going on in your heart and what's in front of you. Goedemorgen, ik ben wachtende. Hoop dat jij mooi weer hebt. Hier moet regen extra zegen in de vroege ochtend. Blessie voor jullie. Brada, P.U.D. Wacht op mijn bemoediging. Heren, neem over dat hij veilig arriveert. Ja, mi bedena ook bang. Maar mi bedrijf een pokoe toch? En toen ik dus inkwam met mijn intro, zei ze dus amen, dank u Jezus. Ik hoor de regen luid en duidelijk. Radio Gado Ego Pomping. Oh, hier praat zij dus over mijn bromfietsband. Sa plata. Dat van plata bakabanti mireen. Qua orokotide. Ik zet hem gelijk op mijn Jesus.net lijst. Ai, obegigim. Het komt goed. Ai, boy. Zo, er zijn nog een aantal berichten die ik moet lezen. Maar dat ga ik dan na 7 uur doen. Want het is nu tijd voor onze Happy Kids programma. Ik vraag uw aandacht voor dit programma. Mogen het zo zijn dat die kinderen van u erbij zitten. En dat zij mogen luisteren naar hun eigen kinderprogramma. The Happy Kids. Tot zo.

gaat met jullie? Met mij gaat het goed. Deze week ben ik bij jullie in de huiskamer, in de auto of waar je naar het Happy Kids programma luistert. Ken je de tekst van deze week nog? Ja, de tekst van de week is gehaald uit Johannes 14, vers 6. Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Johannes 14, vers 6. Happy Kids, heb jij een beste vriend? Wie is je beste vriend? Ja, iemand waarmee je samen speelt of leuke dingen doet. Ja, kan de Heere Jezus ook jouw beste vriend zijn? Natuurlijk kan de Heere Jezus jouw beste vriend zijn. Voor ik naar de vertelling ga, wil ik je vragen een eerbiedige houding aan te nemen. Lieve Heere Jezus, Vader in de hemel, dank u wel dat wij vandaag ook voor uw aangezicht mogen komen. Heere, bescherm ons, leid ons en als we ziek of verdrietig zijn,

Troos ons en maak ons weer gezond. Heere, wilt u ook mijn beste vriend zijn? Dit vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Amen. In Bethanië woonde Lazarus. Hij had twee zussen, Maria en Martha. Lazarus was de beste vriend van de Heere Jezus. Zo ook Maria en Martha. We zouden zeggen, Lazarus is de Heere Jezus zijn bestie of zijn mattie. Als de Heere Jezus in Bethanië was, logeerde hij bij Lazarus en zijn zussen. Weet je, happy kids, soms kunnen er leuke, maar ook minder leuke dingen gebeuren. Lazarus was heel erg ziek. Hij was stervende. Maria en Martha stuurden iemand naar Jezus toe om hem te zeggen dat zijn vriend stervende is. Heb jij dat al meegemaakt, dat iemand van de familie of een bestie, een beste vriend of vriendin van de familie ziek is en op sterven ligt? Helemaal geen prettig gevoel, hè? Zo zijn ook zijn toegegaan daar in Bethanië. Ieder was verdrietig en wilde heel dicht bij Lazarus zijn. Maar happy kids, toen de Heere Jezus de boodschap kreeg, was hij heel gewoon. Hij zei, Lazarus is ziek hoor. En hij ging gewoon door met waarmee hij bezig was. Hij deed dit om de mensen te laten zien dat de Heere God, die we dienen, een geweldige God is. Jezus zegt, Hij is de weg, de waarheid en het leven. Dus Hij bepaalt wanneer Hij gaat naar Lazarus. Happy kids, wanneer Jezus in Bethanië aankomt met zijn discipelen, hoort Hij dat Lazarus al 4 dagen geleden begraven was. In Bethanië waren er heel veel Joden om Maria en Martha te troosten. Toen Martha hoorde dat de Heere Jezus eraan kwam, ging ze hem tegemoet en zei, Heer, als u hier geweest was, dan was mijn broer niet gestorven. Maar ik weet ook dat God alles doet wat u hem vraagt. Happy kids, Martha geloofde in de Heere Jezus. Ze geloofde in de Heere God. Toch was ze als mens gaan twijfelen. Zo onzeker zijn wij soms ook. Toen de Heere Jezus Maria de andere zus zag en haar verdriet en verwijten hoorde, ergerde hij zich aan hen. Hij was heel ook wel verdrietig om de dood van zijn beste vriend. Maar hij vond het erg dat zijn vrienden hem niet vertrouwden. De Heere Jezus wilde graag zien waar Lazarus begraven was. Toen hij de grote steen voor het graf zag, dacht hij aan zijn eigen dood. En hij huilde heel hard. Happy kids, we weten allemaal dat de Heere Jezus met een doel op aarde is gekomen. Hij is gekomen om voor ons aan het kruis te sterven. Om onze zonden op zich te nemen.

Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Hij zegt dat niemand tot de Vader kan komen dan door hem. Niemand begreep waarom de Heer Jezus huilde om zijn eigen dood. De Joden dachten dat het ging, dat hij verdrietig was, omdat zijn beste vriend Lazarus is overleden. Sommige mensen spotten over hem. Hoe hij verschillende wonderen reeds had verricht. De Heer Jezus had zoveel mensen te eten gegeven uit 5 broden en 2 vissen. Hij had zelfs een blinde weer laten zien. Kan hij, Lazarus, dan niet uit de dood opwekken? Happy kids, is dat mogelijk? Kan de Heer Jezus Lazarus uit de dood opwekken? Ja, bij God is alles mogelijk. Hij vroeg de mannen om de steen weg te rollen van het graf. Hij keek naar boven en sprak tot de Heere God. Daarna riep hij, Lazarus, kom naar buiten. Happy kids, de gestorven Lazarus kwam naar buiten. Er zat een doek op hem heen gewikkeld. En Jezus gaf de mensen de opdracht om de doek los te maken. Dit was een van de allergrootste wonderen die de Heer Jezus had verricht. Hij had Lazarus uit de dood doen opstaan. Hij, de Heer Jezus, is de opstanding en het leven. Maar hij is ook de weg tot God.

Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: Het is 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. BOG voert vrijdag bespuitingen uit in blauwgrond tegen chikungunya. Volksgezondheid, risico op hantavirus in Suriname momenteel zeer laag. Nederland adviseert vaccinatie tegen chikungunya voor reizigers naar Suriname. Uit Starnieuws lezen wij vandaag: BOG voert vrijdag bespuitingen in blauwgrond tegen chikungunya. Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg intensiveert de bestrijding van het chikungunya-virus met bespuitingswerkzaamheden in delen van blauwgrond. De werkzaamheden worden vrijdag uitgevoerd als onderdeel van preventieve maatregelen om de verspreiding van besmette muggen terug te dringen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid zal het team van het BOG daarbij gebruik maken van de zogenoemde dengue-wagen. De bespuitingen vinden plaats tussen 5 uur 's middags en 9 uur 's avonds. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het resort Blauwgrond in het gebied begrensd door de Condorstraat, Anton Drachtenweg, Morgenstondstraat en de verlengde Gompenstraat tot het einde van het asfalt, inclusief alle binnenwegen in het gebied. Ook uit Starnieuws lezen wij vandaag: risico op hantavirus in Suriname momenteel zeer laag. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid ziet momenteel geen reden tot paniek over hantavirus in Suriname, maar roept wel op tot verhoogde waakzaamheid. Volgens Rakesh Gayadar Sukul is het risico voor Suriname en andere Caribische landen laag. Ondanks de internationale onrust die ontstond na een besmettingsgeval op een Nederlandse geregistreerd cruiseschip. Op het cruiseschip ontwikkelden twee passagiers griepachtige klachten die snel verergerden tot een ernstige longontsteking. Eén van hen overleed later. Uit onderzoek bleek dat het ging om hantavirus. Het echtpaar zou tijdens een reis in Argentinië in contact zijn gekomen met besmette knaagdieren. Gayadar Sukul laat via de communicatiedienst Suriname optekenen dat het virus voornamelijk wordt overgedragen via urine, uitwerpselen en speeksel van besmette knaagdieren. Volgens hem bevestigt ook de Caribbean Public Health Agency dat het risico voor het Caribisch gebied beperkt is, mede omdat de specifieke knaagdieren die het virus verspreiden hier niet voorkomen. Uit Waterkant.net lezen wij vandaag: Nederland adviseert vaccinatie tegen chikungunya voor reizigers naar Suriname. Het Landelijk Coördinatiecentrum

0: Reizigersadvisering in Nederland heeft een nieuwe waarschuwing afgegeven voor reizigers naar verschillende landen en regio's waar momenteel een grote uitbraak van chikungunya wordt gemeld. Onder deze gebieden valt ook Suriname. Volgens het LCR is er sprake van verhoogde circulatie van het chikungunya-virus in de volgende landen en regio's: Bolivia, Brazilië, Mauritius, de Seychellen en Suriname. Als gevolg hiervan adviseert het LCR vaccinatie tegen chikungunya voor reizigers naar deze bestemmingen, ongeacht de duur van de reis. Het vaccin is in principe beschikbaar voor personen vanaf 12 jaar, mits er geen medische contra-indicaties zijn. In Nederland wordt voornamelijk het vaccin Lixik gebruikt tegen het chikungunya-virus. Een prik is niet gratis en de kosten liggen ongeveer tussen de 175 en 200 euro, afhankelijk van de aanbieder van de vaccinatie en eventuele consultkosten bij een reizigerskliniek. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
1: Radio na Shalom me begu no uno prefor por en dape no sana a problem.
2: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
3: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
4: Fill your school bag met 30% korting. Samen met Trustbank Amana lanceert Kerpelanis & Fay een exclusieve actie voor alle Trustbank Amana klanten. Besteed een bedrag van 7000 SRD aan schoolspullen en profiteer van 30% korting. Deze actie geldt voor bestaande Trustbank Amana Giro rekeninghouders, nieuwe klanten die hun salaris laten storten en klanten die via Trustbank Amana een financiering aanvragen. De actie duurt van 15 augustus tot en met 31 oktober. Registratie vanaf 15 augustus bij alle Trustbank Amana filialen. Kerbalanis, save and enjoy. Trustbank Amana, confidence is the key.
5: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

Ja, we zijn terug. Het is 6:12. En we luisteren naar Alaba, de Spaanse versie van Praise. Goedemorgen, goedemorgen, lieve luisteraars van Radio Shalom. Good morning, good morgen. Buenos dias. Bom dia, bom dia.

Welkom bij het tweede gedeelte van de Morning Move. Elke dag van maandag tot en met vrijdag, van 6 uur 's morgens tot 8 uur 's morgens, de Morning Move. And you're listening to 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. Gasando.

We gaan zo meteen over tot de WhatsApp berichten. De rest van de WhatsApp berichten. Ik vraag u om even snel een WhatsApp bericht te sturen op een nummer 8. Nee, ik zal mijn eigen nummer doorgeven. Yo. 8-7-5-5-3-5-8. 8-7-5-5-3-5-8 is het nummer waarop u momenteel kunt appen en bellen via WhatsApp. U mag bellen om te feliciteren, om te groeten, om te bemoedigen. Zoals zuster Cynthia. Zuster Cynthia soms zei zing pokoe. Dus je mag ook zingen. Je mag rappen. Je mag een versje opdoen. Een gedicht. Doe je ding.

Hoet, hoet, hoet. Oké, het is momenteel 7:15 en we gaan dan even verder met de volgende WhatsApp berichten. Maar vos ook naar de WhatsApp bericht. Mi wan pot wan poko ja zo. Apoko die ziet dan. Voor Glenn Ammon.

Trouwens, we luisteren naar Glenn Omen op de achtergrond. Dan gaan we naar de rest van die WhatsApp-berichten. Als je nog geen WhatsApp-bericht hebt gestuurd, doe het even snel op het nummer 8-7-5-5-3-5-8. Dus we vervolgen met het WhatsApp-bericht van Pelli Iman Regio. En hij zegt: goedemorgen, God zegen broeder. Pelli groet vanuit Komowene. En Komowene luistert, ontvangst is duidelijk. Ano yu era broeder Pelli na Satan met taki. Teki sani daigwe. Ja, ja, ja. Wel, alleen nog stop uno voor prijzen, Garuto. Ook al hebben jullie een beetje slaap vanwege het weer zo. We deden om 10 zo surf, want dat is ook een sribe, hè. Allee, aye brong. Kan je nog drinken koffie schrijven? Aye brong. Ja, ja, ja, ja, ja. Struggle voor opie, aye. Maar broeder John zegt shalom, groetjes uit Quata Blessings. Helder, helder, helder, ondanks regen. Amen, broeder. De Heer is in het verleden, gister, heden en voor altijd hetzelfde. Gadoboom. Dat is broeder John van Quata. Broeder John. John Cena. God bless you, Bogo Bogo. En onze broeder Brian Gayadar, die heeft ook een WhatsApp bericht gestuurd. En hij zegt: ik heb u gehoord, broeder Ian. Wees gezegend, zoals altijd. Bent u weer een blessing geweest met uw bemoediging vandaag. Hij gaat verder met: doe goed, lobbywangs, en zie niet om. Dan telt onze schepper ons zeker. Amen. En hij gaat verder met een bericht. Hij zegt: ik ben dankbaar. Ik zie mijn buren als mijn eerste familie en probeer dagelijks over God te praten met anybody die ik tegenkom. Ik help vooral waar ik helpen kan, want dan weet ik dat de garantie voor die blessings is geregeld hoe God dat wil. Ondanks regen, ontvangst helderder. Ja, broeder Brian, dank u van harte voor uw WhatsApp-bericht. En God bless you, Bogo Bogo, ook toe. Straks om 7:30 hebben wij de herhaling van...

Ok, ik zie een bericht hier zo, mijn abief tapapoko Ivo. Oké. Oké, deze broeder heeft zijn naam niet aangehaald, dus we gaan hem ook niet vragen. Misschien wil hij anoniem blijven. Maar deze broeder zegt, goedemorgen broeder. Ik wil je laten weten dat ik naar je woorden heb geluisterd en dat ze me diep hebben geraakt. Ik bevind me momenteel in een moeilijke situatie en soms merk ik dat ik God vergeet in mijn strijd. Toch heb ik het geloof en vertrouwen dat Hij mij draagt. Nog geen maand luister ik naar Radio Shalom, maar het doet mij zo ontzettend goed. Het is alsof God mij telkens opnieuw bemoedigt door de boodschappen die ik hoor. Toen ik jouw woorden hoorde, kon ik mijn tranen niet tegenhouden. Zo sterk raakte het mij. In mijn hart leeft het verlangen om naar de kerk te gaan en echt tot God te spreken. Ik weet nog niet precies hoe of wanneer, maar ik voel dat dit de weg is die ik wil gaan. Dank je wel dat je woorden mij hebben aangeraakt en mij dichter bij Hem met hoofdletter H brengen. En dit is waarvoor wij het doen, geliefde. Dit is waarvoor wij dit doen, om elke ochtend vroeg weer op te staan, om 6:00 a.m. live in de uitzending te zijn. Om mensen aan te raken, om mensen aan te sporen, om mensen aan te spreken, om het boodschap van de Heere te brengen en dat mensen mogen ontvangen, dat zij de Heere Jezus mogen ontvangen en aanvaarden als Heer en Heiland. Het feit dat deze broeder of zuster zegt van nog geen maand luister ik naar Radio Shalom, maar het doet mij zo ontzettend goed. Het is alsof God mij telkens opnieuw bemoedigt door de boodschappen die ik hoor. Toen ik jouw woorden hoorde, het zijn niet mijn woorden. Ja, het zijn niet mijn woorden. Natuurlijk, ja, gesproken door mijn tong, mijn mond, maar het zijn de woorden van de Heere. Kon ik mijn tranen niet tegenhouden, zegt hij of zij. Zo sterk raakte het mij. Ik bid dat de Heere deze persoon mag aanraken. Dat deze persoon, uw nummer eindigt op 3022. Toch, ik zie geen naam en ik hoef uw naam misschien ook niet te noemen. Maar u luistert naar Radio Shalom. Ik bemoedig u. Neem de Heere serieus aan. En maak vandaag nog de stap. En zeg, Heere, kom in mijn hart wonen. Lieve Heer Jezus, kom in mijn hart. Blijf in mij. Verander mij van binnen. Dat ik op u mag lijken. En bezoek een gemeente. Het maakt niet uit wat de Heer op uw hart legt. Toch, daar moet u gaan. Ja, ik ga nu zeggen.

0: mag gebruiken. Man, zo mooi, Tommy. Haar uitzending van mij is even gestopt. Prijs de Heer, man. Prijs de Heer. Ik ben ontzettend, ontzettend blij met dit bericht. En God bless you, Bogo Bogo. Echt waar. Mogen de Heer jou zegenen. En dat je nog meer mag weten over de Heer Jezus. Dat je echt persoonlijk kennis mag maken met de Heer Jezus. Man, ja. Hey, God is goed, mensen. God is goed.
1: Glenn.
2: Suma.
1: Nami. Kreetje. Van je bestie, zo.
2: Hey, boy. Ja, let die jongen. Misribi langa jongen. No, mi wiki no, man.

We hebben nog een aantal WhatsApp berichten binnen. Ik ga verder met zuster Sumi. En zuster Sumi zegt een hele goedemorgen Radio Shalom. En u broeder Ian, dat u droog bent aangekomen en dank mag zeggen voor uw bemoediging. En dankbaar ben dat hij naar zijn vader is gegaan om aan zijn rechterhand plaats te nemen. De Heere wilt en zal ons nooit en nooit vergeten of in de steek laten. We wensen ieder die luistert een gezegende hemelvaartdag. De Shalom crew en beterschap aan broeder Leandro. Sterkte en beterschap. Gezegende dag en groetjes uit regenachtige Nederland. Liefs Sumi. Zuster Sumi, dank u wel van harte voor uw WhatsApp bericht. En God bless you ook to Bogo Bogo. Dank u wel voor al die woorden dat u gesproken heeft. En mij heeft herinnerd aan vandaag. Vandaag is Hemelvaartdag, mensen. Het is de dag waarbij de Heer Jezus Christus terug is gegaan. To heaven, naar de hemel. En Grens Corneli die reageert met een frisse morgengroet. Sophia's Lus is wakker naar aanleiding van uw bemoediging met als thema Gado no forget you. Oké, kreeg ik gelijk die Psalm 23. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden en verkwikt mijn ziel, ook al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad, ook al gaan wij door een dal van diepe duisternis. Ik zal hem niet vergeten, want zijn stok en staf, die vertroost mij elke dag. Amen. Dus ik zal de Heere God nooit vergeten. Blessie. Dank u wel, mama.

boodschap met haar. Hoe zeg je dat? Heb je vragen aanvulling. Aanvulling. En we hebben ook nog een appje van zuster Shelly. Want ik moest zuster Shelly eigenlijk appen. Die vergeet helemaal, boy, zuster Shelly, sorry hoor. En ze zegt, wel gelegen is wakker, goedemorgen. Zuster Shelly hier. Jawel, ik begrijp dat u het druk had, broeder Ian, komt goed. Ja, broeder Ian, ik ben bemoedigd. Heb ik nooit en te nimmer gedaan, want ik weet dat hij mij niet vergeet. Hoe kan men God vergeten? Blessings, broeder Ian, een gezegende dag voor u. Dank u wel, zuster Shelly. Jawel, er zijn wel mensen hoor. Er zijn wel mensen die God vergeten. Aan het moment dat ik kiesa de wani. En ik kwam chinto. Mama, ik wil koek. Mama, ik wil koek. Mama, die boya koekoe, die vergeti. Na die dek banya man koekoe, dan pas komen ze terug bij je. Zuster, is het zuster Diana? Zuster Diana, ik zie geen... Diana, zuster Diana. En ze zegt, goedemorgen broeder Blessie. Een bijzonder liefde die in het hart begint. Is het bron van hoop, troost, bemoediging en kracht. Charlesburg is ook wakker. Ja, dankjewel zuster Diana. En God bless je ook toe, bogo bogo. Ik groet u. Geniet van de uitzending. En groetjes aan heel Charlesburg.

En ik kreeg een appje binnen hier van zuster Astrid. En zuster Astrid uit Nederland, die zegt: goedemorgen, pastor Ian. Hey, man, oh pastor, ja, ik ben geen pastor. Hey. If no one sans me no one trong na pastor. Echt waar. Ja, Samim Taki. Is opzijde met Akazan en Mino Antron Pastor. En waarom ik eigenlijk ook niet wil zeggen, want soms een keer slik je juist Asan zijn no one in no one tron, juist dat je tron. Maar ik ga je zeggen waarom ik geen pastor wil hebben. Het lijkt allemaal zo zwaar, joh. Tenminste, ik kom je pastor tot dan denk ik, hey boy. En die pastor van me is mijn neef. En als ik met mijn neef praat, dan denk ik, ik hou mijn hoofd. En mijn neef, hoe speelt deze man het klaar om de gemeente te leiden? Om zijn gezin te leiden? Om op de eerste plaats zijn gezin te leiden? Om de gemeente te leiden? Om bezig te zijn met de schapen van de gemeente? Om mensen te helpen? Allerlei, je kies je telefoon. Ja, biggie gisma. En dan moet je geduld hebben, want smalai probleem. Mensen hebben heel veel problemen. En wanneer ze zo met die problemen op je afkomen, dan ja, ik schreef je dat boy. You schreef zalai probleem kaba. Dan moet je ook nog andere mensen. Hey. Terwijl ik zo erover praat, dan weet ik bij mensen. Waja. If Gado wani, zuster, je put me once aan, ja, zo. Pastor Ian, ik ben geen pastor hoor. Oh. Kooskepatori. Maar in ieder geval. De zuster Astrid zegt: goedemorgen, pastor INI. U heeft ons echt bemoedigd. Klopt helemaal wat u zegt. Zodra we ons doel bereikt hebben, dan zijn we God helemaal vergeten. Vooral sommigen van ons als we gaan eten. We danken niet eens voor het eten. In een van de maand als we ons salaris hebben ontvangen, denken we niet eens aan God om onze tiende te zetten. Nogmaals dank, broeder. En blessings vanuit Astrid uit Nederland. Ja.

Ja, nee, Isabi, ik krijg een appje hier zo, met Gods genade kan alles, amen, amen. Ik weet niet of het een reactie is op hetgeen dat ik zei dat ik pastor wil worden. Jezus promise. Maar inderdaad, heeft God ook die genade dat hij, gaat hij je ook helpen om er doorheen te gaan. Maar als het aan mij ligt, mensen, no. En ze zeggen ja hoor.

0: Dag Firouz.
1: Faya tabu faya.
2: Faya.
1: Faya tabu faya.
0: Mensen, straks in de Pinkster hebben jullie al gevast. Hoe vast ik ba? Of na einde hoe vasten? Zomaar met taxo, misschien heeft nog vaste ETR.

Na dit liedje gaan we dan even naar een, geen reclamebreak, maar naar een herhaling van onze bemoediging van vanmorgen. Dus geniet nog even.

Sister Judith, Sister Judith, hey, Harmija, zo jong, hey. Sister Judith zegt goedemorgen, pastor. Sorry, broeder Ian. Hey, ik ben ook een karmie pastor, ja. Ik ben geen pastor. Als mijn pastor hier is, dan ben ik ook een karmie pastor. Dan moet ik een probleem. Sister Judith zegt goedemorgen, pastor. Sorry, broeder Ian. Bedankt voor het lachen, had ik nodig. Blessings en bedankt voor de bemoediging.

Ja, broeder Brian zegt ja. Hè. We vergeten om God in alle tijden te bedanken. Ik zie slechte tijden als een levensles om eruit te leren en te groeien. Goedemorgen van tante Erna, Regen en Rain. Ja, goedemorgen tante Erna. Alles goed met tante Erna? Hé, hey, we door aan het einde van Poku. Oké, okay, mooi zo. Dan gaan we... Kom, ze komen aan Poku, Evo. Ze komen aan Poku. Nou, wat doen ze rustig, Poku? Commissie. Presence. Nou, put opinions. Alright. Oké, terwijl we zo luisteren naar opinions van Marizu, dan doen we even een recap van de bemoediging van vanmorgen.

0: Ja, en de bemoediging van vanmorgen, die had een titel en die was No Forget Gado. No Forget Gado. Vergeet God niet. En waarover gaat het vanmorgen precies? Ja, Bisosma, die Beggy Omelie, ik zei het vanmorgen al. Ik was ook een van die mensen. Ik wist niet hoe ik een relatie moest hebben met God. Isabi Mibeshigado, zo, ambulance, like skoto. Ik zag God alleen als iemand die je tegemoet komt in je hulpgeroep. Isabi, die in no to, dan pas Mibego na Gado. Mibeshigado, degene die me alleen helpt. Is dat niet zo? Ik zei het ook, ik ben een golddigger. Ik wilde alleen goede dingen uit God halen. En als ik het had gehaald, dan ben ik banang aan Gado. Zo ben ik. Omdat ik niet wist hoe ik een relatie moest hebben met God. Ik wist niet hoe eigenlijk die relatie te onderhouden. Als ik bad, was het altijd iets voor mezelf hebben. Nooit meer bedenk je dat, hey heren, wat kan ik voor u betekenen? Wat mag ik doen voor u? Heren, welke deel van uw plan mag ik vandaag vervullen? Wat mag ik vandaag voor u doen? Dat u zegt van, ai Ian, ai mi boy. Ai, hetgeen dat ik eigenlijk had uitgestippeld voor je, dat heb je gedaan. Je hebt me gehoorzaamd. Maar zo voor u, zodra ik go in abbegi, dan heren, ik wil dit. Heren, ik verlang hiernaar. Heren, ik heb dit nodig. Heren, ik heb dat nodig. Heren, u weet. Heren. Zo, actie. Een verlanglijstje lange toemsie. Maar wat heeft u voor de heren gedaan? Toch? Een kans biggie. En ook bij mij was het zo. Dat een moment dat ik kies asan, dat ik ben biggie fee, toch? Het moment dat ik het ging kreeg waarnaar ik verlangde, waarvoor ik had gebeden, dan ben ik vergeten gado. Oh, niet kiesingbaar. Zou je hem doen? Niet kiesingbaar. Maar dat is niet hoe onze relatie eruit moet zien, mijn mensen. Maar het moet een relatie gebaseerd zijn op liefde, vertrouwen, verantwoordelijkheid, communicatie vooral ook. Dat we tijd nemen en spannen met God. En dat we... Dat we de Heere eigenlijk betrekken bij alles dat wij doen. Maar bovenal, dat te oefen asan gisa ubegivu, hetgeen waarvoor wij gebeden hebben, wanneer we dat hebben ontvangen, tak uno vergit gado. Ja? Tebe aksi gado an nieuw su, an nieuw pata, an nieuw krosi, kan ibe begi gado mazra yep minanga a huurvoet fu een van de moon, tak mi kampaya huur. Want mijn naam Moni Abra. Heren, help mij om EBS en dingen te betalen. Want de moet tapas stroom. No forget Gado. We hadden gelezen uit dat moeilijk boek. Probeer voor lezen, Bakka. Deuteronomium 8, vers 8 tot 11. Vers 11. Maar het gevaar bestaat dat jullie Heere God vergeten. Dat jullie je niet meer houden aan de wetten en leefregels die ik jullie nu geef. Pas daarvoor op. Zie je in het begin schrijven, maar het gevaar bestaat. Het is een gevaar. Het is een gevaar. Adé, gevaarlijk. Hoe vergeet Gado? En vers 12 zegt verder, want als jullie meer dan genoeg te eten hebben, goede huizen bouwen en daarin wonen, steeds grotere kudde koeien, schapen en geiten krijgen en steeds meer zilver en goud hebben en steeds rijker worden, bestaat het gevaar dat jullie trots worden. Dan vergeten jullie de Heere God die jullie uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. Dus hier praten ze over, dit is een woord voor de Israëlieten, hè? En Vers 15 zegt verder, maar hij heeft jullie door die grote en verschrikkelijke woestijn geleid, vol giftige slangen en schorpioenen, waar het kurkdroog is zonder water. Hij heeft voor jullie water uit de rots laten komen. Hij heeft jullie in de woestijn het manna te eten gegeven waar jullie voorouders nog nooit van hadden gehoord. En vers 17 gaat verder en zegt, denk dus niet bij jezelf. Nu denk je, visrevitaki, ik heb er zelf voor gezorgd dat ik zo rijk ben geworden. Maar, vers 18 zegt, maar jullie moeten aan je Heere God blijven denken. Want hij is het die jullie de kracht geeft om rijk te worden. Zo houdt hij zich aan het verbond dat hij met jullie voorouders, Abraham, Isaac en Jacob, hij heeft gesloten. En dat is dus verder. En vers 19 zegt verder, luister goed, als jullie de Heere God ooit vergeten en andere goden gaan aanbidden en dienen, zullen jullie zeker sterven. Dat is zeker. Dus zie je hoe ernstig dat ding is? Nou, want toen zie ernstig, Sani, om geen aandacht aan te schenken. Jullie moeten de Heere niet vergeten. No forget God ons zo voor nu. We vergeet God, al moment zou je op een unie denken, maar als Revi, ah, gelijk bezig zijn. Gelijk, ja, hey, dit doen en dat doen en zo doen. Oeh, hebben niet iets gezegd, heren, dank u wel. Grantangi, Masra, taki, je wiki met de manting. Ik geef krachti voor op mijn ei. Een mogelijkheid voor mijn jaren, voor mijn smeri. Voor mijn fieri, voor mijn libi adedizi. Dank u wel. Je membre gado in de passivi. Bedenk de dingen dat de Heer voor u gedaan heeft jaren terug. Soms vergeet de aan dat ook toe. Maar laat het zo zijn dat wij bij dag en bij nacht aan de Heer denken. Dat we de Heer niet vergeten. En vergeet niet, de Heer is u niet vergeten. Lek van God no vergeet you. You no vergeet God ook toe. En God no vergeet you. We idee want stray, idee want no toe. Iedereen was situatie pe no was ma eshi. Je lafu fu dorosei. Ma inzei i broko broko. Van binnen ben je helemaal gebroken, teleurgesteld. Of. Maar je uit het niet. Masap tak wan garode. En dat namasra Jezus. En hij ziet u. Hij ziet uw hart. Hij ziet uw pijn. Hoe u leidt. Hij ziet hoe u stresst. Hij ziet hoe u pikert. Hij ziet waarmee u struggelt in het verborgene. Hij ziet alles. En hij is u niet vergeten. Soms ageerselijk alles maar ego vooruit, maar Yusrif, je tante wampres nomo. Of ageers je ego juist achteruit. Waar iedereen vooruit gaat. Trouw ik kies promotie, trouw ik bij Oso, bij Wagi. Trouw ik kies Ipching. Je ne kies Ipching het. Je hebt zo graag het verlangen. Je ziet dat iedereen vooruit gaat, maar get naar you one dit op one pressie, in ego vooruit. Weet dat de Heere u niet is vergeten. Maar weet ook dat you no forget Godo. Want zo voel je forget Godo. Maar weet dat de Heere met je is overal waar je heen gaat. Maar zorg ervoor dat je ook overal bent waar de Heere heen gaat. In dit op one lane nanga Godo. No forget Godo. Amen. Dat ben je aan herhaling voet in de manting. En ik hoop dat u gezegend bent geworden. Ik ben zeker ervan dat één persoon, en die persoon heeft het ook al gezegd, dat hij bemoedigd is geworden. En daarvoor ben ik al dankbaar. Tenminste één persoon, als ik tenminste één persoon mag bemoedigen, dan heb ik mijn doel bereikt. Want daarvoor doen we het, om mensen te bemoedigen. Dat Radio Shalom een middel mag zijn, een instrument mag zijn, dat gebruikt wordt door God om mensen aan te spreken. Mooi zo. Dat was dus de herhaling. U mag nog even appen op het nummer 875-5358. 875-5358. We gaan even naar een reclamebreak. En na de reclamebreak ben ik weer terug bij u om af te sluiten.
1: Die Allah you blessing yang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you ka hoor you fessa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing yang. Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah, yeah.
2: Thank you, cause you keep on blessing. Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
3: Hey, Ruby! HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met
2: ID. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Verdient u minimaal 5000 SMS?

partij per maand bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetaling, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.

We komen zo zoetjes aan het eind van dit mooie programma. Het was vandaag een hele speciale en bijzondere editie. Ik ben dankbaar voor al die broeders en zusters die geappt hebben. En er zijn nog een paar WhatsApp berichten die ik nog niet heb gelezen. Dus ik ga daarmee eindigen. Goedemorgen broeder, God laat ons nooit in de steek. Wij laten hem in de steek. Vergeet nooit waar hij ons weggehaald heeft en waar we nu zijn. Jezus heeft zijn grote liefde aan ons getoond en alles volbracht op het kruis. Blijf hem dienen met heel je hart. Maak alle tijd voor de levende God. Gezegende werkdag broer, door zuster Lila. Dank u wel zuster Lila. Dank u wel voor die bemoedigende woorden. En mogen de Heer u ook zegenen vanmorgen. En zuster Astrid, die zegt broeder Ian, met lachende poppetjes. De Heilige Geest gaat jou leiden als je daarvoor geroepen bent. Je moet ten alle tijde gehoorzaam zijn. Ja, dat is inderdaad zo. Maar is dat niet zo? Ja. Kuta contratori, mensen. En voor degenen die niet weten waarover ik praat. Er was een zuster, zuster Judith Srevino. Commissie. No, zuster Judith. No, want dat zuster. Ik armi pastor. Man, ik ben geen pastor hoor. Ja mensen, ik ben geen pastor. En ik heb het verlangen ook niet om pastor te worden. Misschien dat ik leraar word of zo in de gemeente, maar pastor schreef hij. Zei het ook alles, maar lijkt probleem. En misschien heeft lijkt probleem ook toe. En mijn lijkt probleem, normaal los mijn eigen probleem op. Dan krijg ik andere mensen ook nog die bellen en zeggen: maar broeder, dit, dat, die en zo. Het lijkt allemaal zo zwaar. Niet dat ik niet wil helpen, ik wil heel graag helpen. Maar het lijkt allemaal zwaar en druk. Maar ja, goed, de Heer zal kracht geven indien ik pastor moet worden of zo. Dan zal de Heer me echt moeten helpen en echt moeten leiden. En Axigado, Winstin, lees me Axigado een bevestiging. Heer, wilt u dit echt? Geef me een bevestiging.

En zuster Nancy die zegt een fijne en gezegende hemelvaartsdag toegewenst. Ja, ook aan u en ieder die luistert naar Radio Shalom. Nogmaals de felicitaties aan al de jarigen van vanmorgen, van vandaag. Geniet van jouw jaardag.

Het is momenteel 5 voor 8. We hebben dus nog maar 5 minuten, mensen. Als u nog je WhatsApp-bericht heeft gestuurd, dan mag u dat even snel sturen op het nummer 875-5358. En dan ga ik hem even oplezen. Als u iemand kent die jarig is, stuur even snel uw felicitatie. Misschien wilt u nog even snel bemoedigen. Misschien heeft u een bijbeltekst op uw hart. Hè? Dan mag u het even snel sturen op het nummer 875-5358. Ik kreeg een WhatsApp-bericht hier zo van broeder Kenneth. En hij zegt, bless je broeder. Ik bemoedig alle jarigen van deze dag en spreek een zegenvolle bemoediging voor u om blijvend uw dagtaak te blijven volharden. Broeder Kenneth, groet en blessings. Hi broeder Kenneth, dank u wel. Ja, het is heel belangrijk om te volharden. Het is moeilijk om te volharden soms hoor. Om één ding, om een ding één keer te kunnen doen, maar om het consistent te kunnen doen, om elke ochtend vroeg op te staan, om hier te zijn, je moet kunnen volharden, echt waar.

Maar ik mis iemand vanmorgen. Die vrouw, die zuster. Die vrouw die zegt bonjour, bonjour. Zuster Wendy van Waga. Bonjour, comment allez-vous? Comment est-ce la nuit? Comment ça va? Good morning, bon dia. Buenos dias. Ueki no, ueki. Ik noem even al de namen op van de mensen die een WhatsApp bericht hebben gestuurd. Zuster Zintja. Zuster Cindy. Broeder Ben, goedemorgen. Broeder Brian uit Dijkveld. Danielle, goedemorgen. Henry, broeder Henry. Chokro Pawiros. Broeder Peli. Broeder John uit Kwata. Zuster Sumi uit Nederland. Zuster Julia Kartudikromo uit Leiding 11. Mama Cornelli. Mama Shirley. Zuster Diana, mama Evie. Een speciale groet naar Naya Dirana, Sharif, maar ook Ferouche, Tante Erna, broeder Brian Gayadar, zuster Judy die me heeft laten lachen vanmorgen, zuster Lila, Astrid, Nancy, zuster Nancy en broeder Kenneth. Goedemorgen aan jullie allemaal. For Jesus, we shift the culture, we heal the sick, we raise the dead, transform the nation. En broeder Ben stuurt nog even zijn WhatsApp bericht en hij zegt: Johannes 6, vers 37. Wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Amen, amen, amen. En we zijn tot het einde gekomen. Broeder Ben, ik dank u wel van harte voor uw Bijbeltekst. Inderdaad, wie tot Jezus komt, zal hij zal geen zins uit... Wat die mevrouw van ja, zo'n rijke christen mag... Oké, dat nou aan Trasambaka. Wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Ja, inderdaad, inderdaad. Dat is helemaal zo. De Heere zal ons niet uitwerpen als wij tot hem komen. Anoma. Ja? Hij zal dat niet doen. Nooit. Hij zegt geen zins. Zo. Dat was een hele intensieve uitzending. Maar ook een hele mooie uitzending. Oh, ik heb nog een appbericht binnen. Een rijke christen mag blij zijn als hij beseft dat zijn rijkdom voor God niets is. Jacobus 1. Wauw. Shikita Gooding. Goedemorgen Shikita en dank u wel nog voor uw WhatsApp-bericht. Inderdaad, dat is zo. Zo, we zijn aan het einde gekomen. Mensen, ik dank u wel van harte voor het willen luisteren naar Radio Shalom. En vergeet niet, no forget Gado. En weet, Gado, no forget you. Ja, mijn naam is Ian Moerasim en ik was vandaag uw presentator voor wat dit mooie programma betreft, The Morning Move. U luistert en blijft luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio. Ik zeg bye bye. Swai swai. Mi lobby u nanga da lobby fo mazra. Ciao ciao. Mwah, mwah.

0: Het is 8:00.
1: 94.5. If you like it that much, that, if you like it that much, listen.
0: Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
2: Goedemorgen broeders en zusters. Het woord van God leert ons dat we zijn gezegend met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Dit vertelt ons wat onze positie is in Christus. Ik groet u daarom als erfgename van God en mede-erfgename van Jezus. Ik ben zuster Richards en het nummer waarop u mij kunt bereiken voor eventuele vragen met betrekking tot deze studie is 88-65-860. De titel van de studie voor deze twee dagen is Zal strijd mij tegenhouden om gehoorzaam te zijn aan God? Broeders en zusters, naarmate de tijd dichterbij komt, zal de strijd ook heviger worden. Laat niemand u voor de gek houden dat het dienen van God gemakkelijk is. Het gaat veel van ons vragen. Ik lees in Lucas 21, vers 10 tot 12. Toen zeide hij tot hen, volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen grote aardbevingen en nu hier dan daar pestziekten en hongersnoden zijn. En ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel. Maar voor dit alles zullen ze de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen. En u zult voor koningen en stadhouders geleid worden omwille van mijn naam. Deze profetie maakt deel uit van Jezus' toespraak over de eindtijd en vervolging van de gelovigen. Het is niet bedoeld om ons angstig te maken, maar als een bemoediging. Ondanks gevangenschap en verdrukking zal God zijn kinderen wijsheid geven en hen gebruiken als getuigen. Geliefden, het dienen van God betekent letterlijk vijandschap met de wereld. Het betekent vervolging, het betekent strijd, maar de Heere roept ons op tot waakzaamheid. Hij roept ons op en zegt, bied weerstand. We hebben allen een verantwoordelijkheid. De Heere gaat geen weerstand voor ons komen bieden. We gaan het zelf moeten doen. Ik wil met u gaan naar het boek van Filippenzen. Filippenzen 1, vers 12 tot 14. En hier is het gedeelte waar eigenlijk de studie over gaat. En dan lezen we in de pericoop de zegen van Paulus' gevangenschap. Let op, er staat de zegen en niet de vloek. Paulus noemt zijn gevangenschap een zegen. En dan zegt hij, ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen mij wedervaren is, veel eer tot bevordering van de evangelieprediking heeft gestrekt. En dat heb ik gelezen in vers 12. Paulus begint met een rustgevende toon. Ik wil dat gij weet. Hij wil de gelovigen in Filippi geruststellen. Ze maken zich zorgen over zijn gevangenschap, maar hij keert hun bezorgdheid om in durf en hoop. Wat zij als een tegenslag zien, noemt hij een bevordering. Wat letterlijk betekent vooruitgang, ondanks obstakels. Jozef zei in Genesis 50, vers 20, gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het heden is, een groot volk in het leven te behouden. Paulus stelde zijn broeders dus gerust door aan te geven dat God zelfs pijnlijke gebeurtenissen kan gebruiken voor een groter doel. Vers 13. Daardoor toch is aan het gehele hof en aan al de overigen duidelijk geworden dat ik in gevangenschap, ben om Christus wil. Daardoor is een klein, doch belangrijk woord. Het geeft de positieve houding aan van Paulus ten opzichte van zijn gevangenschap. Hij is eigenlijk blij dat hij in de gevangenis is terechtgekomen, omdat dat hem de mogelijkheid geeft om het evangelie te verkondigen. Hij zegt dus, daardoor, omdat ik in de gevangenis ben, heeft dit een deur voor mij geopend om het evangelie te verkondigen. Weet u, Gods wegen zijn niet onze wegen en zijn gedachten zijn niet onze gedachten. Paulus' gevangenschap is geen geheim. Iedereen in het paleis van de keizer weet dat hij vastzit, niet alleen, maar ook waarom hij vastzit. Niet vanwege misdaad, maar vanwege Christus. Vers 14. En het merendeel der broeders in de Heere heeft door mijn gevangenschap vertrouwen gekregen om met des te meer moed onbevreesd het woord Gods te spreken. Paulus' gevangenschap ontmoedigde de gemeente niet. Integendeel, zijn volharding gaf hen vertrouwen. Ze zagen dat het evangelie niet gestopt werd door zijn gevangenschap. En dat gaf hen vrijmoedigheid om zelf ook te spreken. Waarom vond Paulus zijn gevangenschap een zegen? Het klinkt heel vreemd. Ik ben in de gevangenis, maar ik ben blij. Hij werd de hele dag bewaakt door soldaten. Hij was niet vrij. Hij kon niet vrij bewegen. Hij kon niet reizen. Hij kon niet prediken in synagogen. Niet fysiek aanwezig zijn in de gemeente die hij heeft gesticht. Alles wat hem menselijk gezien vruchtbaar maakte, lijkt hem ontnomen. Maar Paulus had zoiets van, niemand snoert mij de mond. Maar dan schrijft hij, want wat er met mij is gebeurd, heeft veel eer tot bevordering van het evangelie gediend. In feite zegt Paulus, die mannen weten niet wat voor goed ze me hebben aangedaan door me op te sluiten. Paulus was constant fysiek verbonden met een soldaat via een ketting, meestal aan de pols. De soldaten kwamen uit de keizerlijke garde en wisselden elkaar af in shifts. Dit was bedoeld om natuurlijk ontsnapping te voorkomen, zonder hem in een cel te hoeven op te sluiten, en de zekerheid te bieden dat hij beschikbaar bleef voor het proces. In Paulus' tijd duurde een standaard Romeinse bewakingsshift ongeveer 6 uur. Dat betekent dat er 4 wisselingen per dag waren, zodat de gevangenen, zoals Paulus, 24 uur per dag onder toezicht stond. 24 uur lang bewaking. Een shift duurde 6 uren, dus dat betekent dat na elke 6 uur er een nieuwe soldaat kwam, wat betekende dat 4 verschillende mannen per dag met hem verbonden waren. Wat gebeurde er dan? Elke soldaat die aan Paulus werd gekoppeld, kreeg 6 uur lang te horen over Jezus. En Paulus bad ook met ze. Ze leerden Paulus steeds beter kennen. Ze zagen aan de houding van Paulus dat hij niet verbitterd was, maar dat hij een man was vol van geloof. Paulus zat dus niet alleen gevangen, hij had een roterend publiek van Romeinse soldaten. Geen wonder dat hij in Filippenzen 1 vers 13 schrijft dat het hele gerechtsgebouw wist dat hij gevangen zat om Christus. Wat een karakter had deze man. We kunnen heel veel leren uit het leven van Paulus. Ik weet zeker dat wij allemaal zouden bidden om uit de gevangenis te gaan. Kan de ubehoor nacht waken, omdat Paulus uit de gevangenis zou komen. Maar Paulus zegt niet, Heere, bevrijd me. Hij zegt, God heeft mijn beperking gebruikt om zijn doel te verwezenlijken. Dat is de geestelijke bril die wij ook moeten leren opzetten. Los van het feit dat het evangelie verkondigd werd aan de soldaten, schreef hij vanuit zijn gevangenschap brieven aan de gemeente om hen te versterken. Hij bleef niet zielig doen. Gehoorzaamheid gaat niet altijd gepaard met gemak en comfort. Soms voelt gehoorzaamheid aan als een zware straf, als een verschrikkelijk offer. Paulus had kunnen zwijgen. Hij had kunnen zeggen, ik heb genoeg gedaan. Maar hij bleef schrijven. Hij bleef getuigen. Hij bleef gehoorzaam. En weet u wat zo mooi is in dit gedeelte? Paulus zag zijn gevangenschap als een zegen. Hij zei in feite, ik zou deze soldaten nooit hebben kunnen bereiken om ze over Jezus te vertellen. Gelukkig dat ik in de gevangenis ben terechtgekomen en zo gebruik kon maken van de gelegenheid om ze over Jezus te vertellen. Het was niet de eerste keer dat hij in de gevangenis zat. Paulus Benguin Kotstrafo, maar steeds omwille van het evangelie, zoals hij zelf vertelt in ditzelfde boek. In Handelingen 16, vers 16 tot 30, lezen we dat hij tijdens een zendingsreis samen met Silas een jonge slavin tegenkwam die bezeten was door een waarzeggende geest. Ze liep dagenlang achter hen aan. En dan riep ze, deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God die u de weg tot behoudenis boodschappen. Hoewel haar woorden waarheid waren, was haar geest niet van God. Paulus bestrafte deze waarzeggende geest in Jezus' naam en de demon verliet haar. Maar haar eigenaars, die geld verdienden aan haar waarzeggerij, waren woedend. Ze sleepten Paulus en Silas naar de stadsbestuurders, die hen zonder een eerlijk proces lieten gijzelen en in de binnenste kerker gooiden. Hun voeten werden vastgezet in blokken. Wederom was er een beperking. Maar wat deden ze toen? In plaats van te klagen of te wanhopen, deden Paulus en Silas iets wonderlijks. Vers 25 zegt, maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof en de gevangenen luisterden naar hen. In het eerste verslag, dat we eerder hebben besproken, predikte Paulus voor de soldaten. En hier luisterden de gevangenen naar hem en Silas. Toen gebeurde het wonder. Een aardbeving schudde de gevangenis. De deuren gingen open en de boeien vielen af. Maar ze vluchtten niet. De cipier, die dacht dat iedereen ontsnapt was, wilde zichzelf van het leven beroven. En Paulus riep in vers 28, doe u zelf geen kwaad, want we zijn allen hier. Die nacht werd de bewaker met zijn hele gezin gered en gedoopt. Wat begon als een nacht van verdrukking, eindigde als een nacht van bevrijding, geestelijk en letterlijk. Paulus en Silas leren ons dat lofprijs gevangenisdeuren opent die geen sleutel kan ontgrendelen. Hun gehoorzaamheid en geloof in de duisternis brachten licht in het leven van een hele familie. Wat zijn uw ketenen? Wat voelt als een beperking in uw leven? Misschien is het een ziekte. Misschien is het het verlies van een geliefde. Het kan van alles zijn. Maar wat als juist die strijd een kans is? Ik hoorde een getuigenis uit tijden van de vervolging. Iets dat plaatsvond in een communistisch land. Een vrouw, volledig verlamd, leefde onder een regime dat christenen vervolgde. Ze kon zelf niet rechtop zitten. Elke dag zette haar man haar op bed in de woonkamer en steunde haar aan weerskanten door kussens. Het was de tijd waarin soldaten van huis tot huis gingen op zoek naar christenen om hen te arresteren of zelfs te doden. Eens kwam iemand bij haar op bezoek en de man keek vol medelijden naar haar. En ze zag hoe die man naar haar keek en ze zei toen: ik weet waaraan je denkt op dit moment. Je vraagt je waarschijnlijk af hoe het komt dat ik de Heere zo trouw dien en dat hij mij niet geneest. En vrienden, dat is toch het meest voor de hand liggend. Daarin zou God toch zijn grootheid hebben getoond. Maar die vrouw zei: als de Heere mij geneest, ben ik dood. Omdat ik lichamelijk beperkt ben, word ik door de soldaten als ongevaarlijk beschouwd. Wanneer ze het huis binnenstappen en die hulpeloze vrouw op het bed zien liggen, vertrekken ze terstond. Maar wat ze niet wisten, was dat onder haar bed een typemachine verborgen lag. Met haar ene werkende vinger typte ze Bijbelvertalingen in de lokale dialecten, zodat mensen in haar omgeving het woord konden lezen en begrijpen. Haar beperking werd haar kracht. Haar lichaam was stil, maar haar geest was vurig. Ze was een kanaal van Gods woord, verborgen voor het zicht van de vijand. De soldaten zagen een zwakke vrouw, maar God zag een strijder. Onze beperking is geen belemmering voor Gods werk. Met deze bemoedigende getuigenis wil ik u groeten. Ik ben zuster Richards. Als u vragen heeft over deze studie, mag u me appen op het nummer 88-65-860. Ik groet u en, zo de Heer wil, tot morgen. Goedemorgen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin, dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
3: Hallo, ik ben Makela.
4: Mies, love you, shalom.
5: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
6: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
7: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
8: Zranazani, Naskip, Navio.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, waarde broeders en zusters, beste luisteraar. Wij groeten elkander op deze nieuwe dag, deze hemelvaartsdag. Mijn naam is Davy Pavironadi, bisschop van de Evangelische Broedergemeente. En vandaag zijn wij dankbaar dat door Gods gunst bewijzen, die elke dag weer nieuw zijn, wij deze dag mogen verwelkomen. Wij willen gaan luisteren naar de dagteksten van vandaag, donderdag 14 mei 2026, Hemelvaartsdag. Wij krijgen uit Johannes 12, vers 32, Christus zegt, als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken. Christus zegt, als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken. De dagtekst is gehaald uit Spreuken 23, vers 17, uit de NBV 21 vertaling. Wees niet jaloers op zondaars. Heb altijd ontzag voor de Heer. Wees niet jaloers op zondaars. Heb altijd ontzag voor de Heer. En de leertekst uit Lucas 24, de versen 46 tot en met 48, ook uit de NBV 21 vertaling. Jezus zei tegen de discipelen, er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in zijn naam de volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Het bijbehorend gezang is afkomstig uit het gezangboek 173, het tweede couplet. Wij zullen het zingen op de wijze van 151e.

zingen op de wijze van 151e in plaats van F. Een lied voor onze koning.

0: Goedemorgen, goedemorgen, lieve luisteraars van Radio Shalom. Mijn naam is Ian Moerasim en ik ben vandaag in de studio in verband het mooie programma, in verband met het mooie programma, om aan u te presenteren het onderwerp van vandaag. Elke donderdag van 9 uur 's morgens tot 10:30 zijn wij hier live in de studio om met u te praten over een mooi onderwerp. Interessant is het altijd. Vandaag zijn we een beetje later begonnen, omdat we ook te kampen hadden met een storing. Maar die is reeds al opgelost, dus we zijn de Heer heel dankbaar daarvoor. Maar goed, we gaan verder. Niet gaat ons stoppen. We zijn er tot 10:30, misschien tot 11:00 zelf. Vandaag ben ik met een lieve mevrouw en een lieve heer hier zo. Ik weet niet wat hun namen zijn. Laten we gelijk kennis maken. Met wie zijn we vandaag hier?
1: Goedendag, luisteraars. Ik ben Robina John en directeur van My Best Health en V.
2: Mijn naam is Erik Nerk en ik ben ook verbonden aan het bedrijf.
0: Oké. Zo, en vertel me zo een beetje over uzelf, mevrouw
3: Robina.
0: Robina.
1: Zo, over mezelf. Zo, ik hou me bezig met natuurlijke supplementen.
0: Oké.
1: En My Best is een bedrijf die wij 13 jaar geleden zijn gestart.
0: Zo, oké.
1: Dus ben een hele tijd bezig geweest met onderzoek en ook nog studies qua natuurlijke supplementen te maken heeft, waarmee dat te maken heeft.
0: Ja.
1: En met dat vul ik mijn dagelijkse leven in. Mensen begeleiden, mensen helpen. Wegwijs maken over wat ze allemaal kunnen doen om hun gezondheid te bevorderen.
0: Ja.
1: Dat is wat ik doe. En ik ben zelf van huis uit. Ik heb rechten gestudeerd, maar niet afgerond.
0: Oké.
1: En omdat het waarschijnlijk niet mijn passie was. En pas later in het leven dan kom je tot de ontdekking dat dit echt is wat je wil doen. En wat je moet doen.
0: Ja.
1: En dus dat ben ik. Daarmee ben ik bezig.
0: Mooi. Dan gaan we over tot de meneer. Wat is uw naam ook alweer?
2: Mijn naam is Erik Nerk.
0: Erik, meneer Erik. En wie bent u precies?
2: Ik ben een heel simpel, eenvoudig mens. Die zeer nieuwsgierig is over het leven.
0: Oké.
2: En ook nog zaken in zich heeft.
0: Ja.
2: En als zodanig rol je in een marketing functie.
0: Ja.
2: Dat is het.
0: Oké. En hoe lang bent u al in het bedrijf verbonden? Aan het bedrijf verbonden?
2: My Best is in feite een idee van mij.
0: Oké.
2: Maar zelfs voor My Best. Ik ben in 2006 gestart met segment marketing.
0: Okay.
2: Dat is een marketingbedrijf.
0: Aha.
2: En het bestaat nog steeds.
0: Ja.
2: En My Best is dan een element uit mijn kennis wat ik al die jaren heb opgedaan.
0: Oké. Mooi. Dan gaan we weer even terug naar de mevrouw. Maar de mevrouw is een beetje, ze wil niet zoveel praten. Maar we gaan juist haar zoveel laten praten vandaag. Toch, broeder Erik? Ja. Oké. Mooi zo. Vertel me zo een beetje over uw achtergrond. De studies. U heeft gesproken over rechten. Maar nu bent u zo'n beetje bezig met supplementen.
1: Ja.
0: Hoe heeft u die kennis opgedaan? Bent u naar school gegaan ervoor?
1: Ja, dus ik heb wat cursussen gevolgd.
0: Mm-hmm.
1: Natuurlijk ook elke dag studie en elke dag wat mij eigenlijk zover heeft gebracht om te beginnen met My Best.
0: Ja.
1: Is natuurlijk de idee dat hij me gaf.
0: Mm-hmm.
1: In zoveel jaren geleden.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook nog omdat ik zelf ziek werd.
0: Oh, oké.
1: En toen ik ziek werd en de doktoren niets kon vinden, moest ik dan zelf uit onderzoek gaan. No?
0: Ja,
1: naar onderzoek gaan van wat er eigenlijk is met mij.
0: Ja.
1: En zo ben ik gestuurd op verschillende dingen wat er zou kunnen zijn. En bij het uitproberen heb ik dan meer kennis gehad over dat natuurlijke producten.
0: Ja.
1: In principe. En natuurlijk ook je mindset heel veel kan veranderen in je lichaam.
0: Ja.
1: En den duur ben ik toen begonnen met My Best, want het was zijn idee. Ik ben toen begonnen met kleine vitaminetjes. En dus begon ik dan meer onderzoek te doen. Mm-hmm. En zo ben ik dan, is My Best eigenlijk gaan bloeien.
0: Ja.
1: Dus elke dag hou ik me bezig met onderzoek. Mm-hmm. Natuurlijk krijg ik ook klanten die ook een heleboel dingen hebben. En soms bij het uitpluizen van iets... Mm-hmm. komt er een heleboel andere kennis op. Mm-hmm. En dus dat zo een beetje. Ik heb alle online, ik heb ook online dingen gevolgd hoor.
0: Oh, okay.
1: Cursussen, opleidingen. En natuurlijk ook bij persoonlijke leven. Ja. En ook nog wanneer je weet dat iemand iets heeft. Mm-hmm. En de doktoren hebben bijvoorbeeld bepaalde dingen niet kunnen vinden of nog niet gevonden. En dat blijf je onderzoek doen. En voordat je weet, heb je ook een heleboel.
0: Ja.
1: Maar ergens weet ik wel dat in mijn voorouders dingen, dat er wel mensen waren die medicijn maakten. En dus ik denk dat de kennis ook
0: vandaar
1: een beetje leven krijgt. Okay. Ja,
0: mm-hmm. En dit alles gebeurt in een laboratorium?
1: Ja, eigenlijk wel, maar niet in Suriname dus.
0: Okay.
1: Dus wij werken met een bedrijf.
0: Uh-huh.
1: En we houden ons bezig met 100% natuurlijke producten.
0: Okay.
1: Maar het wordt wel niet in Suriname bij elkaar gezet.
0: Oké.
1: Begrijpt u? Dus, maar de ingrediënten worden zodanig gekozen dat wij 100% natuurlijk blijven.
0: Mm-hmm.
1: En ook gericht op het probleem van onze klanten eigenlijk werken. Dus wat er nodig is.
0: Begrijpt u?
1: Dus dat wordt dan samengesteld.
0: Okay.
1: En zo krijgen we het dan hier.
0: Oké. Okay. Great. We gaan weer naar meneer Erik. Meneer Erik, van waar het idee?
2: Kijk, als wat ik eerder heb gezegd, ik ben een eenvoudig mens.
0: Mm-hmm.
2: En toch een beetje nieuwsgierig.
0: Ja.
2: Maar mijn aard is een beetje meer is zakelijk.
0: Mm-hmm.
2: Dus marketing was altijd al makkelijk voor me.
0: Mm-hmm.
2: Kijk, een taal te gaan leren is moeilijk voor me. Maar andere mensen zijn heel makkelijk in Spaans, Duits, Grieks, Latijns te leren.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik ben niet een talenmens.
0: Mm-hmm.
2: Maar als het gaat om zaken in zich, dat is wel makkelijk voor mij.
0: Mm-hmm.
2: Dus als jij je gaat focussen op de dingen waarin je goed bent, ja, dan ga je beter ontwikkelen in je leven.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Oké, maar voor waar het idee zelf... gewoon is doen
2: Dus het idee is, we houden van eten en drinken in Suriname.
0: Mm-hmm.
2: Dat is heel belangrijk.
0: Yeah.
2: En eten en drinken, veel van onze voeding is eigenlijk, ik kan zeggen, het is vergiftig.
0: Mm.
2: Vergiftig met bestanddelen om dingen lang houdbaar te houden.
0: Yeah.
2: En in feite is dat niet goed.
0: Klopt.
2: In de natuur, een leeuw die iets hapt, die eet het gelijk.
0: Ja.
2: Maar wij, we gaan iets nu gereed houden voor onszelf. En over 6 maanden willen we het nog steeds nuttigen.
0: Ja.
2: Dus dan gaan we iets erin zetten.
0: Mm-hmm.
2: En de iets, dat is de dingen die ons juist, ons lichaam kapot maakt.
0: Mm-hmm.
2: En onze slogan is... natuurlijke oplossingen.
0: Mm-hmm.
2: Dus de supplementen die wij binnenbrengen... zijn op basis van natuurlijke elementen.
0: Yeah.
2: En die zorgen dat het helpt om onze lichaam weer te zuiveren.
0: Yeah.
2: Dat is waar het eigenlijk om gaat. Mm-hmm. Dus het idee komt in feite meer van... altijd we gaan houden van eten en drinken... en mensen gaan ziek raken daardoor.
0: Mm-hmm.
2: En daardoor is het idee van... hey, maar als ik... een oplossing voor de mensen heb, hun lichaam is kapot, om ze te helpen te herstellen, dat is zie ik als een heel goed idee.
0: Ja.
2: En vandaar het idee van My Best.
0: Ja. En hoe zijn jullie dan met elkaar in contact gekomen? Want zij vertelde dat u haar het idee heeft gegeven.
2: Ik ben haar partner.
1: Ja.
0: Laat jullie dat gewoon zeggen. Je hebt me gisteren, ja. Kijk, die is directeur, die is marketing. Ja, we zijn gewoon partners van elkaar. Ja, we zijn man en vrouw.
2: Ja, we zijn partners.
0: Ah, oké. Dan gaat het wel makkelijk zo, toch?
2: Ja.
0: Oké, mooi.
2: Misschien, ik had wel nog wat ik wil zeggen. Aha. Omdat veel mensen het verschil niet kennen tussen een medicament en een supplement wat wij brengen.
0: Okay.
2: Omdat de normale huisarts ons product niet erkennen als een medicament.
0: Oké.
2: En het is alleen een medicament als een chemisch bestanddeel erin is.
0: Oh.
2: Dus als er geen chemisch bestanddeel erin is, kan je het niet bestempelen als een medicijn.
0: Okay,
2: dat ziet ons systeem niet als een medicijn.
0: Oké, maar vertel even, wat is een chemisch bestand?
2: Een chemisch bestand is bijvoorbeeld petroleum.
0: Oké.
2: Een chemisch bestand is bijvoorbeeld chloor.
0: Oké.
2: Als dat in het product is, is het een medicijn. Dan mag de huisarts het voorschrijven.
0: Oké.
2: Als dat er niet is, mag de huisarts dat niet voorschrijven. Vandaar dat de huisarts of de meeste huisartsen niet achter onze producten staan, omdat door dat verschil.
0: Mm.
2: En veel mensen weten dat niet.
0: Oh, op zo'n manier. Oké. Nou, ik heb nog een aantal vragen, want die vragen poppen op. Maar we gaan even naar een music break. En na de music break, dan zijn we terug met die andere vragen. Tot zo.

0: Ja, en we zijn weer live in de uitzending. Dank u wel voor het luisteren naar Radio Shalom. 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. Ik ben vandaag hier met twee speciale mensen. En dat is Rubina en Erik. En zij praten dus over hun bedrijf, My Best. Zij zijn dus in 2013 gestart met het maken van supplementen. En die werken heel goed, heb ik gehoord. Ik maak ook vandaag pas echt kennis met The Best. Met My Best, sorry. Met My Best, that's also The Best. En ze zijn man en vrouw. Dat heb ik ook pas mogen weten. Maar het is mooi om te zien als koppel zo kunnen ondernemen en samen iets kunnen doen. En ook nog zo in de medische wereld. We gaan weer even terug naar de vragen. We hebben gehoord wanneer het is gestart. Hoe jullie aan het idee zijn gekomen. Nu wil ik vragen. Hoe was het in het begin? Hoe zijn jullie allemaal gestart? De financiën. Hoe zijn jullie daaraan gekomen om eigenlijk zoiets te starten?
1: Dus we zijn gestart op ons eigen kracht. Dus we hebben met wat we hadden zijn we begonnen. Mm-hmm. We zijn met twee supplementen begonnen.
0: Ja.
1: En dan naarmate met anderen geïntroduceerd. Financieel gedeelte is helemaal van ons uit onszelf. Mm-hmm. En daarom zijn we dus heel klein gestart.
0: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
1: We zijn vandaag hebben we dan veel meer mm-hmm. de markt. Zeker wel, we kunnen meer dan 120 supplementen aanbieden.
0: Wow.
1: Niet allemaal in assortiment zijn
0: okay.
1: of op voorraad zijn.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Maar ook bestellingen kunnen we ook aannemen
0: mm-hmm.
1: van verschillende supplementen. En, maar we hebben een deels die we wel altijd in voorraad hebben,
0: mm-hmm.
1: omdat die ook veel gevraagd zijn.
0: Oké. Okay.
1: Dus dus wat dat betreft, zo zijn we begonnen. Dus heel klein. En,
0: heel klein.
1: Opbouwend.
0: Oké. En misschien aan mijn broeder Erik. Vanwaar de naam My Best?
2: Als wat ik eerder heb gezegd, ik heb een marketingbedrijf.
0: Mm-hmm.
2: En een marketingbedrijf die helpt eigenlijk anderen om hun producten naar buiten te brengen.
0: Mm-hmm.
2: En als je marketing kiest voor marketer te zijn, dan gaat een van de dingen wat jij onder de knie moet hebben is om creatief te zijn.
0: Mm-hmm.
2: En om problemen van mensen op te lossen.
0: Ja.
2: Marketing heeft, iedereen die een beetje marketing heeft gehad op school weet, er zijn vier P's.
0: Okay.
2: En later is er een vijfde P gekomen.
0: Okay.
2: En je moet die P's beheersen.
0: Mm-hmm.
2: Maar niet iedereen heeft in zich over die vier P's mm-hmm. van de marketing. Maar als je een marketingbedrijf opzet, moet je sowieso de P's beheersen.
0: Okay.
2: En je moet creatief zijn.
0: Yeah.
2: En vandaar, er komen ook mensen bij me die ze weten niet, ze willen een bedrijf opstarten. Ze moeten een merk hebben.
0: Mm-hmm.
2: Iedereen wil ik ook aangeven. Als je nu luistert naar ons en je hebt ook een idee. En je wil het creëren.
0: Mm-hmm.
2: Ga ervoor.

0: En laat kapitaal niet je obstakel zijn. Want er zijn veel mensen daar die rondlopen, ze hebben ideeën, maar ze zijn bang. Oh, ik heb geen geld, ik heb geen kapitaal. Begin niet zo te denken, omdat je zelfs drempels voor jezelf opwerpt. Wij zijn het voorbeeld van, je kan met een kleine stap grote stappen maken. Iedereen kan dat. Alleen moet je geloof hebben in jezelf. Maar nogmaals, om op je vraag te antwoorden. My best is een aantal namen die ik had. En we zeiden, hey, dat is een goede naam, my best, my best. En als mensen daar, je hebt een bedrijf en je struggelt met een merk. Je komt naar mij en dan ga ik zeggen, ik ga een merk voor je zoeken. Ik ga een aantal aan je geven. En dan kies je zelf eruit welke je wil hebben.
1: Ja, ja.
0: Het kost zoveel, zeg ik je. Ik geef je een aantal en je kiest dat. Je mag dat hebben.
1: Ja.
0: Het volgende stap wat ik je ga zeggen, ga het registreren. Want als je een merk hebt, iets dat jij mee wil werken, de eerste wat je moet doen is ga het registreren. Bureau Intellectuele Eigendommen. En ik ga je geen namen geven. Oh, hoe heet je? Hoe heten je kinderen? Die ene heet Aap en die ene is Brood. En dan ga ik Aap
1: Boom.
0: Ik ben niet de persoon die combinaties maakt.
1: Ja.
0: Omdat een brand serieus, het is een serieus ding. En als je werkt aan een brand, aan een merk, dan kan je nog meer dingen onder die brand laten bloeien en groeien. Maar als je gewoon een naam, je wil roties maken morgen en je hebt geen brand. Oké, je bent beperkt tot die roties. Maar als je een brand hebt, kan je daarnaast ook nog andere dingen.
1: Ja, kan uitbreiden.
0: Kan uitbreiden, heel makkelijk. En je kan ook beter, groter en sneller worden.
1: Oké. Great. Mooi. En nou, dat was dus 2013 gestart. Anno 2026, dat is 13 jaar ongeveer al. Hè?
0: Ja.
1: Hoe was de race? 13 jaar. Oh, ik geloof dat er ups en downs waren. Of waren er ups?
0: Dus in feite is het van, het gaat erom je persoonlijke instelling.
1: Okay.
0: Toch? Je persoonlijke instelling. Mijn instelling was altijd al 100. Maar van mijn partner was dat nog niet 100.
1: Okay.
0: Dus we begonnen wel. En we begonnen klein en safe. En een van de dingen wat ik altijd heb gesteld is, we moeten supplementen zijn een gevoelig ding als het gaat om houdbaarheid.
1: Ja.
0: Toch? De houdbaarheid. En je moet altijd verse dingen aan je klanten geven. Dus dat is centraal. En dat hebben we vanaf het begin gedaan. Dus als we zien van, hey, iets wordt niet verkocht, iets gaat niet, gaan we niet houden. We importeren niet 100 stuks van dit, van product A, en we moeten 20 opruimen. Dat is niet onze policy. Daarom gaat u zien, we gaan nooit acties hebben. We hebben nooit een actie. Supplementen sector, je kan nooit een actie hebben.
1: Het valt over 5 dagen, mensen kopen het.
0: Ja, precies. Je moet verse dingen hebben.
1: Ja.
0: En je moet de mensen kunnen helpen. En dat is de belangrijkste ding van My Best.
1: Ja.
0: En als je die dingen consequent volgt, dan ga je zien dat het voor je loopt.
1: Ja.
0: We hebben nooit in die 13 jaren gehad dat we 50 producten, 40 producten moeten opruimen. Nee, omdat we kijken van, is er vraag? Toch? In Suriname, je houdt van eten en drinken. Je gaat problemen hebben met je nieren. Je gaat problemen hebben met je lever. Je gaat problemen hebben met je prostaat. Je gaat problemen hebben met je schildklier. Je gaat problemen hebben met vrouwen, onder andere vrouwen, witte vloed. Omdat het hele systeem, hoe we leven, dat het gevolg daarvan gaat zijn. En als je iets kan hebben, wanneer de mensen iets hebben opgelopen, dan ga je daar goed kunnen inspelen.
1: Ja.
0: En dan ga je goed ermee kunnen omgaan. We hebben niet als zodanig tegenslagen gehad tot en met nu toe. Omdat we het safe hebben gedaan. Dus steeds klein. En hé, men zoekt naar dat. Chikungunya, oké, dan gaan we dat hebben. Nieren, er is meer vraag. Ja. Dan gaan we focussen daarop. Mm-hmm. Zo hebben we het gedaan. Mm-hmm. Tot nu. En het gaat nu veel beter dan toen.
1: En hoeveel producten hebben jullie nu?
0: Ongeveer 20.
1: 20 producten.
0: Ja.
1: En jullie waren begonnen met 2?
0: We zijn begonnen met 2. En één van ze was cranberry.
1: Oké.
0: Cranberry en vitamine C. Dus waarom cranberry? Omdat cranberry goed is voor de onderkant van de man en de vrouw.
1: Oké.
0: Het is goed om de, het blaasgedeelte te reinigen.
1: Oh, oké.
0: Ja. En als je bijvoorbeeld hebt blaasontsteking. Uh-huh. Veel mannen, veel meer vrouwen, hoor,
1: hebben blaasontsteking.
0: Meer vrouwen hebben blaasontsteking. 3 dagen cranberry. Uh-huh. Die cranberry van ons, dat zijn capsules. Uh-huh. Niet die cranberry, die cranberry sap.
1: Ja.
0: In de winkel, maar dat heeft suiker.
1: Ja, erbij, ja.
0: Klopt. Maar die cranberry, gewoon pure cranberry. Ja. 3 dagen is het weg.
1: Serieus?
0: Ja.
1: En hoeveel capsules zitten er dan in? Is het een capsule? Hoe ziet het eruit?
0: Het is een capsule, ja.
1: Ja, een capsule, ja,
2: 60 capsules.
0: Het is een capsule.
1: 60 capsules, oké.
0: Okay. Ja.
1: Oké. Okay. En hoe lang hou je dan zo'n container?
0: Kijk zelf. Dit is van augustus 2027.
1: Oké.
0: Okay. Dit is van juli 2027. Mm. Dus dat is die houdbaarheid. Maar dit is... Over 2 maanden heb ik het niet meer.
1: Mm.
0: Nee, over 2 maanden heb ik het niet meer. Mm-hmm. En wat dat zei we in juli, dus een jaar voor heb ik het niet meer in mijn voorraad.
1: Oké. Nice.
0: Maar de mensen die bijvoorbeeld blaasontsteking hebben,
1: uh-huh.
0: je krijgt een potje van 60 stuks.
1: Okay.
0: En we gaan je zeggen, de eerste 2-3 dagen gebruik 3. Okay. En daarna mag je teruggaan naar 1 of 2 per dag. Maar je hoeft het niet helemaal op te maken.
1: Mm.
0: Dus daar heb je
1: kuur.
0: Nog. Het is geen kuur. Maar sommige dingen zijn wel een kuur, hoor.
1: Okay.
0: Bijvoorbeeld dit. Dit is een kuur. Deze 2 producten zijn wel een kuur.
1: Okay.
0: En ik ga eens uitleggen wat dit is. Dit heeft te maken voor mensen die een darmprobleem hebben.
1: Mm.
0: En dat zijn heel veel mensen. Heel veel mensen. Weet je hoe prettig het is om af te gaan?
1: Mm-hmm.
0: Ik hoef je niet te zeggen hoe prettig het is om af te gaan.
1: Mm-hmm.
0: Maar weet je hoeveel mensen moeite hebben daarmee?
1: Ja, klopt.
0: Ik had in de tijd, misschien vorig jaar zo, misschien 4-5 maanden terug... had ik een klant en die had problemen met zijn darmen.
1: Mm-hmm.
0: En we leveren onze producten zelf. Hè. Nu hebben we ook in Ikeri hebben we een verkooppunt.
1: Mm-hmm.
0: Maar deze klant had een probleem met zijn darmen en heeft ons gebeld. We zijn heel snel gegaan naar hem, maar we wisten nog niet wat het probleem was. Maar hij zei, hij heeft ons product nodig, want hij heeft gehoord van ons. En heeft ons darmproduct nodig. Ik zeg, meneer, wat is het probleem precies wat u hebt? Deze man heeft echt een probleem met zijn darm. En hij heeft al een aantal keren darmoperatie gedaan.
1: Mm-hmm.
0: En toen vroeg ik hem van, oké, wat is het probleem? En hij zei me van, ik kan moeilijk afgaan, blablabla. Bla. Ik keek naar die man en ik zei van, dat wat je zegt is kinderspel voor dit ding.
1: Mm.
0: Ja, is kinderspel. En... Hij zocht ons zo haastig.
1: Mm-hmm.
0: Omdat hij over 3-4 dagen weer moest opereren.
1: Mm-hmm.
0: Dus hij zei, je wil een kans nemen met dat ding.
1: Ja.
0: Zeg maar, dit is kinderspel voor jou. Je zal me weer zeggen.
1: Mm-hmm.
0: Oké, we hebben dat ding geleverd. We zijn weggegaan.
1: Mm-hmm.
0: We hebben niks meer van die man gehoord.
1: Okay.
0: Zogenaamd hebben we niks meer van die man gehoord.
1: Okay.
0: Maar een week daarna heeft een vriend van die man
1: mm-hmm.
0: ons gecontact. En die heeft een prostaat 10 gekocht. Dat heeft een supplement heeft te maken voor je prostaat.
1: Mm-hmm.
0: Toen zijn we gegaan, oké, we hebben het geleverd. En die vriend van die man vertelde van wat er eigenlijk speelde met die man. Want die man, nadat hij ons product heeft gebruikt, was die operatie niet meer nodig.
1: Meer doorgegaan?
0: Nee.
1: Sang!
0: Maar behalve dat... Iedereen die hij tegenkwam, sprak hij over mijn best.
1: Reclame.
0: Dus die vriend zei van... Ze zijn moe om te horen over My Best. Ja, ze zijn moe. Ze zijn moe.
1: Ja.
0: Maar hij heeft die dingen besteld, die prostatin.
1: Ja.
0: Die prostatin is weer een ander verhaal.
1: Uh-huh.
0: We hadden een man, 65. En die man moest leunen. Je weet, als je een plaza als man.
1: Ja.
0: Je moet gewoon plassen.
1: Ja.
0: Maar die man moest leunen tegen de muur. En dan moest hij plassen. 65 plus.
1: Ja.
0: Oké, zeg, wat is het probleem, meneer? Oké, ik ga niet plassen en ik hoop dat dit kan helpen. Kijk naar die man, meneer, dat ding gaat helpen. Dit ding is een heel sterk ding, gaat helpen.
1: Mm-hmm.
0: Hij heeft gebruikt. Misschien over 3 weken zo heeft hij ons weer gebeld. Had hij gezien dat ding heeft gewerkt.
1: Mm-hmm.
0: We zijn gegaan. En meneer, hoe is het? Hij zei, hey, het is goed. Hij had dit niet meer nodig.
1: Mm.
0: Hij hoefde niet meer te steunen, ja, te steunen met zijn hand aan de muur om te drukken.
1: Ja.
0: Hij kon gewoon staan en plassen.
1: Yo.
0: Dus dat zijn een paar dingen, ervaringen over van de producten.
1: Dus hij wordt ook al.
0: Ja.
1: Hij wordt ook al. Mooi man. Oké, ik zie hier zo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 producten. Oké, laten we een paar bespreken. Ik zie wel, het is momenteel al 9:50. We gaan even naar een music break. En na de music break ben ik dan zo weer terug. Dan gaan we die supplementen of de producten die we hier op tafel hebben bespreken. Tot zo.

0: En we zijn weer live in de uitzending van Radio Shalom 94.5 FM. Het is het onderwerp van vandaag, elke donderdag van 9 uur 's morgens tot 10:30. Dat wil zeggen, we hebben nog 3 kwartier te gaan om te praten over dit mooi onderwerp van vandaag. We hebben vandaag in de studio, live in the building, in the house van Radio Shalom, onze lieve zuster Rubina en Erik. Ze zijn bezig met supplementen. Ze zijn in 2013 begonnen of gestart met hun bedrijf. Gestart met 2 supplementen, met 2 producten, om het zo te zeggen. En vandaag de dag hebben ze 20 op de markt. Ik weet niet, als u pas er bent bij aangeschoven, welkom bij deze nieuwe editie. U heeft al een beetje gemist, niet een beetje, u heeft veel gemist. Want onze broeder Erik, die is een prater, zijn vrouw is ook een prater hoor, heb ik gemerkt, maar is een beetje bang voor de microfoon, heb ik gemerkt. Maar we gaan dus even terug naar zuster Rubina. Oké. Zuster Rubina, waren er momenten waarbij u een beetje gedemotiveerd raakte?
1: Voor mij best?
0: Ja.
1: Nee.
0: Nee, oké. Hoe komt dat dan?
1: Omdat het in principe juist uit mijn ziekte gehaald heeft.
0: Mm-hmm.
1: Dus omdat soms je zit met een heleboel dingetjes. Mm. En je bent constant aan het piekeren wat er is met je.
0: Ja.
1: En als je weet dat er iets is dat jou uit die dingen kan halen.
0: Ja.
1: Dan ben je wel heel erg blij. En ja, ook nog waarom ik nooit gedemotiveerd raak. Is omdat my best is voor ons een baby.
0: Mm.
1: Dus je zorgt ervoor.
0: Ja,
1: je bent
0: ja,
1: de hele
0: ja,
1: dag bezig. Ja. En je wil natuurlijk dat het groeit. Net als hoe je zou doen met een kind.
0: Ja.
1: Dus gedemotiveerd ben ik nooit.
0: Oké. En zonder vrijpostigheid natuurlijk. Als ik vragen mag. U bent niet verplicht antwoord te geven daarop. Wat voor ziekte had u? Dat had gemaakt van hey.
1: Dus het had meer te maken met depressie.
0: Oké.
1: En een heleboel andere factoren. Ja, en ja, ik denk altijd, er is iets met me.
0: Oké.
1: Weet je? En dan ga je dan ook andere factoren hoor, die er was. Maar ik werd dan depressief van het geheel, weet je?
0: Ja.
1: En ook nog een paar dingetjes dat te maken had met carrière, die me eigenlijk ook bezig hield. En me eigenlijk tot die punt bracht van ziek worden.
0: En
1: daarmee moest ik delen, want als de dokter niks vindt, moet je jezelf gaan helpen. Dus.
0: Mm-hmm.
1: En dat heeft me dan die richting op gebracht. Ja.
0: Oké. En toen had u dan nog geen supplement?
1: Nee, we hadden nog geen supplement. Maar als niks chemisch hielp, was je geneigd om thee te drinken en alle soorten kruiden te gaan gebruiken. En je merkt dit helpt en dat helpt niet.
0: En wat had toen geholpen?
1: Dus in principe heet het eigenlijk meer supplementen. Bijvoorbeeld die vitamine tabletten zoals cranberries.
0: Ja, ja.
1: Die is om je te verschonen enzovoorts. En je detoxt ook.
0: Ja,
1: oké.
0: Okay.
1: En daarna ook natuurlijk werken aan je eigen mindset. Van, weet je. Maar merendeel is het supplementen die mij geholpen heeft. Is bijvoorbeeld de darmkuur.
0: Oké.
1: Want kijk, heb je depressie of wat dan ook. Alle ziekten beginnen in je darmen.
0: Really?
1: Ja, alles.
0: Zo.
1: Want als je darmen niet schoon zijn.
0: Mm-hmm.
1: Kan je hersenen niet tot rust komen.
0: Ik wist dat niet.
1: Ja, als je hersenen niet tot rust kan komen, kan je heel moeilijk slapen.
0: Klopt. Ja.
1: Kan je ook niet goed functioneren.
0: Ja.
1: Dus het belangrijkste was om je darm als eerste te verschonen. Je hoeft niet eens ziek te zijn om je darm te verschonen.
0: Ja.
1: Als je hem 2 keer per jaar kan doen, is het prima.
0: Aha.
1: Als je een darm klacht hebt of je hebt een darmaandoening die telkens terugkomt, zou je dan meerdere malen moeten doen in een jaar.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je niks hebt, je wil gewoon je darm schoon houden, kan je dat elke 6 maanden doen.
0: Elke 6 maanden?
1: Ja. Dus de darmkuur is omdat wanneer je darmen schoon zijn, is ook je denkwijze, alles clear.
0: Ja, oké.
1: Maar als je je volle gevoel hebt, een opgezette blaas, een opgezette darm,
0: ja.
1: Bijvoorbeeld. Als je dat hebt, voel je je opgeblazen. Voel je niet lekker.
0: Mm-hmm.
1: Kan je ook niet genoeg bewegen. Mm-hmm. Want het lijkt alsof iets je tegenhoudt.
0: Mm-hmm.
1: En maar als je darmen schoon zijn, kunnen alle organen ook beter en vrijer gaan werken.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Dus vandaar. Dus die darmkuur heeft mij natuurlijk ook geholpen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook andere producten ook hoor. Maar ja. Meer als deel, je begint bij die darmkuur.
0: Oké.
2: Ik wil toch
0: even
2: me wat verduidelijken. Ja. Want ze heeft zo net wel gesproken, maar ik weet zeker dat meer dan de helft van wie heeft geluisterd,
0: mm-hmm.
2: nog niet duidelijk is.
0: Okay.
2: Omdat ze het niet helemaal goed heeft uitgelegd.
0: Mm-hmm.
2: De depressie waarmee zij te maken had, had te maken met issues wat ze heeft gehad. Mensen hebben er weggepest van haar werk, om het zo te zeggen.
0: Mm-hmm.
2: Dat is gebeurd. Maar wat u moet begrijpen als luisteraar is, mm-hmm. die stress die u hebt, slaat op je maag.
0: Zo? Echt waar?
2: Ja, ja. Dus als
0: hoe
2: je
0: werkt dat?
2: Zij kan beter antwoord daarop geven.
0: Okay.
2: Maar als je gestrest bent, aha. ga je maagproblemen ontwikkelen.
0: Serieus?
2: En je gaat geen tablet voor de stress hebben. Je moet je maag onder handen nemen. En okay. dan ga je gezonder worden. Dus dat moest belangrijk. Dat is, ik vind
0: ja,
2: dat
0: ja,
2: ze
0: ja.
2: goed heeft uitgelegd.
0: Ja, ja, ja, ja, ja,
2: vandaar
0: ja.
2: dat ik dit ja, ja, nu ja, aangeef. Ja, ja. Juist.
0: Oké. Ja, dus okay. hoe werkt dat? Dus dat is stress en dan heeft het impact op je maag.
1: Ja, dus kijk, vaak zijn we ziek, worden we ziek omdat we stressen over wat we hebben.
0: Ja.
1: Snap je? En dat slaat aan op je maag. Je kan misschien een dagje gewoon je niet lekker voelen. Sommige vrouwen, vooral met bij de overgang, ze voelen zich niet lekker. Maar eigenlijk is het niks met hun. Mm. Wat ze hebben is stress, overtollige stress. En ze gaan stressen over het gestrest zijn.
0: ja.
1: En wat er gebeurt is dat je maag en je darm werken gelijk met je hersenen.
0: Oh.
1: En wanneer je stress, slaat het gelijk op, op je darm, of tenminste je maag en je darm. Want je darm en je maag werken samen.
0: Mm-hmm.
1: Dus als je dan te veel stress hebt,
0: mm-hmm.
1: gaat het aanslaan op je maag. Mm-hmm. En het gaat lijken, oh, ik kan niet ademen, of ik voel een drukking hier onder je. Of je voelt je opgeblazen.
0: Ja, ja, ja, ja,
1: en dat
0: ja.
1: betekent dat het al aangeslagen is. Die stress
0: mm-hmm.
1: is aangeslagen op die maag.
0: Ja, en in zo'n geval moeten zij dan een maagsupplement gaan innemen.
1: Ja, maar in principe, wanneer het is aangeslagen, dan dat je voelt van ja, je hebt, er is iets met je.
0: Ja.
1: In plaats dat je, wanneer je naar de dokter gaat, kan hij niks meten, want het is stress.
0: Ja, klopt. Ja, klopt.
1: En dan denk ik, en als het vindt, ben jij nog meer gespannen, wat is er nou met me?
0: Dat is om maar mijn kontje, joh.
1: Ja, ja dan, terwijl ja. je niet weet dat die. Eigenlijk zou je daaraan moeten gaan werken, die stress.
2: En ook angst.
1: En het is makkelijk.
0: Angst ook?
1: Ja, angst.
0: Ja, angst, stress. Ja, okay.
1: Dus als je gestrest bent, is er een angst die opbouwt hier. Want wat is er met me? Snap je? Dus dat wordt die angst steeds groter en groter en groter.
0: Ja.
1: En dan creëer je een heleboel dingen voor jezelf door
0: ja.
1: alleen maar angstig te zijn.
0: Dus wacht hier, dus als ik
2: fysieke klachten ontwikkel.
1: Ja, fysiek.
0: Dus als ik, laten we zeggen, als je veel stresst. Zeg maar, want je hoopt het op en dan kan je darm- of maagklachten weer krijgen.
1: Ja,
2: garandeerd.
0: En wat gebeurt er daarna?
2: Na dus die erger en
1: wat
2: het
1: doet,
2: gaat
1: doet,
2: uit de hand lopen.
1: Ja, dus omdat wanneer je maag, hij is nu op survival mode, want hij is in de war. Er is zoveel stress dat hij nu goed kan werken. Dus dan begin je maagklachten te krijgen. Het is in de war, dus hij werkt niet goed en dus gaat hij ook je voeding.
0: Ja.
1: Spijsvertering gaat dan eraan.
0: Oh, ja,
1: en als
0: ja, ja.
1: dat eraan gaat, is het natuurlijk ook bij de darmen.
0: Ja, dus is het zo dat als je dan zo stresst en je begint maagproblemen te krijgen of maagklachten, dat je, u heeft het net aangehaald, je spijsvertering, dat het komt in de war.
1: Uh-huh.
0: Wil dat ook zeggen dat men dan ook dik wordt daarvan?
1: Ja, zeker wel. Want wat doen we wanneer we stressen? We zitten, we kruipen in een hoekje.
0: Ja, ja.
1: We eten en we hebben liever zoet dan alle
0: anderen. Ja, ja, ja.
1: Want dat
0: ja.
1: is de craving, hè.
0: Mm-hmm.
1: Stresscraving is zoet. Ja. Dus dan heb je al die dingen die bij je komen kijken. Want als je nou gedemotiveerd of gestrest bent, mm-hmm. zie ik je niet gaan rennen en joggen en al die dingen. Je gaat je terugtrekken.
0: Ja, klopt.
1: En je gaat ergens gaan zitten of je bezighouden met misschien scrollen aan je telefoon.
0: Scrollen,
1: of zo.
0: Ja.
1: Maar je gaat ergens inkruipen en daar mm-hmm. waar je veilig voelt, mm-hmm. ga je daar blijven en dat is geen beweging.
0: Mm-hmm.
1: En zodra er ook geen beweging is of minder beweging is, ga je ook nog meer ophopingen hebben in die darm.
0: Mm-hmm.
1: Want er is geen beweging om het, om het vrij te laten komen.
0: Mm-hmm. En wat nog meer, misschien kan dan onze broeder Erik daarop ingaan. Wat nog meer kan er gebeuren als je dan eigenlijk het niet behandelt, die darmproblemen of die maagproblemen. Wat nog meer gebeurt er? Want we hebben gesproken over dat je dik kan worden. Maar wat nog meer?
2: Kijk, het gaat angsten, stress. Mm-hmm. Het gaat fysiek gaat het naar voren komen. Dus je maag, je darmen gaat niet goed functioneren. En als mens ga je eraan.
0: Mm-hmm.
2: Maar als je niet de oorzaak behandel,
0: mm-hmm.
2: ga je blijven rondlopen. Je blijft in een vicieuze cirkel.
0: Ja.
2: En je kan geen hulp vinden. En je wordt zieker en zieker.
0: Ja.
2: Dus dat kan ook in psychische problemen ontwikkelen op zijn ergst.
0: Ja.
2: Daarom, My Best is een... we inspireren een heleboel mensen met onze supplementen.
0: Mm-hmm.
2: Durf ik te zeggen. En als iemand een probleem heeft, als je zegt van, oké, u belt naar My Best en je weet van, je kan niet afgaan.
0: Mm-hmm.
2: Oké, je wil die darmkuur proberen. Oké, we gaan niet veel vragen stellen.
0: Mm-hmm.
2: Maar als er iets is wat we denken van, u belt naar My Best en u zegt van, u hebt die klachten.
0: Mm-hmm.
2: Dan gaan we u wel adviseren. We gaan u vragen stellen. We gaan met u praten.
0: Mm-hmm.
2: En we gaan zeggen, we werken ook veel met labresultaten.
0: Oké.
2: Dus als er iets is waarbij we twijfelen, gaan we zeggen, oké, maar hoe is die labresultaat? Die nieren zijn beschadigd, hoeveel procent is het beschadigd?
0: Mm-hmm.
2: Als u dat nog niet weet, gaan we eerst naar de huisarts laten onderzoek doen. Zeg ons hoeveel het is.
0: Mm-hmm.
2: En daarmee kunnen we aan werken. Als er iets van, als er we twijfelen,
0: mm-hmm.
2: oké, u hebt veel stress, u kan niet slapen en uw ogen beginnen een geel ding te ontwikkelen onder uw ogen. We kunnen niet precies weten wat, maar dan gaan we u vragen stellen.
0: Mm-hmm.
2: Oké, maar wat is dan gebeurd? Is er afgelopen maand iets mm-hmm. ernstig gebeurd? Want heeft zij al een idee van, mm-hmm. oké, dat heb je die stress en die angst. Maar je maag gaat eraan.
0: Ja.
2: Als je maag eraan gaat, kan het angst of stress zijn. En dan gaan we praten met u. En dan gaat het antwoord komen van, hey, ja, dan moet u dat hebben.
0: Ja.
2: Dus dat is hoe de werkwijze, hoe we doen.
0: Ja.
2: En bijvoorbeeld de nieren.
0: Mm-hmm.
2: Veel mensen hebben nierproblemen, dat u ook in de media gehoord.
0: Ja.
2: Hoe kom je aan nierproblemen eigenlijk? Voeding wat je gebruikt.
0: Mm-hmm.
2: En dus te veel. Hè?
0: Mm-hmm.
2: Drank.
0: Mm-hmm.
2: Maar ook de dingen wat in onze voeding zitten.
0: Mm-hmm, mm-hmm,
2: toch?
0: Mm-hmm.
2: Giftige stoffen. Die maak je. Wat zijn de nieren eigenlijk? De nieren zijn je filters.
0: Mm-hmm.
2: Je hebt bloed door je lichaam stromen. De nieren filteren. Filteren alles. Dus je gaat nu een jogo drinken.
0: Mm-hmm.
2: Dat gaat ook door de nieren. Moet gefilterd worden.
0: Mm-hmm.
2: Maar op de natuurlijke manier is het 100% dat het werkt. Maar als je dingen gaat stoppen de komende 2 jaar. Je gaat giftige dingen instoppen.
0: Mm-hmm.
2: Gaat dat ook door die nieren. Maar die nieren kennen geen giftige dingen.
0: Ja.
2: Ze kennen geen giftige dingen. Dus dat moet die nieren ook verwerken met gevolg van schade.
0: Mm-hmm.
2: Gaat er wel verwerken zo best mogelijk, maar schade.
0: Mm-hmm.
2: En ook veel giftige stoffen. Zo kom je kapotte nieren.
0: Mm-hmm.
2: Maar hoe kan je zien als iemand nieren niet goed werken?
0: Mm-hmm.
2: Bimba futu.
0: Ja.
2: Want wat doen die nieren? Ze moeten vocht uit je lichaam halen.
0: Ja.
2: Je moet gaan plassen. Je kan niet plassen? Bimba futu.
0: Mm-hmm.
2: Dat kan je zien. Oh, die nieren zijn niet goed.
0: Mm-hmm.
2: Hoe weet je als iemand bijvoorbeeld problemen heeft met hun pancreas?
0: Pancreas, ja.
2: Alvleesklier, toch?
0: Mm-hmm.
2: je suiker. Hoe weet je, hoe kan je zien van, meneer, mevrouw, je hebt problemen met je alvleesklier. Het werkt, heb je een suikerpatiënt? Nee, ik ben geen suikerpatiënt. Maar ik weet wel zeker dat je pancreas niet goed werkt. Hoe weet ik dat? Je gaat vlekken zien bij mensen hun hals.
0: Hmm.
2: Je gaat vlekken zien. Je gaat zien mensen. Als je gewoon kijkt. Als je eerlijk bent met jezelf. En kijk in de spiegel. Ga je zien. Je hebt niet die kleur die je moet hebben.
0: Mm-hmm.
2: Je bent donkerder dan normaal.
0: Mm.
2: Je hebt kleuren aan je handen.
0: Ja.
2: Wat ook een heer. Hij belde. Hij was eigenlijk niet geïnteresseerd in. De supplement wat te maken heeft met bloedsuiker. Maar hij kreeg vlekken aan zijn hand.
0: Mm.
2: Hij dacht van, hij moet een supplement hebben voor prostaat.
0: Mm.
2: Ik ben geweest bij hem. Hij zei van, oké, wil prostaat kopen. Maar wat is het probleem eigenlijk wat je hebt? Wanneer deze vlekken. En ze zijn plotseling gestart. Wanneer zijn ze gestart? Zes weken terug zijn ze gestart.
0: Mm-hmm.
2: Oké, maar de dokter weet niet wat het is. Probeer die cinnamon.
0: Mm-hmm.
2: Want dit geeft aan, heb ik hem gezegd, dat je pancreas niet goed werkt.
0: Mm-hmm.
2: Omdat als die pancreas niet goed werkt, je bloedsuikerniveau niet op peil kan zijn, mm-hmm. waardoor je vlekken kan ontwikkelen. Zonder als je lever ook niet goed werkt, kan het ook vlekken in je, op je huid naar voren brengen, hoor.
0: Mm-hmm.
2: En hij heeft dat gedaan en natuurlijk gaat het weg. Maar als je het niet behandelt, maar één ding wil ik ook zeggen. Want we verkopen wel goede producten, maar zijn geen wonderproducten.
0: Mm-hmm.
2: Dus moet niet denken van iets wat je 6-7 jaar hebt opgebouwd, gaat in een week weg.
0: Ja, dat past boom gewoon.
2: Nee, het gaat niet zo.
0: Ja.
2: Dus het gaat een tijdje duren voordat die vlekken weg zijn.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Als je mensen ziet, vooral, je ziet het bij mensen die veel zitten.
0: Mm.
2: Cashiers bijvoorbeeld. Je moet gaan betalen en je ziet een donkere vlek zo bij die mensen.
0: Mm.
2: En meestal is hier een bolling bij hun, onder hun kin.
0: Ja.
2: Je kan ze zeggen, mevrouw, je pancreas werkt niet goed. Hoe weet je dat?
1: Mm.
2: Je kan ze zeggen.
0: Maar ook kost me, ik denk, maar ook kost me zomaar.
2: Nee, maar ik geef je een voorbeeld.
0: Ja.
2: Toch? Uh-huh. Omdat dat de signalen zijn dat dat niet werkt.
0: Mm.
2: En dan ga je zien, je gaat dan medicamenten gaan gebruiken.
0: Mm-hmm.
2: Maar het is altijd beter om de natuurlijke oplossingen te zoeken.
0: Ja.
2: En dat kan je heel makkelijk met een kaneel.
0: Mm-hmm.
2: Werkt meer dan bijzonder op bloedsuikerproblemen.
0: Mm-hmm. Mooi, man. Ik zie hier een aantal producten. We zouden eigenlijk die producten eerst bespreken. Maar goed, laten we beginnen met, ik zie hier zo My Best Coconut Oil Fast Dissolving Dietary Supplement. 30 capsules. Oh, vertel me een beetje hierover.
1: Dus dat gaat samen. Dat is een deel van de darmkuur. Dit samen.
0: Oh, oké. Dit gaat samen. En dit is colon complex. Colon complex.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Dus het is samen wordt het gebruikt voor een darmreiniging.
0: Een darmreiniging.
1: Dus dat is de darmkuur.
0: Okay.
1: En de darmkuur houdt in dat de kokosoliecapsules alle organenwerking zal versoepelen.
0: Okay.
1: En die colon gaat die darm in principe leeghalen, maar niet net als colodresie.
0: Hmm.
1: Het is een kuur van 15 dagen.
0: Okay.
1: Dus je gaat hem elke dag gebruiken en je gaat in de ochtend af.
0: Hmm.
1: Maar het is niet zo dat je de hele dag naar de toilet
0: gaat. Afgaat,
1: nee, dat ga je niet hebben.
0: Oh.
1: Dus,
0: maar colodresie nog al constant?
1: Het verschil is dat de colodresie wat in die darm op dat moment is, gaat hij verzachten en dan krijg je dan dat ruit.
0: Hmm.
1: Dat is die colodresie. Maar dit haalt ook die darmplak en de darmwand los. Ook los en dan krijg je dat als normale ontlasting.
0: Oh.
1: Dus dat is het verschil dus met colodresie en deze.
0: Ja,
1: en daarom kan je dus dit gebruiken, 15 dagen lang, maar je kan gewoon gaan werken.
0: Sowieso.
1: Je gaat geen, hoe heet het weer, aanrijdingen krijgen.
0: Nee, dat moet ik wel zo. Net die motor zien, moet rijden op elkaar.
1: Aanrijdingen veroorzaakt. Het veroorzaakt geen aanrijdingen. Dus vandaar. Dus die kokosolie is om alle organen, de werking daarvan te versoepelen. En die colon is om die plak van die darmwand los te krijgen. En dan krijg je dat als normaal ontlasting.
0: Oké. Okay. En wat kost zo'n kuur?
1: Die kost 950 SD.
0: 950. Mensen, je redt ook naar reclame met Mick Dirk, hè? My Best, Colon Complex en Coconut Oil. Dit is een... ze gaan samen.
1: Ja.
0: Dat is een kuur. Ja,
2: die ene versterkt de andere.
1: De andere.
0: Oh, oké.
2: Okay. En de mensen zien dingen wat je niet normaal niet ziet, hoor.
0: Ja.
2: Dus als ik wil aanvullen...
0: Uh-huh.
2: Mensen die dit ding gebruiken, je moet het meer vergelijken als hydrogrontherapie. Ik weet niet of u bekend bent met hydrogrontherapie. Mm-hmm. Hydrogrontherapie is een behandeling waarbij je gaat liggen.
0: Ja.
2: Net iets op een, ik wil niet zeggen een bed.
0: Oké.
2: Okay. Is als een massagebed zo, je gaat liggen.
0: Mm-hmm.
2: Is er een kleine machine aan de zijkant. En men gaat via je anus een kleine, die dingen koppelen aan je darmen.
0: Okay.
2: Die machine koppelen aan je darmen.
0: Uh-huh.
2: En men gaat water erin pompen.
0: Oh, spoelen.
2: Low water in pompen. Toch? En na een 10 minuten, een kwartier gaat men weer alles eruit zuigen.
0: Uh-huh.
2: En zo wordt je darmen verschoond.
0: Okay.
2: We hebben die machine niet.
0: Yeah.
2: Maar we hebben wel dit product ontwikkeld voor mensen. Dat ze gedurende 2 weken, want je darmen zijn ongeveer 4 tot 6 meter lang.
0: Mm-hmm.
2: En als je nadenkt, is het heel lang.
0: Mm-hmm.
2: Gekronkeld in je buik.
0: Mm-hmm.
2: Dus pas wanneer je weer groen ziet, dan pas weet je dat dit product, dat heel systeem is doorgegaan en verschoond. Mm-hmm. Het is niet een kwestie van, je gaat het een week gebruiken en dan gaat alles. Daarom zeg ik de mensen, je moet voldoende drinken, zodat het overal kan gaan.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: En dan ga je het beste profijt eraan hebben.
0: Ja.
2: En reacties van mensen die het de eerste keer hebben gebruikt. Ik heb wel eens een man gehad, zijn kamerprestaties zijn verbeterd.
0: Mm.
2: En natuurlijk, mannen, je gaat praten met andere matties.
0: Mm, mm, mm, mm, mm,
2: dus we moesten een paar keren weer teruggaan. Ja, om weer dezelfde product te leveren.
0: Ja, ja, ja.
2: En dan wat ik naar voren wil brengen. Hoe weet je dat die producten van je werken? Kijk, iedereen kan 1 product verkopen.
0: Ja.
2: Maar als men weer belt voor een tweede of een derde product, dan weet je dat je product werkt.
0: Ja, ja, oké.
2: Dus dat wilde ik aangeven van die kolon.
0: Nice, nice, nice, nice. Oké, dan gaan we verder met het volgende. Welke is de volgende dat we gaan bespreken? U zegt het. Wat is dit?
1: Prostatin.
0: Prostatin?
1: Ja.
0: Oké, okay, sowieso voor je prostaat.
1: Klopt.
0: Oké, maar vertel me toch een beetje erover.
2: Veel mensen weten niet wat die prostaat is.
1: Ja.
2: Wat die prostaat.
1: De prostaat is in principe een orgaan bij de mannen.
0: Ja.
1: De meeste mensen weten ook niet wat het is, hoor, die prostaat. Maar die prostaat zorgt ervoor. Het is eigenlijk vlak boven die, hoe heet het weer? Bij onderbuik van de man.
0: Okay.
1: En het is eigenlijk, het zorgt ervoor voor de spermaproductie.
0: Mm-hmm.
1: En ook nog voor een heleboel andere factoren die je mannelijkschap kan promoten.
0: Oké. Okay.
1: Dus vandaar. En ook nog, als die prostaat in principe klachten begint te geven. Mm-hmm. Bijvoorbeeld pijn onder de buik.
0: Okay.
1: Je kan niet plassen.
0: Mm-hmm.
1: Of je kan moeilijk plassen. Of je plast te veel.
0: Mm-hmm.
1: Waarom je te veel plast is omdat die plas, die prostaat al uitgezet is. En hij drukt op die plasbaas.
0: Hmm.
1: Dus wat er gebeurt is dat hij telkens een beetje loslaat.
0: Ja,
1: daarom ga je vaker naar het toilet.
0: Ja.
1: Dus of je kan helemaal niet plassen, dat betekent die plasbaas is helemaal dichtgeklampt door die prostaat, omdat hij zo vergroot is.
0: Dus de vrouwen hebben geen prostaat?
1: Nee.
0: Oké. Okay.
1: Dus het is alleen de mannen dus.
0: Okay.
1: En het kan ook natuurlijk je spermaproductie verslechteren.
0: Hmm.
1: En dus vandaar dat het ook goed is dat je... Je prostaat, al heb je geen klachten, sommige mensen hebben geen klachten, maar de prostaat is al vergroot.
0: Mm.
1: En pas als het helemaal groot is, dan pas beginnen ze klachten te hebben dat ze helemaal niet kunnen plassen.
0: Ja. Oh, is dat, praat u over prostaatkanker of dat is helemaal iets anders?
1: Nee, is gewoon.
2: Dat is dezelfde,
1: ja.
2: Alleen is het kanker.
0: Oké. Okay. En wat gebeurt, want ik hoor
2: dus
0: vaker mannen praat over prostaatkanker.
2: Als je kan een zieke prostaat hebben,
0: uh-huh.
2: maar dat wil niet zeggen dat het kanker is.
0: Okay.
2: Maar als je cellen hebt die out of control zijn, en ze zijn in of op die prostaat, is het prostaatkanker.
0: Mm-hmm.
2: En wat die prostaat ook, wat belangrijk is, want er zullen een heleboel mensen daar zijn die luisteren, kamerprestaties van de man gaan achteruit.
0: Mm-hmm.
2: En als dat plaatsvindt, de eerste waaraan je kan denken, is prostaat werkt niet.
0: Mm-hmm.
2: Die prostaat moet in feite, vroeger was het wanneer je 55, 60 bent, heb je prostaatproblemen.
0: Mm-hmm.
2: Maar nu vanaf 40 adviseren we je van, ja, begin al te kijken naar de prostaat.
0: Mm-hmm.
2: Hoe het werkt. Omdat ook onze lifestyle, we houden van drinken, we houden van eten.
0: Mm.
2: Sommige mensen, elke ochtend moeten ze tenminste een jogo hebben in hun hand.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat, al onze organen gaan eraan.
0: Ja,
2: en
0: ja,
2: ook wat ik in het begin heb gezegd, die gifstoffen in onze drank en eten, dat maakt ook alles kapot.
0: Ja.
2: Alles zwakker. En mensen zijn sterker dan een ander. Dus jij bijvoorbeeld, je kan misschien in je leven 1000 van bepaalde gifproducten hebben. Mm-hmm. Maar misschien ben ik al kapot bij 800.
0: Ja, ja.
2: En een ander is al kapot bij 500.
0: Mm-hmm.
2: En een ander misschien bij 1500. Maar naar gelang je sterkte en je leefpatroon bepaalt wanneer de problemen naar voren komen.
0: Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Zo, mensen, mannen dan, die problemen hebben met prostaat. Of als wat moeten ze merken dat ze dit moeten gebruiken?
2: Als je kamerprestaties verminderen.
0: Uh-huh.
2: Als je elke, vooral 's avonds moet opstaan. Je slaap moet onderbreken om te gaan plassen.
0: Uh-huh.
2: Omdat je niet je hele blaas hebt kunnen leegpompen, uit kunnen plassen.
0: Yeah.
2: Als je pijnen hebt in je onderbuik. Dat zijn dat tekenen van
0: symptomen.
2: Prostaatproblemen.
0: Prostaatproblemen. Dat ik kon aan my best mensen. Prostaat 10.
2: Prostaat 10.
0: Mooi.
2: Dat is de naam die ik het heb gegeven.
0: Mooi. Maar wat ik ook leuk vind, is dat jullie niet gewoon, ja, een klant komt gewoon, ja, ik wil dit kopen, maar dat jullie ze begeleiden.
2: Ja.
0: Dat vind ik mooi.
2: Dat is wat mij, en dat is haar bijdrage.
0: Ja, dat vind ik wel goed, want je kan naar een drugstore gaan en gewoon zeggen van, hey, ik wil dit hebben, en ze verkopen het gewoon voor je. Maar jullie zeggen van, hey, waarvoor ga je het gebruiken? Zodat jullie eigenlijk de beste supplement kunnen aanbieden.
2: Ja.
0: Mooi hoor. Dat is wel mooi. Oké, okay, ik heb hier zo cinnamon complex. Hierover hadden we al gesproken zo'n beetje.
2: Ja.
0: Maar heel in het kort nog.
2: Cinnamon is de Engelse benaming voor kaneel.
0: Ja.
2: En kaneel is een van de stoffen, een van de elementen in ons bestaan, wat heel goed werkt op bloedsuikerpeil.
0: Mm-hmm.
2: Je bloedsuikerpeil moet tussen 4 en 6 zijn.
0: Oké.
2: Okay. Als het hoger is, heb je problemen. En je hebt mensen. We hebben mensen gehad. Ze hebben vandaag bloedsuiker 14. En ze gebruiken die cinnamon. En de volgende dag is het gewoon naar 9 al. Ja, ja, ja.
0: Tof.
2: Ja.
0: Tof.
2: En we zeggen ze van, begin met 2 per dag. 'S morgens en de middag. Je hebt mensen die, ze kopen dit. En we hadden iemand vorig jaar.
0: Mm-hmm.
2: We zijn nu in mei. Vorig jaar december. Je weet, december worden van eten en drinken.
0: Ja.
2: Die mevrouw wil, ze is een bloedsuikerpatiënt hoor. Mm-hmm. Maar ze wil eten en drinken. Ze koopt ons product om te eten en te drinken.
0: Eens ons bruggetje.
2: Nee, echt. Serieus.
3: Wat?
2: Ja. Ze wil blijven eten en drinken. Maar ze gaat ons product kopen om dat direct te neutraliseren voor de.
0: Ja,
2: dat is een van de ervaringen van ons.
0: Grappig, man. Oké, okay, ik zie daar zo My Best Kidney Cleanse.
2: Is een heel belangrijk product van ons. Omdat dat product, eigenlijk is het de belangrijkste. Omdat het de nieren van ons verbeteren en helpt herstellen.
0: Mm-hmm.
2: En ik wil niet geweldig spelen.
0: Ja, ja.
2: Maar het werkt heel goed. En dat bepalen de mensen.
0: Mm-hmm.
2: En hoe goed werkt het? We hebben mensen gehad. Hun nieren. Mevrouw, je nieren werkt niet goed. Het is 11%. Kan ik het nog gebruiken? Ja hoor, u kan het nog gebruiken. Als je nieren 11% werkt.
0: Mm-hmm.
2: Ik weet niet hoeveel je nodig hebt. Maar van 11% hebben we iemand kunnen brengen naar 43%.
0: Wow. Mooi.
2: Dus 4 maal van wat het was.
0: Ja, ja.
2: Kan dit doen.
0: Ja. Mooi hoor. Maar, ik geloof net als, ja, u zei het ook al hoor. Bij het gebruiken van die supplementen, dan moet je ook letten op Je levensstijl.
2: Ja.
0: Oh, anders ga je blijven.
2: Anders ga je blijven.
0: Blijven,
2: ja,
0: aan die supplementen.
2: Anders ga je blijven.
0: Supplementen zijn er eigenlijk om je te helpen, om je te ondersteunen.
2: Ja.
0: Om eigenlijk een nieuw begin te maken.
2: Ja, precies.
0: Een nieuwe levensstijl.
2: Zeker.
0: Ja, dus dat moet ook gezegd worden, mensen. En ook, net als, ja, niet als die mevrouw, maar dat je in jouw rommel alleen dan om dan.
2: Ja.
0: Aan de ene kant is het wel goed voor business.
2: Is goed voor business. Ja, het is goed voor business.
0: En de mens is al eenmaal zo. De mens, ja, is al eenmaal zo. Ja, klopt.
2: Maar iets wat ik er ook altijd heb gezegd. Kijk, we willen ook verkopen, maar niet verkopen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: We willen de kwaliteit hoger. We willen my best blijven.
0: Mm-hmm.
2: Dus we gaan nu niet iets per se aanbieden om het te verkopen.
0: Ja, ja, ja.
2: Maar we willen, want als we u effectief kunnen helpen, weten we dat u voor de rest van uw leven aan ons gaat denken. Dat is,
0: ja,
2: wat we willen.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: We willen niet gewoon verkopen. Oké, kom en koop al deze supplementen. Al heb je niks, koop allemaal. Nee. De sleutel van het succes van ons bedrijf is om mensen effectief te helpen, mm-hmm, hun gezondheid te ondersteunen.
0: Ja, ja, ja.
2: Dat is waar My Best voor staat.
0: Mooi. Love it, love it, love it. Oh, we zijn een kwart over tien, nog een kwartiertje. Dus laten we dit even snel afronden. Welke hebben jullie nog meer? Ik zie daar Infinite Mail.
2: De Infinite Mail is eigenlijk voor de seksualiteit van de man.
0: Okay.
2: Dus je hebt die prostaat 10. Dat, aha, is voor je prostaat.
0: Mm-hmm.
2: Je kan een goed werkende prostaat hebben. Maar je libido, je seksualiteit.
0: Mm-hmm.
2: Ik heb niet over seksualiteit aan gay of,
0: ja, ja, ja, ja,
2: dat,
0: ja,
2: niet.
0: Ja.
2: Maar jouw gevoel en jouw drang van seksualiteit, mm-hmm, te verbeteren.
0: Mm-hmm.
2: Daarvoor is die Infinite Mail bedoeld.
0: Okay.
2: Het is niet een kuur.
0: Mm-hmm.
2: Het werkt ook niet als Viagra.
0: Mm-hmm.
2: Het werkt geleidelijk aan. Dus elke dag 1, mm-hmm, geleidelijk aan.
0: Mm-hmm.
2: Zodat wanneer uw seksualiteit naar voren moet komen, dat het niet laat falen.
0: Ja, ja. Maar hoe komt het dat sommige, dat eigenlijk die sexual drive als het ware vermindert?
2: Dus dat we wat we eten en drinken, er is een heel gif in ons lichaam. Ja, het heeft een heel grote impact. Net als wat ik zeg, jij bent misschien zwakker,
0: mm-hmm,
2: dan mij.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: En jouw leefstijl,
0: mm-hmm,
2: misschien drink jij makkelijk cocktail,
0: mm-hmm,
2: maar misschien drink ik geen cocktail, mm-hmm, maar drink ik meer melk.
0: Ja.
2: Dus het effect gaat een beetje anders zijn bij mij,
0: ja,
2: dan bij jou.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Als we 40 jaar leven,
0: mm-hmm,
2: wat heb je gedaan in die 40 jaar? Hoeveel, mm-hmm, cocktails heb je gedronken? Mm-hmm. Hoeveel melk heb je gedronken?
0: Mm-hmm.
2: Hoeveel keer ben je gaan rennen? Dat bepaalt allemaal,
0: mm-hmm,
2: als die seksualiteit van je achteruit gaat of je prostaat erachteruit gaat.
0: Mm-hmm.
2: Begrijp je?
0: Ja, ja, ja.
2: Alles komt weer op ons leefstijl, ja, en wat we eten en drinken.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ja.
1: Ja. Oké, dus wat ik ook nou wil meegeven is dat we vaker ook, ik krijg vaker vragen van dames, meestal dames hoor,
0: mm-hmm,
1: van als we afslankproducten verkopen.
0: Mm, ik zou ook daarop komen, maar oké, okay, ja.
1: Maar afslankproducten, ik zeg altijd, we verkopen geen afslankproducten.
0: Mm-hmm.
1: Want je kan wel gewoon, ik kan je een capsule verkopen,
0: mm-hmm,
1: je valt af en nadat je gestopt bent en je jezelfde leefpatroon weer,
0: ja,
1: op nahou, ga je weer bijkomen.
0: Ja, je schweer die bakken.
1: Klopt.
0: Ja.
1: De enige manier om af te vallen en blijvend af te vallen is eigenlijk de orgaan aanpakken die ervoor zorgt dat je bijkomt.
0: Oh. Nu praten we. Eigenlijk moesten we de hele tijd hierover praten. Ik heb het zeker nodig.
1: Begrijpt u?
0: Uh-huh.
1: En net als hoe ik het in het begin al zei, dus toen we begonnen met de supplementen, is dat het is belangrijk dat je darm schoon is.
0: Mm-hmm.
1: Want alles wat waar je begint mee, als je zo wil afvallen, moet je darm wel goed werken.
0: Ja, ja, ja.
1: En je moet eigenlijk focussen op wat jou laat bijkomen. Sommige mensen hebben een schildklierprobleem.
0: Mm.
1: Dus dan moeten ze hun schildklier gaan behandelen, zodat, mm, ze kunnen afvallen. En ook sommige mensen hebben inderdaad een darmprobleem. En als je die darm niet behandelt, ga je ook niet afvallen.
0: Ja,
1: dus dan
0: ja.
1: kun je elke dag in de gym zitten en
0: ja,
1: toch
0: maar
1: niets bereiken.
0: Oh.
1: Dat is echt demotiverend. Ik heb het zelf gedaan, dus ik weet ervan.
0: Okay.
1: Ook als je hormoon uit balans is. Want iedereen loopt, vele vrouwen lopen lang rond met PCOS, ook mannen hoor. Mm-hmm. PCOS bijvoorbeeld vrouwen, of hun hormoon zijn uit balans. Zelfs mannen hebben hormoon uit balans.
0: Mm-hmm.
1: En als je dat niet in balans brengt, ga je moeilijk afvallen.
0: Mm.
1: Dus dat is
0: maar wat is dat, die PCOS? Wat is dat?
1: Dus dat hun hormonen uit balans is.
0: Okay.
1: Sommige vrouwen die hormoon uit balans hebben, kunnen niet zwanger raken. Of ze hebben menstruatieproblemen enzovoorts.
0: Mm-hmm.
1: Dus die zaken moet je op orde brengen voordat je kan afvallen.
0: Mm-hmm.
1: Is niet gewoon van een afslankproduct gebruiken en klaar.
0: Ja.
1: Begrijp je?
0: Ja.
1: Dus dat. We zijn ook niet zo lang geleden begonnen met het promoten van meneer Culimore's thee.
0: Okay.
1: Dat zijn, ik neem aan dat de meeste mensen meneer Culimore kennen.
0: Mm.
1: Maar het heeft te maken dat hij ook theesoorten heeft van alles wat wij als supplement hebben.
0: Yeah.
1: Heeft hij als theesoort.
0: Oh.
1: Dus voor de mensen die moeilijk vinden van we hebben liever geen supplement slikken.
0: Ja,
1: kan je altijd overgaan tot thee.
0: Tot thee. Oké.
1: Dat is
0: Oké, mooi. Mm. Dus om eigenlijk te kunnen afvallen. Nee, laat me deze vraag eerst stellen. Je hebt, ze zeggen, er zijn twee soorten mensen, mm-hmm. toch?
1: Ja.
0: De ene die snel bijkomt, en de andere die nyam, maar nee, kom bij.
1: Ja.
0: Heeft u een explanation daarvoor?
1: Het is in principe, het heeft te maken met jouw eigen lichaamswerking.
0: Okay.
1: Sommige mensen hebben snellere verbranding dan anderen.
0: Mm-hmm.
1: Dus zijn verbranding is heel snel. Hij mm-hmm. kan een hele chocoladetaart voor je opeten en er gebeurt niks.
0: Mm-hmm.
1: Maar laat me een stuk eten, dan ben ik.
0: Nou, dat is weer die 5 kilo.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: En dan zeg ik, het lijkt wel alsof of God het favorite ziet.
0: Ja. Ik ben aan uw zijde.
1: Begrijp je, ja. Maar ja, dus het is echt... wat je zou kunnen doen, bijvoorbeeld... Ja, je kan... Als ik moet bewegen en hij ook beweegt... Gaat hij sneller zijn doel bereiken dan ik.
0: Ja,
1: want
0: mijn
1: lichaamsverbranding is trager.
0: Mm.
1: Maar het heeft ook vaak te maken met onze schildklier, hoor.
0: Mm.
1: Je kan ook soms naar de dokter gaan en je schildklier werkt goed. Maar soms is het toch vertraagd.
0: Ja.
1: Begrijp je? Of te snel. En de mensen met snelle, die worden, dus die slanken echt te veel af soms.
0: Ja.
1: En de andere, dus het heeft te maken met hormoon. Het komt weer erop, het is je hormonen.
0: Mm.
1: Jij gaat misschien minder moeten bewegen dan ik om hetzelfde doel te bereiken.
0: Ja. Maar is er misschien een supplement die de verbranding eigenlijk verhoogt?
1: Ja, er is, maar zodra je stopt met een supplement die verbranding verhoogt en je toch daarna gewoon weer normaal gaat leven en niet bewegen en al die andere dingen, ga je ook toch weer hetzelfde probleem opbouwen.
0: Mm-hmm.
1: Om blijvend af te vallen moet je de orgaan behandelen die ervoor zorgt dat je...
0: Ja, dat is dus die schildklier.
1: Het kan die schildklier zijn, niet iedereen heeft een schildklierprobleem.
0: Ja.
1: Je hebt weer anderen met die... hormoon dingen, want die schildklier heeft ook te maken met je hormoon.
0: Ja.
1: Maar er is ook mensen die echt een opgeblazen gevoelens hebben, omdat ze de hele dag zitten.
0: Mm.
1: Geen beweging. Die darm beweegt niet. Hij kan dus niet loskrijgen. Hij kan niks loskrijgen van je. Omdat er geen beweging is. En ook mensen die heel weinig water drinken.
0: Ja.
1: En mensen denken dat drinken betekent alles behalve water.
0: Ja, u heeft het goed gezegd. Ja, inderdaad.
1: Klopt.
0: Oké. We gaan nog eentje bespreken. We hebben nog 6 minuten. U mag zelf uitkiezen welke we gaan bespreken.
1: Mm-hmm. We hebben die ene niet hier, maar die ene zou die galstenen, gal en nierstenen.
0: Oh ja, oké.
1: Okay. Dus we hebben wel vaker ook dat mensen het gal- en nierstenen hebben, maar ik wil het even meer over galstenen.
0: Oké.
1: Okay. Dus galstenen wordt eigenlijk ontstaat door te veel gal in de galblaas, die maar niet vrijkomt.
0: Oké. Okay.
1: En dat is door ook van wat je eet. Hè?
0: Mm.
1: Dus het komt vaak voor dat te veel vettig eten en te lang zitten ook dat kan creëren.
0: Mm.
1: Want dan heb je hoge cholesterol en te hoge cholesterol gaat daarna in die galblaas zitten en het komt maar niet los.
0: Mm, het ophopen.
1: En dan, als het de ophoping zorgt ervoor dat er steentjes ontstaan.
0: Mm.
1: Galsteen is een moeilijk onderwerp, of tenminste iets om te helpen. Je moet echt consistent bezig zijn met het Mm-hmm. Verwijderen daarvan of vergruizen daarvan. Ja. We hebben ook de galsteen, de stonebreaker. En die vergruist dan de nier en de galsteen.
0: What?
1: Maar het, wanneer u iets hebt verwijderd, stel je voor, u had nierstenen, u hebt het dan vergruist met de

0: onder.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Maar de stonebreaker is om die stenen te vergrijzen.
1: Te vergrijzen.
0: Gal en nierstenen.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Ja, dat is hem.
1: Oké. Ik denk dat we heel veel weten nu. Ik vooral, maar ik denk ook degene die luisteren. Even kijken als er appjes binnen zijn gekomen. Ik denk het niet, want het was heel erg informatief. Oh ja, er is. Het appje kon inzien. Oké. Goedemorgen. Waar staat het bedrijf en telefoonnummer graag?
0: Oké. MyBest heeft hun afhaaladres aan de Regenboogstraat, 28. Is een zijstraat van de Aquariusstraat.
1: Kortaweg daar.
0: Kortaweg. We zijn wel volgens afspraak daar. Dus okay. Als u wil ophalen, moet u afspraak maken.
1: Mm-hmm.
0: Omdat we meer leveren.
1: Ja,
0: ons product wordt aan huis geleverd. In Paramaribo bijvoorbeeld.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: In Wanica ook. Delen van Wanica ook. We hebben ook natuurlijk ook een afhaaladres in Nikeri.
1: Okay.
0: Dat is Apotheek Fung.
1: Okay.
0: En ze kunnen ook ons altijd bellen hoor. Maar voor de rest zijn we nog bezig met andere afzetpunten.
1: Oké.
0: Ja.
1: Dus in Paramaribo is het Aquariusstraat. Hoe heet die straat ook alweer? Regenboogstraat.
0: Regenboogstraat 28.
1: Ja. Regenboogstraat nummer 28. Oké.
0: Okay.
1: En telefoonnummer?
0: Ja, 872-0307.
1: 872-0307. Ja? Oké. Okay. Is er ook een middel tegen oogprobleem? Cataract en glaucoom.
0: Dus ja, er is wel een supplement daarvoor en dat is saffron.
1: Saffron, oké.
0: Okay. Ja, heel goed voor de oog.
1: En dat zijn die van die paarse of rode dingen, toch?
0: Yes, klopt.
1: En daarmee kan je ook koken.
0: Ja, klopt.
1: Ze zijn heel erg duur, heb ik gehoord.
0: Jawel, heel prijzig, ja.
1: Ja.
0: Het is, dus dat zou je kunnen gebruiken. Maar als de persoon cataract heeft, zou hij ook natuurlijk gewoon kasterolie bij de ooglid kunnen zetten. Niet in de ogen hoor, in de ooglid, elke avond. Dat helpt ook wel die cataract loskrijgen.
1: Oh.
0: Maar het, natuurlijk, bij alles is consistentie heel belangrijk.
1: Ja, dat is niet gewoon één keer en dan bang. Toch? Wondermiddel. Ai.
0: Ja.
1: Goed. Nog een laatste vraag. Hoe zien jullie het bedrijf over 10 jaar? Wat zijn jullie plannen?
0: De marketer gaat
1: er. Ja.
2: We hebben namen diplomatiek antwoorden.
1: Mm-hmm.
2: Omdat men zegt van als jij een idee hebt, moet je het eerst realiseren voordat je het zegt.
1: Ja.
2: Want wanneer je het zegt, kunnen mensen altijd met negatieve gedachten dat project torpederen.
1: Ja.
2: Namelijk diplomatiek antwoorden. Ons bedrijf zien we groeien. En we gaan sowieso met de uitbreiding te maken hebben.
1: Mm-hmm.
2: En over 10 jaar, laat maar zeggen 10 jaar. 10 jaar is veel te lang.
1: Mm-hmm.
2: Maar zeker over 3 tot 5 jaar zijn we een heel belangrijk bedrijf. Die heel veel mensen dagelijks gaan opvangen om te helpen, ondersteunen in hun gezondheid.
1: Heel mooi. En ik zie dat ook hoor. Ik zie dat ook. Ik moet zeggen, ik ben heel erg onder de indruk van de supplementen. Ik wist niet dat ze bestonden. Maar het is goed om te weten en ik denk dat we dit sterk moeten promoten. Zodat de mensen ook op de hoogte zijn van hey, je kan gebruik maken van natuurlijke producten die ons weer kunnen genezen. Die ons weer eigenlijk een nieuw begin geven. En eigenlijk onze best is. My best.
2: Onze gezondheid helpt te herstellen.
1: Ja.
2: Wat ik ook nog wil meegeven. We hebben ook een Facebookpagina.
1: Mm-hmm.
2: En daar is heel veel informatie te krijgen over verschillende dingen. Vandaag bijvoorbeeld heb ik zowel die MyBest pagina en die Tegenzond. Die Tegenzond pagina van ons heeft te maken met die Culimor thee.
1: Mm-hmm.
2: Culimor is iemand die is in zee gegaan met ons.
1: Mm-hmm.
2: En dat geeft aan hoeveel vertrouwen ze hebben in ons bedrijf.
1: Mooi.
2: Dus als u gaat naar Tegenzond, ik heb vandaag geschreven over SOAS. Seksueel overdraagbare aandoeningen.
1: Mm. Want dat is nu echt een ding, hè?
2: Ja. Mm-hmm. Vandaag heb ik erover geschreven op die Tegenzondpagina en ook op die MyBest pagina. En in die artikelen ga je over verschillende

0: soort zoals. Mm. Omdat als je praat over zoals en seksuele dingen, mm. seksualiteit is toch iets wat nog privé is mm-hmm. voor ons.
1: Mm-hmm. Taboe.
0: En
1: mm-hmm.
0: ja, het is nog taboe. Dus als je gaat, want ik denk dat er iemand is van, hey, vertel me over dat. Maar als je gaat op die pagina, heb je alle informatie. En dan denk je, oké. Dus dat en dat. En dan kan je ook zien, misschien zit je met iets en je ziet misschien een rode puistje op je lip. En je weet niet dat het een soa is. Maar als je op die pagina gaat en je artikel leest, dan ga je zien dat, hey, dat is wat dat is. En dan kan je lezen erover en informatie krijgen. En hoe meer informatie je hebt, hoe betere besluiten en beslissingen kan nemen.
1: Ja. En hoe heet die Facebookpagina ook alweer?
0: My Best.
1: Gewoon My Best.
0: En die andere is Tegenzond.
1: Tegenzond.
0: Ja.
1: My Best en Tegenzond. Mooi. Het is al over 10:30. Zie, ik zei u dat het ding is. We moeten eigenlijk tot 11:00 bezig zijn. Huh? Maar goed, we zijn aan het einde gekomen van dit mooie programma. Dit mooie gesprek met onderwerp van vandaag. We zijn er volgende week donderdag weer. Broeder Erik en Rubina, dank jullie van harte voor jullie tijd. En dat jullie hier zijn gekomen bij Radio Shalom om jullie product eigenlijk te promoten. En dat men eigenlijk bewust mag worden van hun levensstijl en dat er oplossingen zijn. En My Best is een van de oplossingen, of de oplossing moet ik zeggen. No?
0: We willen u ook bedanken dat u ons de gelegenheid heeft gegeven dat we over ons product mochten praten.
1: Zeker.
0: En daar zijn we u heel dankbaar voor.
1: Ja. Nee, helemaal goed hoor.
2: Dankjewel.
1: Ja. Nee, prima. The pleasure is all mine, zou ik zeggen. Het was een heel mooi gesprek, een heel spannend gesprek. Het was heel vrij, heel open. Ik heb heel veel geleerd. Ik denk de luisteraars ook. Dus nogmaals, hartelijk dank. Mensen, we gaan er vandoor. Nogmaals, dank u wel voor het luisteren naar Radio Shalom. Blijf afgestemd op 94.5 FM, Your Daily Inspiration and Not Just Radio. Ik zeg tot de volgende keer. Dit was Ian Murasim met het mooie onderwerp, het onderwerp van vandaag. Doei doei!
3: Het is 10:00.
4: 94.5. If you like it that much, that, if you like it that much, listen.
5: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
6: Zranazani. Naskip. Naf you.
7: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, alasim.
2: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, alasim.
2: Connected na Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met TDCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, all I say. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Yahweh Adonai. Hier komen wij wederom voor uw troon van genade. U loven, prijzen, eren, dankzeggen. Erkennen dat u waarachtig God bent. Erkennen dat alle lof, alle prijs, alle glorie, alle dankzegging komt u toe. Alle aanbidding komt u toe. Alle eer, alle glorie, Abba Vader, Yahweh Adonai. Wanneer wij u zo eren, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, dan willen wij als natie Suriname u erkennen en uw volk erkennen in een tijd, Vader God, waar uw woord op een bijzondere manier in vervulling gaat. En wij dat mogen zien, wij dat mogen ervaren, maar wij ook mogen deel hebben aan de totstandkoming van uw profetieën. In een tijd als deze, Heer, waar uw woord waarheid wordt voor onze ogen, waar de beloftes die u gedaan heeft aan uw volk, uw eerstgeboren natie, dat we het zien in vervulling gaan voor onze ogen. Dat land dat verlaten was, dat het land bloeit, dat de kinderen die uit het land waren weggedragen, dat ze terugkeren en dat het volk terugkeert naar het land. Maar wat wij bidden, Heer, is dat het volk terugkeert naar hun God. U, de waarachtige, dat ze terug mogen keren tot u. Dat de tijd waarin wij leven en er zoveel om ons heen gebeurt en er zoveel rondom het volk, rondom het land Israël gebeurt, dat het volk mag terugkeren tot hun God. U weet hoe, waar u ze vandaan gehaald hebt. U weet hoe ze hebben geleefd. U weet hoe ze door zoveel zijn gegaan. Maar Heer, we bidden dat net zoals wij de profetieën in vervulling zien gaan, dat het volk hun harten mag gaan opengaan voor uw opdracht, voor uw roeping, voor hetgeen u met dit volk zich hebt voorgenomen. In de belofte die u gedaan heeft, in het verbond dat u heeft gesloten met Abraham, bevestigd bij Isaac en Jacob. En we mogen, en dat wij als gelovigen onder de heidenen, gelovigen die in Christus Jezus, Yeshua HaMashiach, nu ook deel mogen uitmaken van de belofte van Abraham. Dat we mogen staan met onze broers en zussen die het verbondvolk zijn. En mogen zien, Vader, dat ook zij komen tot erkentenis van de waarheid. En dat is dat Yeshua is de Messias. En dat ze mogen komen tot de volheid van uw bestemming met hun leven. En dat we als één nieuw man, één nieuw mens in de Messias mogen gaan optrekken. Omdat de wereld mag weten dat Yeshua is de Messias. Jezus is de Christus. Zo bid ik, Heer, dat in dit land Suriname de gelovigen mogen opstaan. En mogen bidden en mogen roepen tot u voor uw volk Israël. En dat we mogen staan, Heren, los van wat de wereld zegt. Los van wat er op dit moment allemaal door de media wordt gebracht in de ether. Dat we terugkeren naar wat u zegt in uw woord. En mogen staan op uw woord. En mogen vasthouden aan uw woord. En mogen zien dat u uw belofte vervult in het volk, dat u ook zo elke belofte zal vervullen. En de belofte dat wie Israël zegen, gezegend zal zijn. En dat we als natie gaan staan met uw volk, voor uw volk. en niet meer tegen, omdat u, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, de God bent die wij als God en Heer dienen. Omdat Yeshua HaMashiach, Jezus de Christus, ons gered heeft. En we danken u daarvoor. In Jezus naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden. Het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: heter LFU.
1: Hallå, jag är Makira. Mil, love, shalom.
2: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. De Heer Jezus onderschrijft het belang van het huwelijk. Het eerste wonder verrichtte de Heer niet op een verjaarwissel of een berie, maar op een bruiloft in het stadje Cana. Als hij het huwelijk niet belangrijk vond, was hij daar niet geweest. Hij was bovendien met zijn leerlingen uitgenodigd. Dit mochten ze niet missen. En om te benadrukken dat het feest niet mocht stoppen, zorgde hij ervoor dat het tekort aan wijn werd opgeheven. Wijn verwijst naar de vreugde die de gelovige zal ervaren als het uiteindelijke rijk van de Messias een feit is. In het Oude Testament worden de vruchten van de wijnstok gezien als een bijzonder geschenk van God, omdat wijn volgens Psalm 104 de harten van de mensen verblijdt. Het is alsof de Heer Jezus door het wonder van water in wijn te veranderen zegt: in jullie huwelijk mag de vreugde doorgaan. Anomuzukba. In Matteüs 19 vers 6 benadrukt hij: ze zijn niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. De Heer Jezus onderschrijft het belang van het huwelijk.
3: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

0: Regis FM. Doing it.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Goedemorgen en blessing Manting. Welkom bij het programma Vrouw Vandaag op Radio Shalom. U bent op de juiste frequentie. Ga niet verder zoeken. Blijf hier en zeg het voort dat ons eigen programma is begonnen. Ik ben uw gastvrouw. Ik ben zuster Aruna. En we gaan vandaag weer verder met ons praatje. Ja, als we praten over de Heere is dat zo geweldig, hè? Weet je, er zijn boeken in de hemel. Er zijn boeken in de hemel waarin er geschreven wordt door de engelen. Waar God dingen laat opschrijven. En het is zo machtig om te weten dat wanneer we over de Heere praten, dat Hij ook dat optekent. Ja, het is een boek van herinnering. Zodat wanneer twee mensen praten over de Heere en wanneer ze zo vol van zijn en wanneer ze de Heere bespreken over zijn grote daden, over wat Hij voor ze gedaan heeft, over hoe geweldig de Heere niet is, dan wordt dat allemaal opgetekend in de hemel in een boek van herinnering. En dat staat in Maleachi. In hoeveel Maleachi staat het er? Laat me even zoeken. Het staat in Maleachi 3, vers 16. En ik lees het uit de Herziene Statenvertaling. Dan spreken zij die de Heere vrezen, ieder tot zijn naaste. De Heere slaat er acht op en luistert. Dus wanneer we onderling praten over de Heere en zijn naam groot maken, niet over jezelf hoor, over de Heere. Ja, er is een verschil in je praten over jezelf of over de Heere zelf. En er is een gedenkboek geschreven voor zijn aangezicht. Want vaak genoeg willen we het op ons richten, hoe de Heere met ons is. Maar we kunnen ook een gesprek hebben over hoe groot de Heere is. En echt op Hem focussen. En dat is de tijd waarin we leven. Dat we focussen op Hem. Het gaat niet om ons, het gaat om Hem. En er is een gedenkboek geschreven voor zijn aangezicht, voor wie de Heere vrezen en wie zijn naam hoog achten. En er is een ander gedenkboek. En dat gedenkboek is een gedenkboek waarover de Heere Jezus praat. Wanneer de discipelen zo blij terugkomen. Hè? In Lucas 10 vers 17 komen ze blij terug. Ze zijn teruggekeerd met blijdschap. En ze zeiden, Heere, zelfs de demonen zijn in uw naam aan ons onderworpen. En Hij zei tegen hen, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand. En niets zal u schade brengen. Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Ja, er is een boek des levens waarin ons naam geschreven moet staan. Je kan ook allerlei wonderen en tekenen zien van de Heere. Hij doet het ook uit genade. Hij doet het en Hij trekt aan je hart wanneer je niet echt bezig bent met Hem, maar gewoon met jezelf. Dus Hij zegt, je moet blij zijn dat jouw naam, wie zeker dat je naam in het gedenkboek in de hemel opgeschreven staat. In het boek des levens. Dus er zijn boeken in de hemel. Hè? Nou, ik hou van boeken. Ik ben dol op boeken. En ik lees graag. Ik zie graag boeken. Ik ben gewoon weg van boeken. Als ik boeken zie, kan ik niet van ze afblijven. Ik wil kijken en lezen erin. Dus ik hoop dat ik in de hemel een bibliotheek zal vinden waarin ik mag neuzen. Want sommige boeken zullen verboden zijn, hè, denk ik zo. Maar misschien mag ik wel bladeren. Maar als het boeken zijn die jou privé openbaren, dan gaat de Heer zeggen, nee, Aruna, je mag niet daarin gaan, hoor. Dat is privé. En dat wordt verzegeld, dat zie je van een slot gaat erop, want Aruna mag niet erin lezen en andermans stories gaan bekijken. Nee, nope. Dat hoort niet erbij. Wauw. Dus ik ben heel benieuwd naar de boeken in de hemel. Nou, dit zijn twee van de zoveel boeken die we hebben bekeken. En ik heb het gezegd aan de hand van het feit dat we in het programma Vrouw Vandaag zijn. Waarbij we praten over de grootheid van God boven alle onze omstandigheden heen. Want we zitten als vrouwen, als er 1000 vrouwen bij elkaar zijn. Geloof me, er zijn 1000 verschillende situaties. En God kan zelfs 1 oplossing gebruiken in al die 1000 situaties als hij dat zo wil. Ik heb het meegemaakt en het was gewoon bijzonder. Dus God is een grote, machtige God over wie we moeten praten. Hè? Over wiens naam we moeten hoogachten. Ja, oké. Maar dan wilde ik een aanvulling doen ten aanzien van iets dat ik had gezegd over hoe de vijand ons vlees opeet in Psalm. Ik ben nu Psalm vergeten. 27, geloof ik. Ja. Ik wilde een aanvulling plegen daarover, dat de vijand ons vlees opeet en dat dat te zien is in ziekten, in ongelukken die we krijgen, in allerlei dingen. Vooral ziekte en ongelukken, dingen die je lichaam aantasten, dingen die je lichaam verzwakken, je tempel. Je huis, dat waarin de geest woont, dat valt de Satan aan. En dat doet hij met verzwakking. Ja, zolang jij verzwakt wordt, je hebt tekort aan iets, aan een vitamine, aan noem maar op, dan ben je verzwakt. En dan kan je bijvoorbeeld niet echt doen wat je moet doen. En datgene dat je moet doen, doet de Heer door je lichaam heen. Dus daarom moeten we heel goed op ons lichaam letten. Ik heb eens een boek van Dirk Prins gelezen, waarbij hij vertelde dat zijn vrouw een woord van de Heer had gehad. En ze kwam naar hem toe en ze zei, de Heer zegt, je bent te dik. Je moet afslanken. Je moet op dieet. En hij had een buikje gehad. En ik weet niet wat de invloed daarvan was op zijn werk, want dat had hij niet geschreven. Hij vertelde over dingen die hij meemaakte in Israël. Maar dat op een gegeven moment, dus in al die hele drukke periode, kwam die vrouw naar hem toe en toen is hij op dieet gegaan. De Heer had hem gezegd, hij moet zijn normale gewicht terugkrijgen. Dat wil zeggen dat de Heer zich bezighoudt met onze tempel. Hij woont in een tempel en hij wil dat die tempel gezond moet zijn. En die gezondheid moeten we bewaren. Dus ik las dan laatst, op de zondag, kwam deze tekst voorbij, het werd besproken, in Spreuken 3. En daar staat, in welke tekst hadden we hadden een tekst gelezen die mij hieraan liet denken, dus dat ik daarover al had gesproken en dat ik het een aanvulling vond, een hele mooie aanvulling. Omdat wanneer we ziek zijn, kunnen we niks doen. Wanneer we ziek zijn, dan hebben we geen kracht in ons lichaam. En in Spreuken 3 vers 7 en 8 staat, dus in 7 staat, wees niet wijs in je eigen ogen. Vrees de Heere en keer je af van het kwade. Soms hebben we wijsheid van onszelf in onszelf en we vinden onszelf wijs. Maar het is onze eigen wijsheid. Het is onze eigen gedachte. Het is de manier hoe wij dingen willen doen. En dan staat er verder, want er staat, vrees de Heere en keer je af van het kwade. Nou, het kwade. Als je zal zeggen, oh, ik doe goed hoor. Nee, ik leef niet kwaad. Ik doe geen kwade dingen, man. Zelfs David, koning David, die dicht bij de Heere was. Hij wilde de Heer alleen maar groot maken. Vroeg steeds om vergeving voor zijn zonde. Voor zijn ongerechtigheden. Hij bleef het vragen. Lees de psalmen na. Het is zo bijzonder om te zien dat iemand waarvan jij ziet van... Hey, deze persoon leefde rechtvaardig voor de Heer. Hij zag de Heer. Hij hoorde de Heer. De Heer, hij zei... De Heer is bestendig aan mijn rechterhand. En wanneer ik op mijn legerstede ben, zie ik de Heer. Dus als zo iemand altijd weer vraagt om vergeving... voor zijn zonden, voor zijn ongerechtigheden... dan moeten wij dat ook als voorbeeld nemen. Dan moeten we, voordat we gaan slapen... de Heer vragen ons te reinigen. Want we doen dingen waarvan we misschien niet doorhebben... dat het een zonde was. Of dat het iemand heeft gepijnigd. Of dat het een verkeerde opvatting was. Of we hebben meegelachen... ergens waar we niet moesten lachen. Of we hebben mee gesproken waar we niet over moesten praten. De Heer keurt het af. De woorden die we spreken zijn levensgroot in de hemel. En we gaan er een dagje verantwoording voor moeten afleggen. Dus alle kleine dingen. Hè? De Heer zegt, wanneer je eenmaal gebaad bent, hoef je niet meer te baden. Je wast alleen je voeten. Daarmee bedoelt hij, we zijn bekeerd. Ja, we hebben vergeving gevraagd voor onze zonden. We hoeven niet opnieuw te bekeren. Te zeggen, oh Heer, ik neem u aan in mijn hart. Ik open mijn hart voor u enzovoort. Het zondagsgebed hoef je niet opnieuw te doen. Maar je kan wel steeds vragen om je te reinigen. Om je te vergeven. Om je te helpen om te zien wat je verkeerd doet. Zodat je het niet meer doet. En dat je hart er ook niet meer naar zal verlangen. Want we moeten worden zoals de Heer is. Zijn karakter. Maar ik moet to the point komen nu, hè. Want ik blijf maar een doordrammen. Nee, ik dram niet door. Het is echt een bijzonder wat de Heer op mijn hart legt. Maar om terug te koppelen, zodat we die link niet kwijtraken, mensen. Lieve vrouwen. Ja, heb geduld met mij. Dan hadden we het dus over die psalm waarin staat dat de vijand je vlees wil opeten. En dat zien we dus in ziekte. En een van de dingen is ziekte. En dan staat er in Spreuken 8. Nee, we gaan nog terug naar 7. Vrees de Heere en keer je af van het kwade. Want je moet niet wijs zijn in je eigen ogen, toch? Dan gaan we naar vers 8. Het zal, wat is het? Het afkeren van het kwade. En het vrezen van de Heere. Zal een medicijn zijn voor je navel en verfrissing voor je beenderen. Een medicijn voor je navel. Een medicijn voor je navel en een verfrissing voor je beenderen. Haha, is dat niet geweldig? Is dat niet bijzonder dat er een medicijn is die jou geneest? En wat is het medicijn? Je vreest de Heer, medicijn 1. Medicijn 2, je keert je af van het kwade. Ik ben altijd heel voorzichtig. Ik weet dat ik veel fouten maak in het verkeer. Soms zeg ik, oh nee, ik heb niet goed gereden. Oh nee, ik moest die persoon een voorrang hebben gegeven. Of nee, guns, ik heb die vrouw laten staan. Ik moest haar laten oversteken. Of Ik ben zo ongeduldig geweest. Ik schreeuw niet in het verkeer hoor. Ik schreeuw niet en ik tuter ook niet. Maar ik rijd soms verkeerd. En dan denk ik, meisjes, ik maak zoveel fouten. Of wanneer ik tegenover iemand zoiets wil volhouden, alsof ik gelijk heb. Van nee, het is niet zo. Nee. En dan blijf je maar op je punt. Je bent zo wijs in je eigen inzicht. Dus we moeten zoveel... we moeten zo bij de Heer gaan met deze kleine dingen. En het is zo leuk om met de Heer erover te praten. Hè? Van, oh Heer, ja, dat is gebeurd de afgelopen dag. Ik heb dat gedaan. Ja, Heer, vergeef me. Help me dat ik het niet meer doe. Weet je, laat me die fout daar niet meer maken. Want ik ben al oud. En ik moet het niet meer maken. En als je jong bent, dan moet je zeggen, ik ben jong. En wanneer ik ouder ben, moet ik perfect zijn. Je kan natuurlijk niet perfect zijn. Maar steeds meer veranderen naar Gods karakter. Wauw, dat is zo bijzonder en zo leuk en zo mooi en zo prachtig en zo heilig. Want de Heere zegt, wees heilig zoals ik heilig ben. En dat is het medicijn voor al je problemen, voor al je noden, voor al je ziekten. Laten we dan nu gaan luisteren naar een heel mooi lied. En dan zijn we terug na de music break. Tot zo.

Ja, we hebben dus een break gehad. En ik hoop dat u genoten heeft van het lied. God is heel goed voor ons. Hij laat ons niet in de steek. Hè? De Heere is een God van licht. Hij is de Heere van licht. En we moeten wandelen in het licht. Nou, de Heere is een goede God. We zijn dus weer terug bij elkaar. En voor zij die er nu pas bij zijn, dit is het programma Vrouw Vandaag. En we zijn afgestemd op Radio Shalom. En we gaan dus nu beginnen met het onderwerp van vandaag. En dat is God gedenkt onze vijanden. Ja, picture mensen niet. Nooit niet. Mensen gaan zich laten gebruiken door de vijand om tegen jou bezig te zijn. En de Heere is goed. Hij laat het niet toe. Als je kijkt naar het verhaal van Jeremia in vers 18 tot 23, dan zegt hij: laten zij voor uw aangezicht worden verslagen. Ik zeg het met mijn eigen woorden. En dan zie je dat dus, wat is er gebeurd? Nee, dat is...

Jerusalem, te herbouwen. Dus de koning had hem gezegd, ja, je mag gaan, maar wanneer kom je terug? Dus hij had een bepaalde tijd gehad. Dus hij is gegaan en er waren vijanden. Er waren mensen die tegen hem bezig waren, die hem zelfs hadden willen lokken in de tempel om zogenaamd te bidden. En hij zei, ik ga niet. Zie je hoe mensen je kunnen lokken? Ze gaan zeggen, laten we naar de kerk gaan. Dan gaan we samen met je bidden. Maar jij moet de Heer zodanig dienen dat je de waarheid ontdekt in de leugen. En dat je zegt, nee, dit is niet van God. En niet alles wat mensen doen is niet van God. Niet alles wat mensen doen is van God. Dus jij moet de Heilige Geest altijd vragen van wat is dit? Moet ik gaan? Is het pluis? Is het oké? En de Heilige Geest gaat je nooit in de steek laten en hij gaat je antwoorden. Dus als je kijkt dus naar Nehemia, dan zegt de Heer, want Tobia en Sanballat waren tegen hem bezig en de duivel had ze echt gestuurd. Dus hij zei, Heer, denk aan ze. Denk aan ze volgens hun woorden en volgens een profeet die heeft gesproken dat ze mij eigenlijk in angst willen brengen. Dus zo heeft hij de mensen die de vijanden waren, maar zij waren echt openlijk bezig, zodanig dat de mensen die aan het bouwen waren, met hun ene hand bouwden en in de andere hand hadden ze een wapen. Zodanig was het, zo gevaarlijk was het geworden, dat er een gevecht kon worden, er zou een gevecht kunnen uitbreken elk moment vanwege deze mensen en dat ze dus echt tegen hun bezig waren. Maar je ziet ook dat de vijand daarachter staat. Hè? De vijand wilde niet dat Jeruzalem herbouwd moest worden en dat Nehemia dat had genomen. Maar hij was niet angstig, want hij heeft de Heer ook gevraagd dat hij niet angstig moest zijn. Ze wilden hem in angst zetten, maar hij zei, dit ga ik niet toelaten. Dus wanneer de vijand zo bezig is, dan gaat de Heer... God slaapt niet mee, lieve mensen. Je moet altijd op de Heer vertrouwen en niet met je eigen. Ga niet, je gaat geen oddos gebruiken tegen anderen, hè? Nee, ga bidden. Ga in je binnenkamer vertrouwen op de Heer. God is een God die rechtvaardig is. Dan ga je denken, waarom komt er geen einde aan mijn situatie? Kijk even hoe jij het aanpakt. Ben je bezig met je eigen inzicht, zoals we aan het begin van het programma hebben besproken? Bouw niet op je eigen inzicht. Bouw op de Heer. En wat is bouwen op de Heer? Bidden, stil zijn. Dat kunnen wij vrouwen vaak niet. Ja, onze tong. In plaats van de vijand een scherpe tong tegen ons gebruikt, gebruiken wij een scherpe tong. Dan denken we dat dat helpt. Nee, je hoeft geen orders te gebruiken. Je hoeft niet te denken van, ik ga iets zeggen. Dat sabi. Nee, ze gaan het niet weten. Waarom niet? En ze weten precies wat zij doen. Dus wij moeten op de Heer vertrouwen in stilte. Probeer dat. De Heer zegt, wees stil en weet dat ik God ben. En dan staat er iets heel moois. Er is een hele mooie psalm die eigenlijk een gebed is tegen je vijand. Tegen jouw vijand. Want de vijand slaapt niet, maar God is boven hem. God is alom tegenwoordig. De vijand is alom vertegenwoordigd. Hij stuurt zijn maatjes hier en daar om de christenen aan te vallen, om het licht aan te vallen, om de biddende mensen aan te vallen, om hun vuur te doven. En dan gaan ze terug naar hun meester en dan gaan ze verslag brengen over hoe het is gegaan. Hij is niet overal. Hij is ergens en er wordt verslag gebracht. Hij is vertegenwoordigd door die demoontjes. Maar de Heer God is alom tegenwoordig. Hij is altijd bij jou. Hij is altijd bij mij. Hij is overal. Hij is altijd te zien. Hij antwoordt altijd en hij blijft niet uit. Dus laten we kijken naar Psalm 64. Het is een gebed voor verlossing. God brengt altijd verlossing. En ik ga niet dat hele, die hele psalm lezen. Pardon. Maar wat zo mooi is in deze psalm, psalm 64 uit de Herziene Statenvertaling. Hoor, o God, mijn stem wanneer ik klaag. Bescherm mijn leven tegen bedreiging door de vijand. Zie je? Dus die hele...

0: hele psalm begint met een roep naar de Heere om jou te horen, jouw stem te horen wanneer je klaagt. En dat klagen is niet klagen van, oh, ik heb niet genoeg geld en alles is zo duur en de regering doet het niet goed. Nee, dat zijn allerlei dingen die we ook moeten nalaten. Maar het zijn klachten over bedreigingen door de vijand. Want jij ziet persoonlijk waar de vijand jou bedreigt. Jij weet wat een bedreiging is. Ga in je binnenkamer en roep het uit tot de Heere. Ga niet aan je vijand een oddo geven of iets zeggen wat ze moeten horen of iets teksten of noem maar op. Nee, of het aan iemand zeggen die het doorspeelt naar hun. Want die gaat het anders doorspelen hoor, verzeker. Dus doe dat niet, maar ga naar de Heere. En wat doet de Heere? Hij hoort je stem wanneer je bidt. En er staat in vers 3, verberg mij voor de hemelijke plannen van de kwaaddoeners. Zie je? Het is een gebed. Verberg mij, want ze maken plannen in het geheim. Ja, ja, ze vergaderen en ze maken plannen in het geheim, in de diepe nacht, 2 uur in de ochtend, 1 uur in de ochtend, gaan ze, treden ze uit hun lichaam, vergaderen ze in verlaten gebouwen en ze zeggen, oké, en Aruna is onze target. Dus we gaan dit en dat doen. Ze gaat heel veel slaap hebben om 3 uur in de ochtend, wanneer ze gaat opstaan om te bidden, zorg dat ze blijft slapen. Zorg dat ze in slaap blijft. Ze moet niet opstaan. Dus verberg mij voor die geheime plannen. En dan staat er voor de oproerige menigte van wie onrecht bedrijven. Wie is die oproerige menigte? Je gaat toch niet 1.100 mensen op je af zien komen? Nee, het is de demonische machten die op jou afkomen. En het is een macht, het is een menigte. En er staat zij die hun tong scherpen als een zwaard. Een bitter woord aanleggen als hun pijl om in verborgen plaatsen de oprechte te beschieten. Plotseling schieten ze op hem en ze zijn niet bevreesd. Weet je hoe vaak het voorkomt dat je wordt aangevallen door superieure mensen die boven jou staan in je werk, in andere organisaties. Dingen in organisaties waarvan je deel uitmaakt. En dan komen ze en ze zeggen iets tegen je dat je zo pijn doet. Ze zeggen iets tegen je dat jou zo verlamt. Ze zeggen iets tegen je dat waarvan je denkt, wat is dit? En die woorden moet je een halt toeroepen door te zeggen, hoor o God mijn stem, wanneer ik klaag, wanneer je tot de Heere komt. Dus het is geweldig wat de Heere doet. Hij maakt dat de vijand stil wordt. Hij maakt dat jij uit de problemen komt. Maar jij moet stil zijn. Jij moet alleen in je binnenkamer bezig zijn. En de Heere aanroepen. Vertrouw op hem. Hij is het. Niet op je eigen inzichten. Vertrouw op de Heere. Ja, dat tot zover ons onderwerp in het programma Vrouw vandaag. Ik wil u danken voor het hebben willen luisteren. En ik bid dat dit een bemoediging voor u mag zijn om voort te gaan in de stilte des Heren en in de overwinning van zijn kracht. Tot de volgende keer. Blessie, blessie, Uma.
1: Vrouwen vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.

0: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.
1: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
2: Skip. Dat skip.
3: Hey, ik ga naar Kirpelani Superstore. Ga je mee?
4: Ja hoor. Ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
3: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirpelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
4: Serieus? Dat is ideaal.
3: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen. Alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekkere kopje koffie drinken in de Tasty Café.
4: Ja man! Echt een one-stop shop.
5: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpelani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpelani. Save and enjoy.
6: Let's ride. Come on.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12.
1: Nou, we direct gaan naar Romeinen hoofdstuk 1 vanaf vers 17, het laatste gedeelte. We leven in een tijd, lieve mensen, waar we meer dan ooit in geloof gaan moeten uitstappen. Als we niet in geloof uitstappen, met eigen wand staan, onomekking. Jezus zegt, mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. En we kunnen God alleen welgevallig zijn als we uit geloof leven. Hij zegt in Hebreeën 11 vers 6, zegt hij, want zonder geloof is het onmogelijk God welgevallig te zijn. Wanneer we hem welgevallig zijn, dan gaan we grote dingen zien. Voordat ik daar kom, laat me bidden voor dat woord. Vader, zegen uw woord aan elk hart. Laat elk hart goede grond zijn. En we danken u, Heere God, dat uw salving hier is om ons te onderrichten. Onderricht ons in uw woord, Heere. In Jezus' naam. Amen. Apostel, hartelijk dank voor de gelegenheid, mij geboden vanmorgen hier, om het volk te mogen bedienen. Bent u blij met Jezus? Bent u een beetje blij met mij? Bent u blij met de apostel? Oké. Ik nog aan de ene oor zo dat je nog breedje naar dus maar vouwen zo. Er zijn altijd natuurlijk dingen waar je misschien niet eens bent, maar dat maakt niet uit. Amen. We leren. We zijn een lerende gemeente. Dat is de visie en de missie van de gemeente. We zijn een lerende gemeente. Amen. Oké, hebt u het al? Oké. Hij zegt, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Wanneer we deze tekst lezen, dan gaan we gelijk naar 2 Korinthe hoofdstuk 5, vers 17. We kunnen twee dingen doen. Je kan in geloof leven, of door geloof. Maar je kan ook door leven in aanschouwen. Pside zani, dan voor je bribi. Een bribi na ga je natuurlijke ai, fysiek ai, inerse ete, maar dan ga je je ai je shengba. Hebreeën 11 vers 1 zegt ons, het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. En het bewijs der dingen die men niet ziet. Je ziet het nog niet met je natuurlijke ogen. Het is nog niet gemanifesteerd. Maar met onze geestelijke ogen hebben we het al gezien. En hoe zien we dat? Door dat woord. Amen. We zien dat door dat woord en door de beloften die God ons gegeven heeft in zijn woord. We zien dat het al geschied is. Want toen Jezus op het kruis was, aan het kruis was. En het laatste wat hij zei, het is volbracht. En hij de geest gaf, was het volbracht. Heeft hij voorzien. In alles wat u en ik nodig hebben om een overwinnend leven te kunnen leven. Om een gezegend leven te kunnen hebben op deze aarde. We moeten één ding weten, mensen, wie we zijn eigenlijk. We moeten weten dat we een gezegend volk zijn. En velen van ons weten dat niet. En omdat we dat niet weten, leven we ook niet ernaar. We leven vanuit onze mogelijkheden. God heeft onze mogelijkheden niet nodig. God is God. Hij is in staat om ons te geven wat hij ons beloofd heeft. Hij is in staat om datgene te doen wat hij gezegd heeft. Wat wij meer dan ooit moeten doen is dat we onze vertrouwen moeten gaan stellen op hem. En onze vertrouwen op hem stellen gaat niet van de ene op de andere dag. Want wanneer je voor een bepaalde omstandigheid staat in je leven en een omstandigheid het tak tegen je en dan kan je je zo met mankeri, dan is het weer iets anders dan wanneer alles goed gaat. Amen. Maar de Bijbel zegt in Romeinen 10 vers 17, schrijf die tekst op, ik ben iemand die gewoon ratelt. Romeinen 10 vers 17, hij zegt, het geloof nu is door het horen. En het horen door het woord van Christus, de gezalfde. Dus wanneer we, luister, mensen zitten altijd onder Het woord van Christus zit altijd onder het gezalfde woord. Als je ergens bent en je viert dat een woord te prikken, maar een woord te noemen, zeker noemen, doen ze niet lang op of drapen, want dan heb je een praxerie en tak drapen. Dat is een praxerie voor God. Wanneer het woord van Christus is, is het woord van de gezalfde, is dat woord gezalfd. En wanneer dat woord gezalfd is, zal dat woord tot ons spreken. Wanneer dat woord gezalfd is, zal hij iets doen in ons hart. Wanneer dat woord gezalfd is, zal dat woord ons sterken van binnen. Ook al om ons heen ziet alles eruit alsof, ja, if ganon het gabra, alles aan klari. Wanneer dat woord gezalfd is, geeft het ons hoop. Het geeft ons zekerheid wanneer dat woord gezalfd is. Mensen, luister altijd naar gezalfde woorden. Die hebben we nodig in deze tijd. Geen mooie woorden gepraat. Woorden die onze oren strelen. Woorden die een heleboel mooie dingen kunnen zeggen. Dingen die we willen horen. Wanneer het gezalfde woorden zijn, zullen we horen dingen die we niet willen horen. Amen. Wanneer dat woord gezalfd is, zal het tot ons spreken en het zal ons dingen zeggen die we misschien niet willen horen. Want die gaat tegen ons verstand in. Die gaat dingen zeggen aan ons. Juist de dingen die we nodig hebben. Dingen die tegen ons vlees is. Amen. Dus we hebben geloof nodig en meer dan ooit geloof nodig. En de Bijbel zegt, het geloof is door het horen en het horen naar het woord van Christus. Het woord, het gezalfde woord. Wanneer we niet meer in aanschouwen willen leven, gaan u en ik geloof moeten ontvangen. Kom niet zomaar, het komt door dat gezalfde woord. En het gezalfde woord zal iets in ons doen leven. Het zal ons kracht geven dat u in staat bent te midden van de onmogelijkste situatie te kunnen staan en te zeggen, God heeft gezegd en het zij zo. Amen. God heeft gezegd en hij waakt over zijn woord om dat te doen. Wanneer we geloof ontvangen, het sterkt ons. Het bemoedigt ons. Het geeft ons kracht om dwars door alles heen om door te gaan. Om onze ogen gericht te houden op Christus zoals Hebreeën 12 ons leert. Laat u ook daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en volleinder van ons geloof. Hebreeën 12 vers 2. Het is niet altijd even makkelijk om onze ogen op hem gericht te houden, want we leven in een wereld van omstandigheid. We leven in een wereld van allerlei situaties. Maar wanneer we gelovigen zijn en we geloven en we hebben geloof ontvangen van God, dan gaan we stand houden. We zullen overwinnen, we zullen het maken, mensen. Dus eigenlijk, wanneer we hier zijn, dank God dat we hier mogen zijn. Dank God dat we mogen leren. Wees blij om in het huis des Heeren te komen. Maar kom niet gewoon. Kom, weet dat God met een plan heeft met ons leven. God gaat zijn weg met ons op. En hij is bezig om zijn plan in ons uit te voeren. Hij is bezig om ons klaar te maken voor iets groots wat hij voor ons bereid heeft. Amen. Hij is bezig om ons te helpen om te gaan groeien in hem, in het geloof, omdat hij ons nodig heeft om een bepaalde job te klaren voor hem straks. En u en ik hebben het onderwijs nodig. U en ik, we hebben die kracht van hem nodig om stand te kunnen houden, om het doel dat God voor ons leven heeft, om dat doel te kunnen bereiken. Hij zegt, Efeze 1, vers 22 en 23, het is een tekst die u misschien uit het hoofd kent. En hij heeft alles onder, ga naar Efeze 1, vers 3. Straks kom ik hier. Hij zegt, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemel gewesten gezegend heeft in Christus. Mensen, u bent gezegend. We zijn een gezegend volk. En misschien hebt u dat al zoveel keren gehoord, dat u gezegend bent. Waarmee heeft hij ons gezegend? De Bijbel zegt, hij heeft ons gezegend met allerlei geestelijke zegen. Hij heeft niet gezegd geestelijke zegeningen. Hij heeft gezegd allerlei

geestelijke zegen. Hij heeft ons die zegen gegeven, zodat u en ik door die zegen de zegeningen kunnen laten manifesteren door ons heen. Het is onze verantwoordelijkheid, het is onze taak, u en mijn taak, om de zegeningen te laten manifesteren. God heeft ons de zegen al gegeven. Hij heeft ons die bekwaamheid gegeven. Hij heeft ons de mogelijkheid gegeven om de zegeningen te laten manifesteren. Dus het is uw verantwoordelijkheid, het is mijn verantwoordelijkheid om die zegeningen te laten manifesteren door ons heen. En om dat te kunnen doen, hebben u en ik geloof nodig. Amen. Die zegeningen gaan niet gewoon uit zichzelf komen, omdat we in de kerk zijn. We zijn misschien trouw. We geven onze tiende, we doen dit. Maar om de zegeningen te laten manifesteren, gaat het veel dieper dan alleen maar gewoon komen naar de samenkomst. En een gezellig samenkomst hebben. We dansen mooi, we zingen mooi en noem maar op. Maar het gaat veel dieper, mensen. Om die zegeningen te laten manifesteren. Wanneer we, Jezus zegt, wanneer we zijn het licht der wereld, licht verdrijft duisternis. Dan moeten de mensen aan ons kunnen zien, het is niet alleen maar dat we niet meer liegen. Dat is wanneer we Jezus pas hebben aangenomen in ons leven, dan leert hij ons om die oude mens af te leggen, met al zijn misleidende begeerte overeenkomstig Efeze, die ten verderven gaat. En dan zegt hij dat we de nieuwe mens moeten aandoen. En die nieuwe mens is Jezus, is Christus. Amen. En dat is wanneer we Jezus hebben aangenomen. Dat is de eerste beginselen van het evangelie. Leg die oude mens af. Lieg niet meer, steel niet meer, bedrieg niet meer. Als je boos bent, ga niet uitschelden. Als je boos bent, ga niet verwensen. Als je boos bent, ga dit niet doen. Nog een mektrobie. Dat zijn de eerste dingen die we moeten afleren. Maar dat is niet genoeg om een licht te kunnen zijn. Dat is een deel van het leven dat we met Jezus moeten leven. Dat we veranderd zijn, mooi. We liegen niet meer, prachtig. Stelen niet meer. Geweldig. Dus. Maar dat is nog niet alles, dat is maar een deel. Nu moeten we verder gaan. Nu moeten we dat leven gaan leven met hem. En dat leven in geloof. En u moet één ding weten. We hebben gezien, we zijn een gezegend volk. We zijn gezegend. En dan zegt Efeze 1 vers 22. En nu gaan we naar daar. Ik ga niet lang prediken. Een 2 uurtjes maar. Wat is er? Ik neem de tijd van de volgende prediker ook. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus, die ons met. Nee, vers 22, ja. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente. En wees de gemeente, zijn lichaam vervuld met hem die alles in allen volmaakt. Wanneer de gemeente het lichaam is van Jezus Christus en hij is het hoofd van zijn lichaam, een hoofd heeft een lichaam en de gemeente is het lichaam, de gemeente bestaat. Ik bedoel, het lichaam bestaat uit handen, voeten en nog een heleboel dingen. En wanneer hij alles onder zijn voeten heeft gesteld, is alles onder onze voeten. Ik geloof me niet. Ik zeg, alles is onder onze voeten. En wanneer alles onder onze voeten is, Allah is aan van die brede onder uw voeten. Allah die maakt die onder uw voeten. Maar is nog niet zichtbaar door ons heen, omdat uno sabi. Jesaja zegt, mijn volk gaat in ballingschap door het gemis aan kennis.
Hosea zegt, mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. We gaan in ballingschap, in slavernij, worden gebonden, terwijl we verlosten des Heren zijn. Leven als gebondenen, vanwege het feit dat wij door het gemis aan kennis leven zo, terwijl we een heel ander soort leven zouden moeten leven. Maar we zijn op weg. Amen. God is bezig met ons. Daarom zijn we hier om u te onderrichten in dat woord. Om u te helpen dat u groeit in hem. Hoger op kan met hem. Sterker wordt in hem. Echt gelovig wordt. Ga naar Jozua hoofdstuk 1. Vers 3. Dus alles is honderd vast. Alles is onder zijn voeten gelegd. Hij is het hoofd van zijn lichaam. En zijn lichaam is de gemeente. Dat betekent alles is onder onze voeten. Ik kom straks om u te laten zien wat onder onze voet is. Jozua hoofdstuk 1 vers 3. Hij zegt, elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef ik uw lieden zoals ik tot Mozes gesproken heb. Hij zegt, elke plaats die uw voetzool betreden zal, overal waar je voet op zal plaatsen, zegt hij, geef ik uw lieden. Met andere woorden gezegd, ik ga eerst in het natuurlijke. Als een bepaalde vloek was op een plaats, die kon erop blessie komen. De vloek moet weken. Die vloek is onder uw voeten. En van een bepaalde demon beopereert naar presie drapen. En een bende a wans abeer geri naar presie. Een moment zei poti voeten drapen, abi boigi. Abi vwaik mopo. Je hebt je voet daar waar je komt, zegt hij. Hij zegt elke plaats. Elke plaats, zegt hij. Zegt hij, waar je voet gaat plaatsen. Hij zegt, ik geef u. Waarom? Vanwege die zegen. Vanwege die zegen waarmee we gezegend zijn. Hij zegt, met allerlei geestelijke zegen heeft hij ons gezegend in de hemelse gewesten. Hij heeft ons de mogelijkheid gegeven om over elke situatie de overwinning te hebben. En door te kunnen breken. Amen. Om door te kunnen breken. En situaties te kunnen veranderen. Zelfs in uw eigen leven. Je gaat door een streep wat betreft uw financiën. Zet uw voet op uw financiën. Het gebied van uw financiën. Ons leven bestaat uit zoveel gebieden. En elk gebied, het Hebreeuws, maar om vrij te komen, heeft God ons een belofte gegeven. Maar aan die belofte is een voorwaarde gekoppeld. Hij zegt, geef en u zal gegeven worden. Wanneer u voet plaatst op het gebied van uw financiën, geef. En wie greedy je vrede, die gado. Je pura, terwijl Asaka spande, je pura, aridi, frut. Nee, putting. Je hebt gegeven, maar was het uit geloof? Alles wat we doen is uit geloof. En wanneer je dingen uit geloof gaat doen, gaat het je wat kosten. Het is niet licht. Alles aan zijn je, die gado abon gewicht. Kost je, if you want motto uit bepaalde situatie in je leven. Hij zei tegen het Joodse volk in Exodus 15, 26. Hij zegt, ik ben de Heere, uw heelmeester. En we zijn kinderen van God, we zijn bekeerd, we volgen Jezus, we dienen. En we proclameren. Dat woord door zijn streamen zijn we genezen. Maar toch heb je dat heleboel kinderen gods vandaag ziek zijn.
Waarom? Omdat er een voorwaarde is. Onderhoud naastig zijn geboden. We proclameren dat woord van God. En door zijn striemen ben ik genezen. Maar die brief valt je aan. Omoro je bari, omora die brief naki. Hebt u het meegemaakt? Omoro we bari, omoro die brief naki. Waarom? We proclameren dat woord van God. Maar die eisen hebben we daar buiten gelaten. Waardoor het gebied van onze gezondheid. Die brede hori. In een put poti voeten drape. Omdat. Unie. A eisa gado stel. Hij zegt: ik zal u geen van die kwalen opleggen. Wat ik de Egyptenaren heb opgelegd. Wanneer je dit doet. Maar hij zegt: ik ben de Heer uw heelwezer. Wanneer. Die brede kan. Aanval u aan. Hij zal ons aanvallen. Dat is zijn werk. Maar hij is. God zegt: ik ben de Heer uw heelmeester. Iemand zegt, mijn heelmeester is hij. Maar als hij uw heelmeester is, voldoe ook aan de eisen. Amen. Maar dan hebt u uw voet gezet op dat gebied van uw gezondheid. En dan is dan Sabine Amusgwe. Als u ergens te werk bent gesteld en je kiest wel los, treed erop. Heb je nog bedoeld dat hij go bewust naar Europa of naar... A organisatie pe de walo jugu de poti futu drapen tak here. Vanaf vandaag is maar één persoon die hier baas is. Dat is Jezus. Amen. Dat betekent alleen de tram mag die sabe opereren en if there's my chance aan pot drapen nou ook op pe poti futu drapen. Tegen dat dibri deze plaats behoort Jezus toe. En je moet gaan. Dit is dat woord van God. Elke plaats waar ik mijn voet betreden zal. God geeft mij dat. En ik neem het. En je moet gaan. Want God heeft alles onder mijn voeten geplaatst. Jij moet gaan. Jij behoort hier niet thuis. Jij hoort hier niet thuis. Dit is niet van jou. Je moet gaan in de naam van Jezus. En hij moet gaan. Hij kan niet daar blijven. Amen. So lees inafgo. Fit nangasma. Doe alleen wat God van u vraagt. Voldoe aan de eisen die God gesteld heeft. En proclameer. Daarna kunt u dat, die belofte van God claimen, proclameren. En u zal zien dat dat woord van God werkt. Anders zal het niet werken. Want u moet één ding weten. We hebben iets van de Heer ontvangen. En daarmee moeten we meer dan ooit gaan werken. God heeft ons zijn mogelijkheden gegeven. Wij stellen meer vertrouwen op onze mogelijkheden. En dat is in aanschouwen. Wanneer het in aanschouwen is, is er geen geloof daar. Dat wist ik aan kerkje, maar je... Iemand doet alles aan schrijven, dat is in aanschouwen. In het vertrouwen, gado. Doorbraak, no vind pressie. Je gaat druppels hier, je gaat druppels daar zien. Maar die echte regen zal niet komen in ons leven. En God is ready om die regen aan ons te geven in deze tijd. Waar de wereld naar beneden gaat. Waar de wereld in een situatie is bezig terecht te komen. Zoals de Bijbel dat zegt. Dat er een dag zal komen dat je de hele dag zal werken om één brood te kopen. God zal de gemeente opliften. En God is nu bezig. Daarom deze soort prediking dat God zendt tot ons. Om ons eruit te halen. Om ons denken te vernieuwen. Om ons te helpen dat wij dingen anders gaan zien dan zoals we die dingen altijd gezien hebben. God heeft ons nodig. Hij heeft ons gesteld tot een licht. Hij heeft ons gesteld tot het zout der aarde. Zout is die bederf tegengaat. We hebben een grote verantwoordelijkheid, mensen. Onderschat het niet. Maar om die verantwoordelijkheid op ons te kunnen nemen, is er een weg die God voor ons heeft uitgestappeld. Zodat u en ik kunnen komen in die volheid van God. Wandelen daarin. Leven in geloof. Dat we de manifestaties van de zegeningen van God door ons leven kunnen zien. Het resultaat eigenlijk van de zegen die op ons leven is. Amen.
gaan kijken naar Abraham. Ik ga 1-2 voorbeelden nemen. Dan gaan we straks bidden. Abraham in Genesis hoofdstuk 13.

0: blest hij dat ook toe. En God heeft ze zodanig gezegend dat het land op een gegeven moment, ze hadden zoveel vee, klein vee en noem maar op. En op een gegeven moment was het land klein geworden voor beide mannen hun beesten dat ze, ze konden laten grazen. En de knechten van Abraham en de knechten van Lot kregen ruzie. En want ik nou, wie ben Javosi? En want ik nou, wie ben Javosi? En de man kies Trobi. En op een gegeven moment heeft Abraham tegen Lot gezegd, luister wat, brada. Laten we niet vechten. Kies jij. Als jij, het land staat open. Amantaki, als jij naar rechts gaat, ga ik naar links. Als je naar links gaat, ga ik naar rechts. Hij heeft Lot voor de keuze gelaten. Hij mocht als eerst kiezen. En Lot luku, amaluku, richting Sodamem, komar, amaluku, tra, zei, ja zo, en als je zo stong naar een samesi, bergi, moeilijk presi, fayo bewerk akondre, fayo bewerk apis doti dati, want in een zi, grasi, stong lai. En hij zag en hij keek, daar is groen, mooi grasi, watra en noem maar op. En hij heeft gekozen en hij is gegaan naar Sodom en Gomorra. En hij wist niet, de Bijbel zegt dat de mensen van die twee plaatsen slecht waren. Maar Abraham heeft hem toch als eerste laten kiezen. Weet je waarom? Weet je waarom? Ik kende natuurlijk zijn hart. Maar Abraham wist wat hij op zijn leven had. Abraham had de zegen van God. En if jama bless you for God op je libi, dan wist je erf. Sommige mensen hebben fettige erfenis. Ja, ja. De ouders zitten pas. De mij begin fettig. Of trouwen, de dan ziek bed. De mij begin fettig ba. No, me wanna also. No, me want dati. Pa betek me, amma betek me dis. De mij fettig alata, solis. Maar mensen, wij hoeven dat niet te doen als kinderen van God. Abraham is niet gaan vechten met zijn neef. Abraham wist, wat hij van gezegd, ik zal je zegenen. God bless him. En wanneer je de zegen op je leven hebt, dan weet je, ook al krijg je een woestijn, door die zegen kan die woestijn een vruchtbaar land worden. Dus in Amluku, dat zijn gierige mensen, die willen het mooiste zwangen. Ik. Wij zijn anders, zegt de Bijbel. Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Gij hebt de gezalfde leren kennen. En gij hebt de salving van de gezalfde ontvangen op uw leven. U hebt de zegen van God. Om door die zegeningen tevoorschijn te laten komen.
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
2: Hallo Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan.

bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions. Your vision is our execution.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord, Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hé, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!
2: I love God. You don't love God? What's wrong with you? I love God. You don't love God? What's wrong with you?

0: 94.5.
1: If you like it that much, that, if you like it that much, listen.
2: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224188. Bespreek belangrijke zaken voordat je elkaar het ja-woord geeft. Voordat je begint met de voorbereiding van jullie huwelijk, is het belangrijk te weten hoe elk van jullie naar de toekomst kijkt. Wat kun je van elkaar verwachten? En hoe kunnen jullie op basis hiervan een toekomstbeeld vormen? Misschien wil de een wel kinderen en de andere niet. Of verschil in politieke voorkeur. Bepaalde dromen die ieder zou willen verwezenlijken. Of bepaalde waarden en normen die verschillen. Misschien wil de een in het buitenland gaan wonen en de ander denkt, midati, mine lipsernang. Als hierover niet goed doorgepraat wordt, kunnen het breekpunten zijn in jullie huwelijk. Je zal met elkaar moeten nagaan waar de nodige aanpassingen moeten plaatsvinden om gezamenlijk verder op te kunnen trekken. Bespreek belangrijke zaken voordat je elkaar het ja-woord geeft.
3: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224188.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Je laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Het is 3:00.
1: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
1: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
0: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
1: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
0: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani. Safe and enjoy.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Wij zijn Faith Harmony.
1: Wij luisteren ook naar
0: Radio Shalom, de Inspiration FM.
2: Tayori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Man en vrouw zijn voor God gelijkwaardig. Er ontstaan soms onnodige discussies over wie voor God nu belangrijker is, de man of de vrouw. Het nieuws is dat beiden voor God even belangrijk zijn. We lezen in Genesis 1 vers 27, God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hen, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Zowel man als vrouw zijn als evenbeeld van God geschapen. Dat wil niets anders zeggen dan dat ze gelijkwaardig zijn in de ogen van de Heer. Vreemde ideeën, als zou de ene meer waarde hebben dan de ander, moeten uit de wereld geholpen worden. Laten we daarom elkaar met respect behandelen, want zo heeft God het bedoeld. Man en vrouw zijn voor God gelijkwaardig.
3: Tayori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
4: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
5: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
6: Zranazani, Naskip, Naviu.
7: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
6: Zranazani, Naskip, Naviu.

0: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.
1: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods. Gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
2: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
1: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
2: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
1: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
2: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
1: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
2: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of te appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
4: Naskip.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade naar Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: Het is 5:00.
1: Nipot mi radio na Shalom. Me begunu kuno prefoor poor en dape. No so na a problem.
2: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het goed. Deze week ben ik bij jullie in de huiskamer, in de auto of waar je naar het Happy Kids programma luistert. Ken je de tekst van deze week nog? Ja, de tekst van de week is gehaald uit Johannes 14, vers 6. Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Johannes 14, vers 6. Happy Kids, heb jij een beste vriend? Wie is je beste vriend? Ja, iemand waarmee je samen speelt of leuke dingen doet. Ja, kan de Heere Jezus ook jouw beste vriend zijn? Natuurlijk kan de Heere Jezus jouw beste vriend zijn. Voor ik naar de vertelling ga, wil ik je vragen een eerbiedige houding aan te nemen. Lieve Heere Jezus, Vader in de hemel, dank u wel dat wij vandaag ook voor uw aangezicht mogen komen. Heere, bescherm ons, leid ons en als we ziek of verdrietig zijn, troost ons en maak ons weer gezond. Heere, wilt u ook mijn beste vriend zijn? Dit vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Amen. In Bethanië woonde Lazarus. Hij had twee zussen, Maria en Martha. Lazarus was de beste vriend van de Heere Jezus. Zo ook Maria en Martha. We zouden zeggen, Lazarus is de Heere Jezus zijn bestie of zijn mattie. Als de Heere Jezus in Bethanië was, logeerde hij bij Lazarus en zijn zussen. Weet je, Happy Kids, soms kunnen er leuke, maar ook minder leuke dingen gebeuren. Lazarus was heel erg ziek. Hij was stervende. Maria en Martha stuurden iemand naar Jezus toe om hem te zeggen dat zijn vriend stervende is. Heb jij dat al meegemaakt, dat iemand van de familie of een bestie, een beste vriend of vriendin van de familie ziek is en op sterven ligt? Helemaal geen prettig gevoel, hè? Zo zou het ook zijn toegegaan daar in Bethanië. Ieder was verdrietig en wilde heel dicht bij Lazarus zijn. Maar Happy Kids, toen de Heere Jezus de boodschap kreeg, was hij heel gewoon. Hij zei: Lazarus is ziek hoor. En hij ging gewoon door met waarmee hij bezig was. Hij deed dit om de mensen te laten zien dat de Heere God die we dienen een geweldige God is. Jezus zegt: Hij is de weg, de waarheid en het leven. Dus hij bepaalt wanneer hij gaat naar Lazarus. Happy Kids, wanneer Jezus in Bethanië aankomt met zijn discipelen, hoort hij dat Lazarus al 4 dagen geleden begraven was. In Bethanië waren er heel veel Joden om Maria en Martha tot troosten. Toen Martha hoorde
dat de Heer Jezus eraan kwam, ging ze hem tegemoet en zei: Heer, als u hier geweest was, dan was mijn broer niet gestorven. Maar ik weet ook dat God alles doet wat u hem vraagt. Happy kids. Martha geloofde in de Heere Jezus. Ze geloofde in de Heere God. Toch was ze als mens gaan twijfelen. Zo onzeker zijn wij soms ook. Toen de Heere Jezus Maria de andere zus zag en haar verdriet en verwijten hoorde, ergerde hij zich aan hen. Hij was heel ook wel verdrietig om de dood van zijn beste vriend. Maar hij vond het erg dat zijn vrienden hem niet vertrouwden. De Heere Jezus wilde graag zien waar Lazarus begraven was. Toen hij de grote steen voor het graf zag, dacht hij aan zijn eigen dood. En hij huilde heel hard. Happy kids, we weten allemaal dat de Heere Jezus met een doel op aarde is gekomen. Hij is gekomen om voor ons aan het kruis te sterven. Om onze zonde op zich te nemen. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Hij zegt dat niemand tot de Vader kan komen dan door hem. Niemand begreep waarom de Heere Jezus huilde om zijn eigen dood. De Joden dachten dat het ging, dat hij verdrietig was, omdat zijn beste vriend Lazarus is overleden. Sommige mensen spotten over hem. Hoe hij verschillende wonderen reeds had verricht. De Heere Jezus had zoveel mensen te eten gegeven uit 5 broden en 2 vissen. Hij had zelfs een blinde weer laten zien. Kan hij, Lazarus, dan niet uit de dood opwekken? Happy kids, is dat mogelijk? Kan de Heere Jezus Lazarus uit de dood opwekken? Ja, bij God is alles mogelijk. Hij vroeg de mannen om de steen weg te rollen van het graf. Hij keek naar boven en sprak tot de Heere God. Daarna riep hij: Lazarus, kom naar buiten. Happy kids, de gestorven Lazarus kwam naar buiten. Er zat een doek op hem heen gewikkeld. En Jezus gaf de mensen de opdracht om de doek los te maken. Dit was één van de allergrootste wonderen die de Heere Jezus had verricht. Hij had Lazarus uit de dood doen opstaan. Hij, de Heere Jezus, is de opstanding en het leven. Maar hij is ook de weg tot God.

happy kids dat Jesus jou vriend zijn. Stel je vertrouwen op hem, dan zal je nooit alleen zijn. Oké, happy kids, tot morgen.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Ma, uw haar ziet er echt gezond uit. Wat gebruikt u voor uw haar?
3: Hi, Chapito Healing Oil.
4: Chapito Healing Oil.
2: Oh, is een nieuw product nog?
3: Nee, man. Sinds 2015. Dus langer dan 10 jaar, hoor.
2: Maar wat voor producten verkopen ze allemaal?
3: Boy, het is te veel om op te noemen. Ze hebben zoveel, hoor. Dus check ze op Facebook.
2: Hi, werkelijk. Chapito Healing Oil is een Surinaams bedrijf dat natuurlijke cosmetica maakt. Gespecialiseerd in haar- en huidverzorgingsproducten. En Chapito Healing Oil biedt meer dan 25 producten aan, waaronder shampoos, conditioners, haarolie, body butters en huidverzorgingsolie. En anno laulau saniere, want ze worden getest op veiligheid, kwaliteit en effectiviteit, zodat de producten voldoen aan de hoogste standaarden. En weet u, ze staan namelijk voor meer dan alleen een product. Zij bieden hoop en herstel in natuurlijke haarverzorging. De producten komen voort uit gebed en een tekst uit het boek Openbaringen, namelijk Openbaringen 22 vers 2. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de volken. Bezoek ook hun website via www.chapito-healingoil.com. En check ook hun
5: service adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hé, hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

een deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Adco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.

De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. Parbode duikt in haar kofferverhaal achter de realiteit van drive-by shootings in Suriname. Wie zijn de daders? Wat zijn de patronen? En wat heeft de DNV ermee te maken? Verder, ex-medewerkers vertellen het verhaal achter de crisis bij SLM. Heeft het allemaal nog wel zin? En DNA-voorzitter Michael Adien spreekt in een interview openhartig over zijn carrière, zijn vijanden en de onrust binnen de NDP. In ons themadossier lees je alles over migratie. Van Cubanen en Haitianen in Suriname tot Surinamers in Fiji en Javanen in Coroni. Dit alles en nog veel meer in Parbode Magazine. Voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.

0: Het is 8:00.
1: He'll get you out, though I don't know how.
2: En Radio Shalom, die doet hem. Haley Anthem.
0: En Lady Shina.
2: Be blessed.
0: Inspiration FM 94.5.
3: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
4: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, Rui! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
1: Liefste tante Ascrivi. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
3: En dan,
2: Je hebt
1: niet
2: dingen
1: aanbesteld, Rowe. Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fesa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Die Allah you blessing yang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: Thank you, cause you keep on blessing.
7: Iwa angrek kirmi yung. Peko po ite.
8: Skip. That's skip.

0: Arushalo, Inspiration FM, Joan Herbert.
1: Ja, het is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve vrienden, weer een nieuwe dag om de Heer te danken voor de genade en de waarheid die Hij ons heeft gebracht. Gods Geest vertelt ons dat Mozes ons de wet heeft gebracht, maar Jezus Christus bracht ons de genade en de waarheid. Johannes hoofdstuk 1, vers 17. En let op het tijdstip waarop Mozes de wet van God ontving om die aan het Hebreeuwse volk voor te houden. 50 dagen nadat het Hebreeuwse volk uit Egypte is verlost, krijgt Mozes de wet of de 10 geboden van God die hij aan het verloste volk moest voorhouden. Leviticus hoofdstuk 23, vers 15 en vers 16. Pas nadat de Heer het Hebreeuwse volk had verlost uit de macht van Egypte door het bloed van een onschuldig dier voor hen tot verzoening te laten slachten, gaf God de wet aan Mozes om die aan het volk voor te houden. Deze volgorde, dus eerst de verlossing uit Egypte en daarna de wet, vertelt ons dat met het geven van de wet het nooit Gods intentie is geweest om ons door middel van de wet te veroordelen, met het gevolg dat wij zouden moeten sterven. Dat er geschreven staat: gij zult de wet houden en je zult leven, en niet houden van de wet en je zult sterven. Deuteronomium hoofdstuk 30, vers 15 tot en met vers 18. Dit kan dus niet worden opgevat. Betekent dus niet dat God erop uit was om het volk te kunnen veroordelen, met het gevolg dat zij zouden sterven, want dan had hij hen niet bevrijd, daar zij in Egypte toch al bezig waren om te komen. Je zou hier de vraag kunnen stellen: maar wat was dan Gods bedoeling met het geven van de wet? Wij maken wetten met het oogmerk om binnen onze samenleving grenzen aan te geven, zodat het leven met elkaar aangenaam blijft. Dit is inderdaad dan ook de eerste reden geweest die God met de wet voor had, om aan het volk duidelijk te maken hoe met een heilige God te leven. De tweede reden die God met de wet voor had, was om ons ervan te doordringen dat wij door onze zondige natuur nooit zijn wet zouden kunnen naleven. Wie onder ons heeft de moed om te beweren nooit gezondigd te hebben? Waarom anders de woorden van de Heilige Geest: allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Romeinen hoofdstuk 3, vers 23 en vers 24. En hiermee brengt de Heilige Geest ons bij de derde reden waarom de Heer ons de wet heeft gegeven, namelijk om ons ervan te overtuigen dat wij onszelf op geen enkele manier zouden kunnen rechtvaardigen in de ogen van God. Of anders gezegd, onszelf redden is uitgesloten. Met andere woorden, de wet is gekomen om ons ervan te overtuigen dat wij een redder nodig hebben. En dit verwoordt de Heilige Geest als volgt: zo is de wet tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij
uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Galaten hoofdstuk 3, vers 24. In het Grieks, waarin het Nieuwe Testament is geschreven, gebruikt de Heilige Geest het woord paidagogos voor tuchtmeester. In de Griekse cultuur was dit een slaaf die de jongen naar school bracht, hem bewaakte, corrigeerde, disciplineerde. Hij zelf gaf geen onderwijs. Hij hield de jongen in de rij tot de leraar kwam. En hiermede laat de Heilige Geest ons dus de derde reden zien waarom God ons de wet gaf. De wet was onze tuchtmeester, totdat onze redder Christus Jezus zou komen. En dan zegt de Heilige Geest, maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Galaten hoofdstuk 4, vers 4. Met andere woorden, Jezus Christus is naar deze wereld gezonden op Gods perfecte tijd. En precies zoals God Mozes op het juiste tijdstip voor de Hebreeuwse kinderen zond, want hun zuchten had de climax bereikt onder de slavernij van de Egyptenaren, zo zond hij ook zijn zoon, Jezus, de redder van deze wereld, tot zijn volk dat in een staat van diepe duisternis en benauwdheid was vervallen. En Jezus kwam om ons de genade en de waarheid te brengen. En waarom eerst de genade? Om de simpele reden, de wet had aan het licht gebracht dat er geen mens erin geslaagd was om de wet van God te vervullen. Daarom dat Jezus is gekomen, om voor ons te doen waartoe niemand van ons in staat is gebleken, namelijk om de wet, Gods standaard, te vervullen of na te leven. Dus in Gods ogen was er ook niemand rechtvaardig gebleken. Daarom de woorden van de Heilige Geest. Wat de wet onmachtig was te doen, doordat zij zwak was, door het vlees, dat heeft God gedaan door zijn eigen zoon te zenden in de gelijkenis van het zondige vlees. En dat om de zonde. En hij heeft de zonde in het vlees veroordeeld. Romeinen hoofdstuk 8, vers 3. Met andere woorden, wat wij niet konden doen, dus om de wet van God te vervullen of na te leven, dat heeft Jezus voor ons gedaan. Daarom kon alleen Jezus de totale mensheid representeren. Hij had nooit gezondigd en de wet volledig nageleefd. En daarom kon alleen Hij al onze zonden en de straf van onze zonden op zich nemen om in onze plaats aan het kruis te sterven, opdat wij via Hem de gerechtigheid Gods zouden ontvangen. 1 Korinthe hoofdstuk 5, vers 21. Jezus kon de gerechtigheid Gods van God ontvangen, doordat Hij zelf nooit tegen de wet, dus de standaard van God, gezondigd heeft. Hij heeft de wet van God ten volle vervuld. Deze gerechtigheid van God konden wij zelf nooit voortbrengen of bewerken. Daarom moest het ons gegeven of geschonken worden, omdat wij het ook nooit zouden kunnen verdienen. En daarom was het nodig
dat Jezus genade kwam brengen, wat wij nooit ooit zouden kunnen verdienen, de gerechtigheid Gods, dat hebben wij toch gekregen door het verzoenende werk van Jezus aan het kruis. Ja, nooit verdiend, maar toch gekregen. En dat is genade. Maar Jezus heeft ons niet alleen de genade gebracht, maar ook de waarheid. Volgens de Deense filosoof Søren Kierkegaard is waarheid een subjectief begrip. Met andere woorden, pas wanneer jij de ervaring doormaakt, openbaart waarheid zich aan jou. Of anders gezegd, weet jij wat waar is. Maar als Gods geest ons vertelt dat Jezus ons waarheid heeft gebracht, dan betekent dit dat waarheid ook een objectief begrip is. Of anders gezegd, ongeacht wat jij ervan vindt, het is waar en ook verifieerbaar. De vraag die hiermee naar boven komt is, kan waarheid dan enerzijds subjectief en anderzijds objectief zijn? Deze vraag kan ik bevestigend beantwoorden. Wanneer Jezus als absoluut wezen, en dat is Hij, want Hij heeft leven in zichzelf. Wanneer Hij van zichzelf zegt dat Hij de weg, de waarheid en het leven is, dan is dat objectief waar. Of anders gezegd, wat jij er ook van vindt, het is waar. En het is ook verifieerbaar. In een van zijn historische werken beschrijft de belangrijkste geschiedschrijver uit de eerste eeuw, Flavius Josephus, de dood en de opstanding van Jezus, waarmee hij de uitspraak van Jezus over zichzelf, dat hij de weg, de waarheid en het leven is, bevestigt. Met andere woorden, wat Jezus van zichzelf zegt, is een objectieve waarheid. En dat ongeacht wat jij er ook van vindt. Het is waar. Maar dat waarheid ook subjectief is, dus wat jij ervan vindt, dat is ook waar. En dat laat Jezus ons horen wanneer hij zegt, en gij zult de waarheid verstaan. En de waarheid zal u vrijmaken. Johannes hoofdstuk 8, vers 32. Deze woorden van Jezus moeten ons doen begrijpen dat het louter weet hebben van de objectieve waarheid nog niet betekent dat jij die waarheid ook verstaat. Een mooi voorbeeld hiervan is de schriftgeleerde Saul. Saul, later Paulus genoemd, leefde in de vaste overtuiging dat hij de objectieve waarheid, dus God, kende. Hij was opgeleid aan de voeten van Gamaliel, een befaamde godgeleerde uit die tijd. En zijn kennis van God had Saul ervan overtuigd dat hij God ook kende. En de kennis die hij had van God was objectief. Dus ongeacht wat jij ervan vindt, het was waar. Maar wanneer de opgestane Heer Jezus aan Saul verschijnt, dan blijken de woorden van Jezus, gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken, die blijken ten volle waar te zijn. Want ter aarde gevallen hoorde hij een stem tot zich zeggen, Saul, Saul, waarom vervolg gij mij? En hij zeide, wie zijt gij, Heere? En hij zeide, ik ben Jezus, die gij vervolgt. Handelingen hoofdstuk 9, vers 4 en vers 5. En vanaf dit ogenblik
is de man Saul niet meer dezelfde. Want de kracht van deze ervaring transformeert hem, een vervolger van Jezus, tot een dienstknecht van Jezus. De kracht van deze ervaring met de waarheid bevrijdt Saul van de man die hij eerder was. En waarvan Gods geest zegt, zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 17. Saul wist nu dat al zijn kennis van de objectieve waarheid niet de bevrijdende kracht bezat om hem te transformeren of te veranderen in een nieuwe schepping die hij nu was geworden. Het is mijn gebed dat ook u

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tazaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica en ik luister naar Radio Shalom.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
2: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar moni no sari boy.
1: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
2: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
1: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
2: Hey, hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
1: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
3: Bij Kilpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kilpelani, jouw partner in financiering.
4: Ozon 6-in-1 spray en why? De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nagemaakte school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
5: Is echt een aanrader.
6: Jij moet het ook proberen.
7: Ja, goeiedag. Met Fresh Barbecue.
8: Ja, met mij, Jurgen. Even snel, Jere. Want ik heb mijn toekomstige schoonouders uitgenodigd voor een barbecueavond. Maar die barbecue dat ik heb gebarbecued is helemaal gebrand en is houtskool geworden. Dus ik heb jullie hulp echt nodig. Help me alsjeblieft, Jip me, Jere.
7: Oké. Ik begrijp u volkomen. Wilt u wat bestellen bij ons?
8: Ja, dus ik wil 10 maal barbecue bout mix carbonade hebben. En 5 maal portie steak.
7: Oké, prima. Moet het geleverd worden of komt u het zelf ophalen?
8: Ja, je kan het leveren voor me.
7: Oké, prima. Dan wordt het geleverd voor u. Goeiedag, met Fresh Barbecue.
8: Ja, u spreekt weer met Jurgen. Ja, ik had daarnet gebeld voor die tien porties barbecue. Hè. Hey, ik wil jullie hartelijk bedanken, want dankzij jullie lekkere verse barbecue mag ik trouwen met hun dochter. Ah, ze hebben gezegd, hey, je hebt lekker gebarbecue gehoord. Ja, ze dachten dat het mijn barbecue was. Hey, abe sweetie.
9: Voor Fresh Barbecue Zuid aan de Casabaolloweg 152 kunt u bellen op 539-268. En voor Fresh Barbecue Noord aan de Ringweg Noord, hoek Johannes Vermeerstraat, kunt u bellen op 8400-420. Fresh Barbecue. Always fresh made.

0: 9 uur.
1: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.
2: Elke donderdagavond van 9 tot half 10 zijn notarismeester Christel Mannes en meester Germain Fransman te beluisteren via Radio Shalom 94.5 FM. En wel met het informatief programma De Huisnotaris.
3: De Huisnotaris is een juridisch programma waarbij notariële onderwerpen aan de orde komen, zoals overdracht van percelen, hypotheken, testamenten, boedelkwesties, stichtingen, NV's enzovoorts.
2: Voor meer informatie luister naar het programma De Huisnotaris. Elke donderdagavond van 9 tot half 10 via Radio Shalom 94.5 FM.
3: Goedenavond luisteraars. Vandaag weer een nieuwe aflevering van het programma De Huisnotaris. Ik ben Germain Fransman van Notariaat Mannes. En ons kantoor is gelegen aan de Julianastraat nummer 51. Elke donderdagavond van 9 tot half 10 wordt dit programma verzorgd via dit station 94.5 Radio Shalom. De afgelopen tijd hebben we het gehad over het onderwerp hypotheek. Dat wil dus zeggen dat u geld leent en in het kader van die zekerheid om terug te betalen wordt er dus gevraagd naar onderpand. Deze week willen we het hebben over, of beginnen met het onderwerp, veiling. En ik denk in dat kader is het toch wel goed om even weer te praten over de hypotheek, zodat u het beter kunt snappen en dat het aansluit.